0: strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het midden en noorden bewolkt met kans op een lichte bui. In het zuiden schijnt de zon al. Vanmiddag klaart het steeds meer op, behalve in het noorden waar nog wat bewolking blijft hangen en een enkele bui kan vallen. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit westelijke tot noordelijke richting. Elders blijft het rustig. Vanavond droog met weinig bewolking. Komende nacht kan er in het noorden wat mist ontstaan, die snel weer oplost. Morgen wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Ouders hebben vorig jaar gemiddeld 68% van de kosten voor dagopvang vergoed gekregen, meldt het CBS. Dat is meer dan in 2024, toen de vergoeding 65% bedroeg. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De gemiddelde eigen bijdrage kwam uit op €3.340. Ouders met een lager inkomen betalen relatief minder dan ouders met een hoger inkomen. 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel. Het mariniersdetachement op Sint Maarten heeft woensdag geholpen bij het doorzoeken van de penitentiaire inrichting Point Blanche. De mariniers verleenden bijstand op verzoek van de lokale autoriteiten en werkten samen met het korps politie Sint Maarten. Bij de controle op verboden goederen zijn drugs en slag- en steekwapens gevonden. De mariniers droegen bij aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten kampt al langere tijd met veel criminaliteit, waarbij illegaal wapenbezit volgens de

0: politie een van de grootste problemen is. Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. De brandweer trof het slachtoffer aan achter de voordeur en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meerdere bewoners voorafgaand aan de brand opgeschrikt door een explosie. De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren. In de duinen bij Ouddorp is tot nu toe 2000 vierkante meter natuur verloren gegaan door een grote brand. Het vuur brak donderdagmiddag uit en verspreidt zich sinds donderdagavond niet verder, maar is nog niet onder controle. De brandweer heeft stoplijnen aangebracht door stroken groen te bevochtigen met speciale sproeiers, waardoor het vuur binnen een afgezet gebied blijft. Een helikopter van Defensie hielp donderdagavond met blussen door water uit het Haringvliet te halen, maar is inmiddels teruggekeerd naar vliegbasis Geelse Rijen. Blushelikopters worden niet in het donker ingezet, onder meer vanwege het gevaar voor brandweerlieden op de grond. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt The Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De drie landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistanse premier Shehbaz Sharif. Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen. De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede Maria Corina Machado neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie. terwijl oud-parlamentariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daargelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
2: Het dodental door Houthi-aanvallen op jemenitische militairen is opgelopen tot 58. Dat meldt persbureau AFP op basis van een militaire bron. De Houthi-rebellen vielen donderdag met ballistische raketten en drones overheidsdoelen aan. Het zou gaan om een reactie op de vermeende opbouw van het staatsleger, gesteund door Saoedi-Arabië. Jemen zei de aanval, naar verluidt de dodelijkste sinds 2022, te zullen vergelden op een gepast moment.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De Chinese export is in juli met 23,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De import groeide met 27,5%. China profiteert van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie, die zorgt voor grote vraag naar Chinese computers en technologieproducten. De export van computers en aanverwante onderdelen steeg in de eerste 7 maanden van dit jaar met 45,2%. Het Chinese handelsoverschot kwam uit op $112,5 miljard.
2: Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechter oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De openbaar aanklager verweet Meta dat Instagram en Facebook zo zijn ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en dat kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta moet het geld in een speciaal fonds storten en onder meer maandelijkse gebruikslimieten voor tieners invoeren, het aantal notificaties beperken en beter voorkomen dat volwassenen contact zoeken met minderjarigen. Het bedrag komt bovenop een eerder opgelegde schadevergoeding van $375 miljoen. Meta gaat in beroep.
3: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
2: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar 0 vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee. Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axcel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is. De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relics was de grootste daler met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score. Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. De Afrikaanse Voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met kans op een lichte bui. In het zuiden is het droog en zonnig. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht ook droog met in het noorden kans op mist. Minimaal 5 graden in het noorden en oosten, 14 graden aan zee. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
10: Ouders hebben vorig jaar gemiddeld 68% van de kosten voor dagopvang vergoed gekregen, meldt het CBS. Dat is meer dan in 2024, toen de vergoeding 65% bedroeg. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De gemiddelde eigen bijdrage kwam uit op €3.340. Ouders met een lager inkomen betalen relatief minder dan ouders met een hoger inkomen.
11: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
12: Het mariniersdetachement op Sint Maarten heeft woensdag geholpen bij het doorzoeken van de penitentiaire inrichting Point Blanche. De mariniers verleenden bijstand op verzoek van de lokale autoriteiten en werkten samen met het korps politie Sint Maarten. Bij de controle op verboden goederen zijn drugs en slag- en steekwapens gevonden. De mariniers droegen bij aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten kampt al langere tijd met veel criminaliteit, waarbij illegaal wapenbezit volgens de politie één van de grootste problemen is.
13: Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. De brandweer trof het slachtoffer aan achter de voordeur en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meerdere bewoners voorafgaand aan de brand opgeschrikt door een explosie.
14: De brand in de duinen bij Ouddorp is onder controle. De brandweer blijft vannacht ter plaatse om eventuele vuurhaarden te blussen. Vrijdagochtend dooft het waterschap vuur dat mogelijk nog in de grond zit. Bij de bluswerkzaamheden raakte een brandweerman ernstig gewond en werd met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. Door de brand ging 2000 vierkante meter natuur verloren.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws.
18: Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand een leraar doodgeschoten en 4 mensen verwond. Daarna pleegde de schutter zelfmoord. Onder de gewonden zijn een leraar en 3 leerlingen. De schietpartij vond in de ochtend plaats op een school in Nonthaburi, ten noorden van de hoofdstad Bangkok. Thailand heeft naar schatting ongeveer 10 miljoen vuurwapens in omloop. Ongeveer 1 per 7 inwoners.
19: De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
20: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De 3 landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistanse premier Shehbaz Sharif.
21: Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
22: De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede Maria Corina Machado neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt.
23: De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daar gelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
26: En nu het economisch nieuws. De Chinese export is in juli met 23,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De import groeide met 27,5%. China profiteert van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie,
0: die zorgt voor grote vraag naar Chinese computers en technologieproducten. De export van computers en aanverwante onderdelen steeg in de eerste 7 maanden van dit jaar met 45,2%. Het Chinese handelsoverschot kwam uit op $112,5 miljard.
1: Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechter oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De openbaar aanklager verweet Meta dat Instagram en Facebook zo zijn ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en dat kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta moet het geld in een speciaal fonds storten en onder meer maandelijkse gebruikslimieten voor tieners invoeren, het aantal notificaties beperken en beter voorkomen dat volwassenen contact zoeken met minderjarigen. Het bedrag komt bovenop een eerder opgelegde schadevergoeding van $375 miljoen. Meta gaat in beroep.
2: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
3: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar 0 vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
4: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
5: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van €250 miljoen. Dataleverancier Relix was de grootste daler met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
27: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score. Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. De Afrikaanse Voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zegen op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met mogelijk een lichte bui. In het zuiden is het droog met zon. Vanmiddag klaart het geleidelijk op, al blijft het in het noorden en oosten nog wat bewolkt. Hooguit een enkele bui in het noorden. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Acteur Peter Faber is donderdag op 82-jarige leeftijd overleden. Hij stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, heeft zijn familie vrijdag bekendgemaakt. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar en speelde daarna in films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Hij won 2 keer de Louis d'Or. Maandag kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord.
11: De dikke vandalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt.
12: Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
13: Ouders hebben vorig jaar gemiddeld 68% van de kosten voor dagopvang vergoed gekregen, meldt het CBS. Dat is meer dan in 2024, toen de vergoeding 65% bedroeg. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De gemiddelde eigen bijdrage kwam uit op €3.340. Ouders met een lager inkomen betalen relatief minder dan ouders met een hoger inkomen.
14: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
15: Het mariniersdetachement op Sint Maarten heeft woensdag geholpen bij het doorzoeken van de penitentiaire inrichting Point Blanche. De mariniers verleenden bijstand op verzoek van de lokale autoriteiten en werkten samen met het Korps Politie Sint Maarten. Bij de controle op verboden goederen zijn drugs en slag- en steekwapens gevonden. De mariniers droegen bij aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten kampt al langere tijd met veel criminaliteit, waarbij illegaal wapenbezit volgens de politie één van de grootste problemen is.
16: Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. De brandweer trof het slachtoffer aan achter de voordeur en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meerdere bewoners voorafgaand aan de brand opgeschrikt door een explosie.
18: Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws.
28: Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand een leraar doodgeschoten en 4 mensen verwond. Daarna pleegde de schutter zelfmoord. Onder de gewonden zijn een leraar en 3 leerlingen. De schietpartij vond in de ochtend plaats op een school in Nonthaburi, ten noorden van de hoofdstad Bangkok. Thailand heeft naar schatting ongeveer 10 miljoen vuurwapens in omloop. Ongeveer 1 per 7 inwoners.
29: De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
30: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De 3 landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif.
31: Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt.
0: Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
1: De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt. De Verenigde Staten willen een streep zetten door de uitgifte van paspoorten aan kinderen van wie de ouders doelbewust een kind in de Verenigde Staten krijgen en daarbij de staat misleiden. President Donald Trump heeft daarvoor een presidentieel decreet uitgevaardigd om wat hij ziet als geboortetoerisme tegen te gaan. In de VS geldt het zogenoemde birthright citizenship, wat inhoudt dat kinderen die in de Verenigde Staten worden geboren automatisch recht hebben op een Amerikaans paspoort, enkele uitzonderingen daar gelaten. Het inperken van dat geboorterecht is een belangrijke pijler in de harde campagne tegen migratie die Trump in zijn tweede termijn voert. Eind juni bepaalde het Hoge Rechtshof nog dat Trump dat niet zonder meer kon inperken.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
4: En nu het economisch nieuws. De Chinese export is in juli met 23,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De import groeide met 27,5%. China profiteert van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie, die zorgt voor grote vraag naar Chinese computers en technologieproducten. De export van computers en aanverwante onderdelen steeg in de eerste 7 maanden van dit jaar met 45,2%. Het Chinese handelsoverschot kwam uit op $112,5 miljard.
5: Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechter oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De openbaar aanklager verweet Meta dat Instagram en Facebook zo zijn ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en dat kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta moet het geld in een speciaal fonds storten en onder meer maandelijkse gebruikslimieten voor tieners invoeren, het aantal notificaties beperken en beter voorkomen dat volwassenen contact zoeken met minderjarigen. Het bedrag komt bovenop een eerder opgelegde schadevergoeding van $375 miljoen. Meta gaat in beroep.
21: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
6: De Verenigde Staten hebben in juli voor het eerst sinds 1985 geen olie uit Saoedi-Arabië geïmporteerd. De import daalde naar nul vaten door de oorlog in het Midden-Oosten en de blokkade van de Straat van Hormuz. Amerikaanse raffinaderijen zoeken alternatieven voor Saoedische olie. Venezuela profiteert daarvan. In juli werd ongeveer 600.000 vaten Venezolaanse olie geïmporteerd, tegen circa 100.000 per maand begin dit jaar. De import komt in augustus waarschijnlijk weer op gang, omdat tankers onderweg zijn met olie uit de Saoedische havenstad Yanbu aan de Rode Zee.
7: Vakbond FNV maakt zich grote zorgen over het uitstel van betaling van Axel. Het moederbedrijf van merken als Babu en Batavus kreeg woensdag uitstel voor zijn Nederlandse entiteiten. Dit brengt grote onzekerheid voor de 234 werknemers in Nederland over hun baan en inkomen. Volgens FNV-bestuurder Arend Hamstra kunnen werknemers niet opnieuw de rekening betalen voor financiële keuzes waar zij geen invloed op hadden. De vakbond noemt de situatie ook een voorbeeld waarom het kabinetsplan om de WW te verkorten onverstandig is.
8: De AEX-index op de Amsterdamse aandelenbeurs sloot donderdag met een kleine winst van 0,1% op 1112,47 punten. Maritieme oliedienstverlener SBM Offshore steeg bijna 12% na het verhogen van de verwachtingen voor het hele jaar. Het bedrijf zag de omzet in de eerste jaarhelft verdubbelen. Muziekconcern Universal Music Group won ruim 3% na de aankondiging van een extra aandeleninkoopprogramma van 250 miljoen euro. Dataleverancier Relics was de grootste daler met een verlies van 3,8% door de notering ex-dividend.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
10: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score. Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin.
11: Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongere vak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het midden en noorden veel bewolking met hier en daar een regenbui. In het zuiden is het droog met zon. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door, al blijft het in het noorden en oosten nog wat bewolkt. Mogelijk nog een enkele bui in het noorden. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 26 graden in het zuiden. De wind is zwak, aan de kust later matig uit het westen tot noorden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan het plaatselijk mistig worden, maar dat lost aan het einde van de nacht op. Minimaal 5 graden in het noorden en oosten, 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droog met maximaal 24 graden op de Wadden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Ook was hij te zien in series als Prettig Geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord.
23: De dikke vandalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
24: Ouders hebben vorig jaar gemiddeld 68% van de kosten voor dagopvang vergoed gekregen, meldt het CBS. Dat is meer dan in 2024, toen de vergoeding 65% bedroeg. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De gemiddelde eigen bijdrage kwam uit op €3.340. Ouders met een lager inkomen betalen relatief minder dan ouders met een hoger inkomen.
25: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
26: Het mariniersdetachement op Sint Maarten heeft woensdag geholpen bij het doorzoeken van de penitentiaire inrichting Point Blanche. De mariniers verleenden bijstand op verzoek van de lokale autoriteiten en werkten samen met het korps politie Sint Maarten. Bij de controle op verboden goederen zijn drugs en slag- en steekwapens gevonden. De mariniers droegen bij aan de veiligheid van medewerkers en gedetineerden. Sint Maarten kampt al langere tijd met veel criminaliteit, waarbij illegaal wapenbezit volgens de politie een van de grootste problemen is.
0: Bij een brand in een flatgebouw aan de Watertorenweg in Rotterdam is een man om het leven gekomen. De brand brak uit op de 7e verdieping. De brandweer trof het slachtoffer aan achter de voordeur en probeerde hem nog te reanimeren, maar dat mocht niet meer baten. De politie onderzoekt de oorzaak van de brand. Volgens nieuwssite 112 Rijnmond werden meer

0: uitsluiten dat persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en e-mailadressen, bij het lek betrokken zijn. De keten heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder deze week kregen ook Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner. De Chinese export is in juli met 23,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De import groeide met 27,5%. China profiteert van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie, die zorgt voor grote vraag naar Chinese computers en technologieproducten. De export van computers en aanverwante onderdelen steeg in de eerste 7 maanden van dit jaar met 45,2%. Het Chinese handelsoverschot kwam uit op $112,5 miljard. Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechter oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De openbaar aanklager verweet Meta dat Instagram en Facebook zo zijn ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en dat kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta moet het geld in een speciaal fonds storten en onder meer maandelijkse gebruikslimieten voor tieners invoeren, het aantal notificaties beperken en beter voorkomen dat volwassenen contact zoeken met minderjarigen. Het bedrag komt bovenop een eerder opgelegde schadevergoeding van $375 miljoen. Meta gaat in beroep. De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score. Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods

0: Owen Wijndal en Casper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met enkele regenbuien. In het zuiden is het droog met zon. Er staat weinig wind. Vanmiddag laat het geleidelijk op. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 26 graden in het zuiden. Aan de kust waait later een matige wind uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht droog met kans op mist in het noorden. Minimaal 5 graden in het noordoosten, 14 graden aan zee. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Acteur en zanger Barry Stevens heeft van Peter Faber geleerd altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen en inzichten. De twee waren tussen 2018 en 2020 samen te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit. Samen met Gerard Cox en Willibrord Fréquin. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde en iets heel clownesks en ondeugends had. Filmproducent Haek Balian noemt Faber een geweldige man die als acteur alles kon en herinnert zich hem als een heel vriendelijk mens. Tussen Boksmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen. Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Ook was hij te zien in series als Prettig Geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord.
5: De dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS.
2: Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
5: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
6: Ouders hebben vorig jaar gemiddeld 68% van de kosten voor dagopvang vergoed gekregen, meldt het CBS. Dat is meer dan in 2024, toen de vergoeding 65% bedroeg. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De gemiddelde eigen bijdrage kwam uit op €3.340. Ouders met een lager inkomen betalen relatief minder dan ouders met een hoger inkomen.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten.
10: Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinenburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen.
11: De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
12: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De 3 landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistanse premier Shehbaz Sharif.
13: Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond.
14: De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
15: De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim 1/4 meer winst behaald. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. De bank profiteerde van lagere personeelskosten door een grote reorganisatie, waarbij 1600 banen verdwijnen. Van die banenreductie is inmiddels ongeveer 60% gerealiseerd. Ook groeide het marktaandeel in nieuwe hypotheken naar 8,1%.
19: Airbnb heeft de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd, na een sterke vraag naar reizen. Het verhuurplatform boekte 148,3 miljoen overnachtingen en reizen in het afgelopen kwartaal, 10% meer dan vorig jaar. De omzet steeg met 17% naar $3,6 miljard. Meer dan 150.000 huizen in de speelsteden werden tijdens het WK voetbal voor het eerst op Airbnb gezet. Voor het hele jaar verwacht Airbnb dat de omzet met minstens 15% zal toenemen.
20: Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij een logistieke partner. Op 1 augustus kreeg de keten te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Ace & Tate kan niet uitsluiten dat persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en e-mailadressen, bij het lek betrokken zijn. De keten heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder deze week kregen ook Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner.
21: De Chinese export is in juli met 23,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De import groeide met 27,5%. China profiteert van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie, die zorgt voor grote vraag naar Chinese computers en technologieproducten. De export van computers en aanverwante onderdelen steeg in de eerste 7 maanden van dit jaar met 45,2%. Het Chinese handelsoverschot kwam uit op $112,5 miljard.
22: Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechter oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De openbaar aanklager verweet Meta dat Instagram en Facebook zo zijn ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en dat kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta moet het geld in een speciaal fonds storten en onder meer maandelijkse gebruikslimieten voor tieners invoeren, het aantal notificaties beperken en beter voorkomen dat volwassenen contact zoeken met minderjarigen. Het bedrag komt bovenop een eerder opgelegde schadevergoeding van $375 miljoen. Meta gaat in beroep.
23: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag.
0: Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. FC Twente heeft donderdag een grote stap gezet naar de play-offs van de Conference League door FC DAK 1904 uit Slowakije met 6-0 te verslaan. Daan Rots opende al na 7 minuten de score. Marco Piazza verdubbelde 4 minuten later de voorsprong. Na rust maakten Dauda Weidman, Max Bruns, Rami Serouki en aanvoerder Robin Prupper de overige doelpunten. De return is op 13 augustus in Slowakije. Bij winst wacht een play-off tegen Dynamo Kiev of FK Karabakh. De Afrikaanse Voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
24: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
25: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met hier en daar een regenbui. In het zuiden is het droog met zonnige perioden. Vanmiddag klaart het steeds meer op, al blijft het in het noorden en oosten wat bewolkt. Het blijft vrijwel overal droog, op een enkele bui in het noorden na. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. De wind is zwak, aan de kust later matig uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog met vooral in het noorden kans op wat mist. Morgen wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
2: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
5: Dit is het Binnenlands Nieuws. Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin te zien in de RTL 4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Haek Belien en acteur Frank Groothof noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens.
6: Tussen Boksmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen.
7: Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Ook was hij te zien in series als Prettig Geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord.
8: De dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
9: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
26: Ouders hebben vorig jaar gemiddeld 68% van de kosten voor dagopvang vergoed gekregen, meldt het CBS. Dat is meer dan in 2024, toen de vergoeding 65% bedroeg. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De gemiddelde eigen bijdrage kwam uit op €3.340. Ouders met een lager inkomen betalen relatief minder dan ouders met een hoger inkomen.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws. Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen
10: en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nontaburi, ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten.
11: Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen.
12: De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
13: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De 3 landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistanse premier Shehbaz Sharif.
14: Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
15: De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede Maria Corina Machado neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt.
16: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden van dit jaar ruim een kwart meer winst behaald. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. De bank profiteerde van lagere personeelskosten door een grote reorganisatie, waarbij 1600 banen verdwijnen. Van die banenreductie is inmiddels ongeveer 60% gerealiseerd. Ook groeide het marktaandeel in nieuwe hypotheken naar 8,1%.
19: Airbnb heeft de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd, na een sterke vraag naar reizen. Het verhuurplatform boekte 148,3 miljoen overnachtingen en reizen in het afgelopen kwartaal, 10% meer dan vorig jaar.
0: De omzet steeg met 17% naar $3,6 miljard. Meer dan 150.000 huizen in de speelsteden werden tijdens het WK voetbal voor het eerst op Airbnb gezet. Voor het hele jaar verwacht Airbnb dat de omzet met minstens 15% zal toenemen.
1: Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij een logistieke partner. Op 1 augustus kreeg de keten te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Ace & Tate kan niet uitsluiten dat persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en e-mailadressen, bij het lek betrokken zijn. De keten heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder deze week kregen ook Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner.
3: De Chinese export is in juli met 23,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De import groeide met 27,5%. China profiteert van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie, die zorgt voor grote vraag naar Chinese computers en technologieproducten. De export van computers en aanverwante onderdelen steeg in de eerste 7 maanden van dit jaar met 45,2%. Het Chinese handelsoverschot kwam uit op $112,5 miljard.
4: Meta moet in de Amerikaanse staat New Mexico $567 miljoen betalen en Facebook en Instagram veiliger maken voor jonge gebruikers. Een rechter oordeelde dat het bedrijf verantwoordelijk is voor schade aan de mentale gezondheid van kinderen. De openbaar aanklager verweet Meta dat Instagram en Facebook zo zijn ontworpen dat jongeren eraan verslaafd raken en dat kinderen onvoldoende worden beschermd tegen seksuele uitbuiting. Meta moet het geld in een speciaal fonds storten en onder meer maandelijkse gebruikslimieten voor tieners invoeren, het aantal notificaties beperken en beter voorkomen dat volwassenen contact zoeken met minderjarigen. Het bedrag komt bovenop een eerder opgelegde schadevergoeding van $375 miljoen. Meta gaat in beroep.
20: De aandelenbeurzen in New York zijn donderdag met verliezen gesloten. De Dow Jones-index daalde 19% tot 53.885 punten. De S&P 500 verloor 0,2% en de Nasdaq ging licht omlaag. Chipfabrikanten SanDisk en Western Digital stonden bij de verliezers na tegenvallende omzetvooruitzichten, met koersdalingen van bijna 7 en 13%. De olieprijzen stegen tot meer dan 4% in afwachting van een deal tussen de Verenigde Staten en Iran over de heropening van de Straat van Hormuz, wat oliemaatschappijen als Chevron en ExxonMobil opleverde. Beleggers keken uit naar het belangrijke Amerikaanse banenrapport dat vrijdag verschijnt.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi.
23: De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongere vak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het midden en noorden veel bewolking met enkele regenbuien. In het zuiden droog met zon. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond droog met weinig bewolking. Vannacht kans op mist in het noorden dat snel oplost. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibord Frequin te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Haek Belien en acteur Frank Groothof noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens. Tussen Boksmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen. Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat.
9: Ook was hij te zien in series als Prettig geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord.
10: De dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
11: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
12: Ouders hebben vorig jaar gemiddeld 68% van de kosten voor dagopvang vergoed gekregen, meldt het CBS. Dat is meer dan in 2024, toen de vergoeding 65% bedroeg. In totaal ontvingen 719.000 ouders kinderopvangtoeslag. De gemiddelde eigen bijdrage kwam uit op €3.340. Ouders met een lager inkomen betalen relatief minder dan ouders met een hoger inkomen.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
25: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
26: Nu het buitenlands nieuws. Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nonthaburi ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten.
27: Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen.
28: De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
29: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De 3 landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistanse premier Shehbaz Sharif.
0: Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakten een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
1: De Venezolaanse regering en de oppositie zijn donderdag in Caracas begonnen aan gesprekken over een politieke overgang en verkiezingen. De onderhandelingen vinden plaats onder leiding van de Verenigde Staten, 7 maanden nadat het Amerikaanse leger president Nicolas Maduro gevangen nam. Interim-president Delcy Rodriguez bestuurt Venezuela sindsdien onder druk van Washington en probeert de olie-industrie nieuw leven in te blazen. Oppositieleider en Nobelprijswinnaar voor de vrede, Maria Corina Machado, neemt niet deel aan de gesprekken, omdat Washington vreest dat haar terugkeer de regeling met Rodriguez in gevaar brengt. Parlementsvoorzitter Jorge Rodriguez leidt de regeringsdelegatie, terwijl oud-parlementariër Dinora Figuera namens de oppositie onderhandelt.
3: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws. Lotus Bakeries investeert tot 2030 minstens 500 miljoen euro in 3 fabrieken. De omzet van het Belgische koekjesconcern steeg de afgelopen 6 maanden met 14% naar 749 miljoen euro. Mede door een gestegen vraag naar Biscoff-koekjes en repen van Trek en Nekt. Het netto-resultaat kwam ruim 23% hoger uit op 98 miljoen euro. In de Verenigde Staten breidt Lotus de fabriek voor Biscoff-koekjes en speculoospasta uit. In Thailand is een nieuwe fabriek in gebruik genomen en ook in België wordt gebouwd om de productiecapaciteit te verhogen.
15: Het Tsjechische defensiebedrijf CSG boekte in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. Het aandeel steeg vrijdag 3,5% op de Amsterdamse beurs en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. De AEX-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 11.011,17 punten, terwijl de midcap 0,2% steeg.
16: ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6% en de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomsstructuur van de bank.
17: Airbnb heeft de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd, na een sterke vraag naar reizen. Het verhuurplatform boekte 148,3 miljoen overnachtingen en reizen in het afgelopen kwartaal, 10% meer dan vorig jaar. De omzet steeg met 17% naar 3,6 miljard dollar. Meer dan 150.000 huizen in de speelsteden werden tijdens het WK voetbal voor het eerst op Airbnb gezet. Voor het hele jaar verwacht Airbnb dat de omzet met minstens 15% zal toenemen.
18: Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij een logistieke partner. Op 1 augustus kreeg de keten te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Ace & Tate kan niet uitsluiten dat persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en e-mailadressen, bij het lek betrokken zijn. De keten heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder deze week kregen ook Bol,
2: De Bijenkorf, ING en Ajax te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner.
4: De Chinese export is in juli met 23,9% gestegen ten opzichte van een jaar eerder. De import groeide met 27,5%. China profiteert van de wereldwijde investeringsgolf in kunstmatige intelligentie, die zorgt voor grote vraag naar Chinese computers en technologieproducten. De export van computers en aanverwante onderdelen steeg in de eerste 7 maanden van dit jaar met 45,2%. Het Chinese handelsoverschot kwam uit op $112,5 miljard.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin.
7: Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor, maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
19: Je luistert naar Talk Radio.
20: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend hangt er in het midden en noorden veel bewolking met enkele regenbuien. In het zuiden is het droog met zon. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Alleen in het noorden nog een enkele bui mogelijk. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en 26 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit westelijke richtingen. Vanavond wordt het droog met weinig bewolking. Vannacht kan er plaatselijk mist ontstaan, vooral in het noorden. Morgen wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste.

0: Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Haek Belien en acteur Frank Groothof noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens. Tussen Boksmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen. Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Ook was hij te zien in series als Prettig Geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging. 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Een langstaartmakaak die 2 weken lang mensen aanviel in Tembilahan op Sumatra is gevangen. Het dier viel 19 keer mensen aan en verwondde 18 slachtoffers, onder wie kinderen. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen en moesten worden gehecht en ingeënt tegen rabies. De agressieve aap zorgde voor veel angst en scholen werden gesloten, maar die gaan maandag weer open. De aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor onderzoek, maar de autoriteiten vrezen dat er meer agressieve apen zijn. Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinenburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen.

0: Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nonthaburi ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten. De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
1: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De 3 landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistanse premier Shehbaz Sharif. Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
3: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal. Altijd nu.
2: En nu het economisch nieuws. Het Tsjechische defensiebedrijf CSG, dat een beursnotering in Amsterdam heeft, heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. Het bedrijf kreeg onder andere een grote order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim $300 miljoen, zo'n €260 miljoen. De omzet steeg met ruim 17% naar bijna €3,3 miljard, terwijl de netto winst kwam uit op €571 miljoen, tegen €305 miljoen in de eerste helft van vorig jaar. CSG kwam eerder dit jaar in opspraak toen onderzoeksplatform Hunterbrook meldde dat het bedrijf zijn cijfers over verkopen zou hebben verfraaid, wat de onderneming ontkende.
4: Lotus Bakeries investeert tot 2030 minstens €500 miljoen in 3 fabrieken. De omzet van het Belgische koekjesconcern steeg de afgelopen 6 maanden met 14% naar €749 miljoen. Mede door een gestegen vraag naar Biscoff-koekjes en repen van Trek en Nekt. Het netto-resultaat kwam ruim 23% hoger uit op €98 miljoen. In de Verenigde Staten breidt Lotus de fabriek voor Biscoff-koekjes en speculoospasta uit. In Thailand is een nieuwe fabriek in gebruik genomen en ook in België wordt gebouwd om de productiecapaciteit te verhogen.
2: Het Tsjechische defensiebedrijf CSG boekte in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. Het aandeel steeg vrijdag 3,5% op de Amsterdamse beurs en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. De AEX-index noteerde kort na opening 0,1% lager op 11.011,17 punten, terwijl de midcap 0,2% steeg.
5: ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 1/4 meer winst geboekt. De netto winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6% en de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomstructuur van de bank.
6: Airbnb heeft de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd, na een sterke vraag naar reizen. Het verhuurplatform boekte 148,3 miljoen overnachtingen en reizen in het afgelopen kwartaal, 10% meer dan vorig jaar. De omzet steeg met 17% naar $3,6 miljard. Meer dan 150.000 huizen in de speelsteden werden tijdens het WK voetbal voor het eerst op Airbnb gezet. Voor het hele jaar verwacht Airbnb dat de omzet met minstens 15% zal toenemen.
7: Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij een logistieke partner. Op 1 augustus kreeg de keten te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Ace & Tate kan niet uitsluiten dat persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en e-mailadressen, bij het lek betrokken zijn. De keten heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder deze week kregen ook Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust. Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. De Afrikaanse voetbalbond CAF heeft donderdag opnieuw zijn steun uitgesproken voor FIFA-voorzitter Gianni Infantino. De positie van Infantino ligt onder vuur door een inmiddels ingetrokken investeringsplan rond het WK voetbal. Het uitvoerend bestuur van de CAF bevestigde unaniem zijn steun en bedankte Infantino voor zijn steun aan het Afrikaanse voetbal. De bond staat achter de recente verklaring van Infantino en FIFA-secretaris-generaal Matthias Grafström, waarin zij toegaven dat er fouten zijn gemaakt bij het plan voor FIFA Forward Enterprise. De CAF zegt zich te blijven richten op de ontwikkeling van het Afrikaanse voetbal en op transparante besluitvorming. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin.
10: Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin.
11: Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is.
12: Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets. 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. Dit was het laatste sportnieuws.
13: Je luistert naar Talk Radio.
14: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
15: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met enkele lichte buien. In het zuiden is het droog met zonnige perioden. Vanmiddag breekt geleidelijk overal de zon door. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later in de middag aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht blijft het droog met kans op plaatselijk wat mist in het noorden. Het wordt fris met minimumtemperaturen van 5 graden in het noorden en oosten tot 14 graden aan zee. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en 29 graden.
16: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
17: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
18: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is donderdagmiddag overleden na een aanvaring met een bootje op het Schildmeer. De man overleed ter plaatse. De politie heeft de bestuurder van de boot aangehouden, een 19-jarige man uit Eemsdelta. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Hake Balian en acteur Frank Groothoff noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens. Tussen Boksmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen. Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Ook was hij te zien in series als Prettig Geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De Dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt.
19: Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
20: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
21: Dit was het Binnenlands Nieuws.
22: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
23: Nu het buitenlands nieuws. Een langstaartmakaak die 2 weken lang mensen aanviel in Tembilahan op Sumatra is gevangen. Het dier viel 19 keer mensen aan en verwondde 18 slachtoffers, onder wie kinderen. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen en moesten worden gehecht en ingeënt tegen rabies. De agressieve aap zorgde voor veel angst en scholen werden gesloten, maar die gaan maandag weer open. De aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor onderzoek, maar de autoriteiten vrezen dat er meer agressieve apen zijn.
24: Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen.
25: Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten.
26: De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
27: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De 3 landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistaanse premier Shehbaz Sharif.
28: Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op ruim 1100 punten door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz.
28: Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. De omzet steeg ruim 17% naar bijna 33,1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 571 miljoen euro. CSG ontving grote contracten, waaronder een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 260 miljoen euro. Ook kreeg het bedrijf een bestelling voor een luchtverdedigingssysteem in Zuidoost-Azië ter waarde van zo'n 2,5 miljard dollar. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele jaar en verwacht een omzet tussen de 7,4 en 7,66 miljard euro.
0: Lotus Bakeries investeert tot 2030 minstens 500 miljoen euro in 3 fabrieken. De omzet van het Belgische koekjesconcern steeg de afgelopen 6 maanden met 14% naar 749 miljoen euro. Mede door een gestegen vraag naar Biscoff-koekjes en repen van Trek en Nekt. Het netto-resultaat kwam ruim 23% hoger uit op 98 miljoen euro. In de Verenigde Staten breidt Lotus de fabriek voor Biscoff-koekjes en speculoospasta uit. In Thailand is een nieuwe fabriek in gebruik genomen en ook in België wordt gebouwd om de productiecapaciteit te verhogen.
28: ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 1/4 meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6% en de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomsstructuur van de bank.
0: Airbnb heeft de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd, na een sterke vraag naar reizen. Het verhuurplatform boekte 148,3 miljoen overnachtingen en reizen in het afgelopen kwartaal, 10% meer dan vorig jaar. De omzet steeg met 17% naar 3,6 miljard dollar. Meer dan 150.000 huizen in de speelsteden werden tijdens het WK voetbal voor het eerst op Airbnb gezet. Voor het hele jaar verwacht Airbnb dat de omzet met minstens 15% zal toenemen.
28: Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij een logistieke partner. Op 1 augustus kreeg de keten te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Ace & Tate kan niet uitsluiten dat persoonlijke gegevens, zoals namen, adressen en e-mailadressen, bij het lek betrokken zijn. De keten heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Eerder deze week kregen ook Bol, De Bijenkorf, ING en Ajax te maken met een beveiligingsincident bij een logistieke partner.
0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust. Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne.
3: Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycott van alle FIFA-competities in stand. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het midden en noorden bewolkt met her en der een lichte regenbui. In het zuiden is het droog met zon. Er staat weinig wind. Vanmiddag klaart het geleidelijk op, al blijft het in het noorden en oosten deels bewolkt. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Aan de kust steekt later een matige wind op uit westelijke richting. Vanavond droog met weinig bewolking. Vannacht blijft het droog, met in het noorden kans op plaatselijk wat mist. Morgen volop zon en droog weer, met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
9: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is donderdagmiddag overleden na een aanvaring met een bootje op het Schildmeer. De man overleed ter plaatse. De politie heeft de bestuurder van de boot aangehouden, een 19-jarige man uit Eemsdelta. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
10: Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Haek Belien en acteur Frank Groothof noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens. Tussen Boksmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen. Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Ook was hij te zien in series als Prettig Geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. De dikke Van Dalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
11: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op, blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
12: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal. Altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Een langstaartmakaak die 2 weken lang mensen aanviel in Tembilahan op Sumatra is gevangen. Het dier viel 19 keer mensen aan en verwondde 18 slachtoffers, onder wie kinderen. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen en moesten worden gehecht en ingeënt tegen rabies. De agressieve aap zorgde voor veel angst en scholen werden gesloten. Maar die gaan maandag weer open. De aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor onderzoek. Maar de autoriteiten vrezen dat er meer agressieve apen zijn.
15: Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen.
16: Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd.
17: In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nontaburi, ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten.
18: De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
19: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De drie landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistanse premier Shehbaz Sharif.
20: Bij een aanval van de Houthis op de Zuid-Saoedische grensregio Najran zijn 11 burgers gewond geraakt. Dat meldt de door Saoedi-Arabië geleide militaire coalitie die de internationaal erkende regering van Jemen steunt. Onder de gewonden zijn 7 Saoediërs, waaronder een vrouw en een 4-jarig kind met tweede graads brandwonden. Ook raakte een Jemeniet, 2 Egyptenaren en een Pakistaan gewond. De aanval komt kort nadat Riyad had gewaarschuwd voor aanvallen door de door Iran gesteunde Houthis en Iraakse milities op civiele en economische doelen.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro. Bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen gingen deze week omlaag in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
24: CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager, op ruim 1100 punten, door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz.
25: Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. De omzet steeg ruim 17% naar bijna 33 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 571 miljoen euro. CSG ontving grote contracten, waaronder een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 260 miljoen euro. Ook kreeg het bedrijf een bestelling voor een luchtverdedigingssysteem in Zuidoost-Azië ter waarde van zo'n 2,5 miljard dollar. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele jaar en verwacht een omzet tussen de 7,4 en 7,66 miljard euro.
29: Lotus Bakeries investeert tot 2030 minstens 500 miljoen euro in 3 fabrieken. De omzet van het Belgische koekjesconcern steeg de afgelopen 6 maanden met 14% naar 749 miljoen euro.
0: mede door een gestegen vraag naar Biscoff-koekjes en repen van Trek en Nekt. Het netto-resultaat kwam ruim 23% hoger uit op 98 miljoen euro. In de Verenigde Staten breidt Lotus de fabriek voor Biscoff-koekjes en speculoospasta uit. In Thailand is een nieuwe fabriek in gebruik genomen en ook in België wordt gebouwd om de productiecapaciteit te verhogen.
1: ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 1/4 meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6% en de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomsstructuur van de bank.
2: Airbnb heeft de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd, na een sterke vraag naar reizen. Het verhuurplatform boekte 148,3 miljoen overnachtingen en reizen in het afgelopen kwartaal, 10% meer dan vorig jaar. De omzet steeg met 17% naar $3,6 miljard. Meer dan 150.000 huizen in de speelsteden werden tijdens het WK voetbal voor het eerst op Airbnb gezet. Voor het hele jaar verwacht Airbnb dat de omzet met minstens 15% zal toenemen.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
4: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimden de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zegen op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin.
5: Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin.
6: Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is.
26: Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor, maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
29: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het midden en noorden bewolkt met hier en daar een lichte regenbui. In het zuiden schijnt geregeld de zon en blijft het droog. Er staat weinig wind. Vanmiddag klaart het steeds verder op. Alleen in het noorden is nog kans op een enkele bui. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en lokaal 26 graden in het zuiden. In de loop van de middag neemt de wind toe, aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog, met in het noorden plaatselijk wat mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden.
9: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
10: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws.
12: Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is donderdagmiddag overleden na een aanvaring met een bootje op het Schildmeer. De man overleed ter plaatse. De politie heeft de bestuurder van de boot aangehouden, een 19-jarige man uit Eemsdelta. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval.
13: Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Haek Belien en acteur Frank Groothof noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens.
14: Tussen Boksmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen.
27: Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Ook was hij te zien in series als Prettig Geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord.
28: De dikke vandalen neemt het woord vulvalippen op in het woordenboek. Dat meldt de NOS. Actiegroepen Dolle Mina's en Schaamteloos voerden daar jarenlang campagne voor. Zij willen een anatomisch correcte benaming naast het bestaande woord schaamlippen, dat volgens hen stigmatiserend werkt. Ook de in 2022 overleden hoogleraar seksuologie Ellen Laan pleitte voor deze toevoeging.
30: 13% van de mensen die een politieke poster of vlag aan huis hingen, kreeg daar het afgelopen jaar negatieve reacties op,
15: blijkt uit onderzoek van Eén Vandaag. Een kwart van hen haalde de uiting uit vrees voor hun veiligheid weer weg. Het gaat vaak om opmerkingen van mensen binnen of buiten de wijk. De afgelopen weken werden in een aantal dorpen huizen beklad en bewoners geïntimideerd vanwege steun voor vluchtelingenopvang of een Pride-vlag. Eén Vandaag deed onderzoek onder ruim 20.000 leden van het opiniepanel.
16: Dit was het Binnenlands Nieuws.
17: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
18: Nu het buitenlands nieuws. Een 7-jarige jongen is in België door geweld om het leven gebracht. Dat meldt het Openbaar Ministerie. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, ten noordwesten van Brussel. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. Bij autopsie zijn verwondingen vastgesteld die mogelijk wijzen op kindermishandeling.
19: Een langstaartmakaak die 2 weken lang mensen aanviel in Tembilahan op Sumatra is gevangen. Het dier viel 19 keer mensen aan en verwondde 18 slachtoffers, onder wie kinderen. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen en moesten worden gehecht en ingeënt tegen rabies. De agressieve aap zorgde voor veel angst en scholen werden gesloten, maar die gaan maandag weer open. De aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor onderzoek, maar de autoriteiten vrezen dat er meer agressieve apen zijn.
20: Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten.
21: Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen.
22: De Russische president Vladimir Poetin zou de komende jaren met een beperkte aanval op een NAVO-land kunnen proberen de vastberadenheid van het militaire bondgenootschap te testen. Dat staat in nieuwe rapporten van Amerikaanse inlichtingendiensten, meldt de Wall Street Journal. De mogelijke scenario's lopen uiteen van een cyberaanval tot een kleinschalige inval over land. De waarschuwing komt op een moment dat de Verenigde Staten kampen met tekorten aan bepaalde cruciale soorten munitie. De Amerikaanse voorraden zijn sterk geslonken door wapenleveringen aan Oekraïne sinds de Russische invasie en door het conflict van de VS met Iran.
23: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan tekenen vrijdag een gezamenlijk defensieakkoord. Dat melden bronnen rond het Saoedische leger en de regering. De 3 landen versterken daarmee hun defensiesamenwerking tegen de achtergrond van de oorlog tussen de Verenigde Staten en Iran. Het akkoord was al langer in voorbereiding, maar recente ontwikkelingen in de regio hebben het proces versneld. De Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman ontmoet daarvoor in Jeddah de Turkse president Recep Tayyip Erdogan en de Pakistanse premier Shehbaz Sharif.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
25: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
31: En nu het economisch nieuws.
32: De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald.
0: Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent naar 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen gingen deze week omlaag in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. CSG

0: handel 0,1% lager, op ruim 1100 punten, door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz. Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. De omzet steeg ruim 17% naar bijna 33,1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 571 miljoen euro. CSG ontving grote contracten, waaronder een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 260 miljoen euro. Ook kreeg het bedrijf een bestelling voor een luchtverdedigingssysteem in Zuidoost-Azië ter waarde van zo'n 2,5 miljard dollar. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele jaar en verwacht een omzet tussen de 7,4 en 7,66 miljard euro. Lotus Bakeries investeert tot 2030 minstens 500 miljoen euro in 3 fabrieken. De omzet van het Belgische koekjesconcern steeg de afgelopen 6 maanden met 14% naar 749 miljoen euro. Mede door een gestegen vraag naar Biscoff-koekjes en repen van Trek en Nekt. Het netto-resultaat kwam ruim 23% hoger uit op 98 miljoen euro. In de Verenigde Staten breidt Lotus de fabriek voor Biscoff-koekjes en speculoospasta uit. In Thailand is een nieuwe fabriek in gebruik genomen en ook in België wordt gebouwd om de productiecapaciteit te verhogen. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6% en de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomsstructuur van de bank. Airbnb heeft de omzetverwachting voor de tweede keer dit jaar verhoogd, na een sterke vraag naar reizen. Het verhuurplatform boekte 148,3 miljoen overnachtingen en reizen in het afgelopen kwartaal, 10% meer dan vorig jaar. De omzet steeg met 17% naar 3,6 miljard dollar. Meer dan 150.000 huizen in de speelsteden werden tijdens het WK voetbal voor het eerst op Airbnb gezet. Voor het hele jaar verwacht Airbnb dat de omzet met minstens 15% zal toenemen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de

0: komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van 165 naar 245 euro. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met 347,50 euro, terwijl ADO Den Haag met 185 euro de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met enkele lichte buien. In het zuiden droog met zon. Vanmiddag klaart het geleidelijk op en blijft het vrijwel overal droog, op een enkele bui in het noorden na. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond droog met weinig bewolking. Komende nacht opnieuw droog, in het noorden plaatselijk kans op mist. Morgen zonnig en droog, met temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vanaf 12 augustus rijdt er een zelfrijdende bus van Arriva op en bij de Efteling in Kaatsheuvel. De bus rijdt zelfstandig, maar er zit nog wel een veiligheidschauffeur achter het stuur die kan ingrijpen. Het is de tweede zelfrijdende bus op de openbare weg in Nederland. In Rotterdam rijdt sinds vorig jaar ook zo'n bus tussen het vliegveld en een metrostation. De bus is gratis en biedt plaats aan 20 passagiers. Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op enkele dijken in Noord-Holland langs de Waddenzee. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt vanaf zaterdagavond een bewijdingsverbod in. Door aanhoudende droogte en begrazing is de grasmat ernstig achteruit gegaan. Het gaat om de Waddenzeedijk op Texel en dijken tussen Den Helder en Den Oever. Zodra de grasmat weer hersteld is, trekt het waterschap het verbod in. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is donderdagmiddag overleden na een aanvaring met een bootje op het Schildmeer. De man overleed ter plaatse. De politie heeft de bestuurder van de boot aangehouden, een 19-jarige man uit Eemsdelta. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Haek Belien en acteur Frank Groothof noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens. Tussen Boksmeer en Venraai rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizer Bergen, ten oosten van Venraai. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen. Acteur Peter Faber is donderdag overleden. Hij werd 82 jaar. Faber stierf vredig in het bijzijn van zijn naasten, meldt zijn familie. In zijn lange carrière speelde hij in talloze films, series en theaterstukken. Hij won 2 keer de Louis d'Or, de belangrijkste Nederlandse toneelprijs. Faber brak halverwege de jaren 70 door met een hoofdrol in de film Max Havelaar. Daarna volgden films als Soldaat van Oranje en Siske de Rat. Ook was hij te zien in series als Prettig Geregeld. Begin juli werd Faber opgenomen in het ziekenhuis met hartproblemen die niet meer konden worden verholpen. Maandag 17 augustus kunnen mensen tussen 10 en 12 uur afscheid van hem nemen in het Zonnehuis in Amsterdam-Noord. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Marokko wil de alleenreizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Marokkaanse diplomatieke bronnen wijzen erop dat Spanje en Marokko 5 jaar geleden al afspraken maakten over dit soort situaties. In 2021 bestormden duizenden Marokkanen de Spaanse exclaves in Noord-Afrika tijdens een diplomatieke ruzie tussen de twee landen. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. Volgens de bronnen is de identificatie van de kinderen irrelevant voor hun terugkeer en zouden NGO's proberen de minderjarigen in opvangcentra te krijgen in plaats van ze terug te sturen. Een 7-jarige jongen die in België onder verdachte omstandigheden overleed, is volgens het Openbaar Ministerie door geweld om het leven gebracht. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, iets ten noordwesten van Brussel. De 3 verdachten moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen. De Duitse Veiligheidsraad heeft het drone-incident op de luchthaven van Leipzig besproken. Bondskanselier Friedrich Merz leidde het telefonisch overleg. Afgelopen woensdag werd er een drone met explosieven gevonden op het vliegveld van Leipzig bij een Oekraïens toestel. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat het gaat om een poging tot een aanslag. De Duitse Veiligheidsraad bestaat uit de bondskanselier en 9 ministers. Een langstaartmakaak die 2 weken lang mensen aanviel in Tembilahan op Sumatra is gevangen. Het dier viel 19 keer mensen aan en verwondde 18 slachtoffers, onder wie kinderen. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen en moesten worden gehecht en ingeënt tegen rabies. De agressieve aap zorgde voor veel angst en scholen werden gesloten, maar die gaan maandag weer open. De aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor onderzoek. Maar de autoriteiten vrezen dat er meer agressieve apen zijn. Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen. Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten.
7: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
7: KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Volgens hem moet het bedrijf alle opties overwegen om een ommekeer te bewerkstelligen. Hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden, waarschuwt Putsch. De Porsche Automobielholding, meerderheidsaandeelhouder van Volkswagen, steunt de voorstellen van het bestuur volledig, waaronder het schrappen van tienduizenden banen. Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. De omzet steeg ruim 17% naar bijna 33,1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 571 miljoen euro. CSG ontving grote contracten, waaronder een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 260 miljoen euro. Ook kreeg het bedrijf een bestelling voor een luchtverdedigingssysteem in Zuidoost-Azië ter waarde van zo'n 2,5 miljard dollar. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele jaar en verwacht een omzet tussen de 7,4 en 7,66 miljard euro. CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekte in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op ruim 1100 punten. Door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6%. En de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomsstructuur van de bank.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft Shelbourne met 3-1 verslagen in de thuiswedstrijd van de derde voorronde van de Conference League, maar verzuimde de Ierse bezoekers op grote achterstand te zetten. Mika Gods en Owen Wijndal scoorden voor rust, Kasper Dolberg trof doel na de pauze. Gods miste ook nog een strafschop, waarna Daniel Kelly in de 84ste minuut de aansluitingstreffer maakte. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegenover slechts 3 van Shelbourne. Volgende week treffen beide ploegen elkaar in Dublin voor de beslissende return om een plek in het hoofdtoernooi. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongere vak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met enkele lichte regenbuien. In het zuiden blijft het droog met zonnige perioden. De wind is zwak. Vanmiddag klaart het steeds vaker op. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 26 graden in het zuiden. Aan de kust steekt later een matige wind op uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Vannacht blijft het droog, in het noorden kan lokaal mist ontstaan. Morgen wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Vanaf 12 augustus rijdt bij de Efteling een zelfrijdende bus van Arriva. Het is de tweede zelfrijdende bus op de openbare weg in Nederland, na een bus in Rotterdam. Er zit nog wel een bestuurder op de stoel die kan ingrijpen als dat nodig is. De gratis bus biedt plaats aan 20 passagiers en rijdt 8 weken op proef van woensdag tot en met zondag. Daarna wordt besloten of de pendeldienst een vervolg krijgt. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden, oordeelt de reclamecodecommissie. Het bedrijf had een campagne opgezet waarbij mensen via een website bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris zegt dat het ging om burgerparticipatie, maar de commissie vindt het wel degelijk reclame. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de campagne, die zij sturend en oneerlijk noemen. Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op enkele dijken in Noord-Holland langs de Waddenzee. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt vanaf zaterdagavond een beweidingsverbod in. Door aanhoudende droogte en begrazing is de grasmat ernstig achteruit gegaan. Het gaat om de Waddenzeedijk op Texel en dijken tussen Den Helder en Den Oever. Zodra de grasmat weer hersteld is, trekt het waterschap het verbod in. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is donderdagmiddag overleden na een aanvaring met een bootje op het Schildmeer. De man overleed ter plaatse. De politie heeft de bestuurder van de boot aangehouden, een 19-jarige man uit Eemsdelta. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de vier leeft alleen Stevens nog. Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Hake Balian en acteur Frank Groothoff noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens. Tussen Boksmeer en Venray rijden tot en met zondag geen treinen, meldt Arriva. Het treinverkeer lag eerder deze week al stil door een brand in natuurgebied Boshuizerbergen, ten oosten van Venray. Donderdagochtend werd het treinverkeer hervat, maar in de loop van de dag laaide het vuur weer op. Door de bluswerkzaamheden kan Arriva geen betrouwbare dienstregeling bieden. Zolang de werkzaamheden duren, rijden er bussen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Marokko wil de alleenreizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Marokkaanse diplomatieke bronnen wijzen erop dat Spanje en Marokko 5 jaar geleden al afspraken maakten over dit soort situaties. In 2021 bestormden duizenden Marokkanen de Spaanse exclaves in Noord-Afrika tijdens een diplomatieke ruzie tussen de twee landen. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. Volgens de bronnen is de identificatie van de kinderen irrelevant voor hun terugkeer en zouden NGO's proberen de minderjarigen in opvangcentra te krijgen in plaats van ze terug te sturen. De Duitse Veiligheidsraad heeft het drone-incident op de luchthaven van Leipzig besproken. Bondskanselier Friedrich Merz leidde het telefonisch overleg. Afgelopen woensdag werd er een drone met explosieven gevonden op het vliegveld van Leipzig bij een Oekraïns toestel. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat het gaat om een poging tot een aanslag. De Duitse Veiligheidsraad bestaat uit de bondskanselier en 9 ministers. Een 7-jarige jongen die in België onder verdachte omstandigheden overleed, is volgens het Openbaar Ministerie door geweld om het leven gebracht. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, iets ten noordwesten van Brussel. De 3 verdachten moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Een langstaartmakaak die 2 weken lang mensen aanviel in Tembilahan op Sumatra is gevangen. Het dier viel 19 keer mensen aan en verwondde 18 slachtoffers, onder wie kinderen. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen en moesten worden gehecht en ingeënt tegen rabies. De agressieve aap zorgde voor veel angst en scholen werden gesloten, maar die gaan maandag weer open. De aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor onderzoek, maar de autoriteiten vrezen dat er meer agressieve apen zijn. Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nonthaburi ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten. Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinenburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober. Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. De omzet steeg ruim 17% naar bijna 33,1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 571 miljoen euro. CSG ontving grote contracten, waaronder een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 260 miljoen euro. Ook kreeg het bedrijf een bestelling voor een luchtverdedigingssysteem in Zuidoost-Azië ter waarde van zo'n 2,5 miljard dollar. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele jaar en verwacht een omzet tussen de 7,4 en 7,66 miljard euro. CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op ruim 1100 punten. Door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de straat van Hormuz. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 1/4 meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6%. En de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomsstructuur van de bank.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zegen op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond, CONMEBOL, kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond, CAF, schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard.
9: De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend is het in het midden en noorden behoorlijk bewolkt met hier en daar een lichte bui. In het zuiden blijft het droog en schijnt af en toe de zon. Vanmiddag klaart het steeds meer op, al blijft het in het noorden en oosten nog wat bewolkt. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. De temperatuur loopt uiteen van 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Er staat weinig wind, maar in de kustgebieden steekt later een matige wind op uit westelijke richting. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Vannacht blijft het droog met in het noorden kans op plaatselijk wat mist. Morgen wordt het een zonnige dag met temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt zaterdagavond een beweidingsverbod in vanwege aanhoudende droogte. De grasmat op de Waddenzeedijk op Texel en dijken tussen Den Helder en Den Oever is ernstig achteruit gegaan door droogte en begrazing. 16 pachters moeten een andere plek voor hun vee zoeken. Het waterschap inspecteert de komende 2 weken 450 kilometer aan droogtegevoelige dijken om verzakkingen en scheuren tijdig te signaleren. De brandweer in de regio Den Haag gebruikt bij oefeningen geen zoet water meer vanwege de droogte. De maatregel is deze week ingegaan. Door toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water blijven open water en brandkranen bij oefeningen buiten gebruik. Ook waterrijke demonstraties bij festiviteiten stoppen voorlopig. Bij branden en andere hulpverlening blijft de brandweer wel water uit open bronnen en brandkranen gebruiken. Vanaf 12 augustus rijdt bij de Efteling een zelfrijdende bus van Arriva. Het is de tweede zelfrijdende bus op de openbare weg in Nederland, na een bus in Rotterdam. Er zit nog wel een bestuurder op de stoel die kan ingrijpen als dat nodig is. De gratis bus biedt plaats aan 20 passagiers en rijdt 8 weken op proef van woensdag tot en met zondag. Daarna wordt besloten of de pendeldienst een vervolg krijgt. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden, oordeelt de reclamecodecommissie. Het bedrijf had een campagne opgezet waarbij mensen via een website bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris zegt dat het ging om burgerparticipatie, maar de commissie vindt het wel degelijk reclame. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de campagne die zij sturend en oneerlijk noemen. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is donderdagmiddag overleden na een aanvaring met een bootje op het Schildmeer. De man overleed ter plaatse. De politie heeft de bestuurder van de boot aangehouden, een 19-jarige man uit Eemsdelta. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Acteur en zanger Barry Stevens heeft gereageerd op het overlijden van Peter Faber. Stevens was samen met Faber, Gerard Cox en Willibrord Frequin te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit tussen 2018 en 2020. Van de 4 leeft alleen Stevens nog.
6: Hij zegt dat Faber hem leerde om altijd open te blijven staan, om nieuwe dingen te leren en inzichten te krijgen. En dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde. Filmproducent Haek Belien en acteur Frank Groothoff noemen Faber een geweldige acteur en een warm en vriendelijk mens.
8: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie zet 5 Russen op de sanctielijst vanwege recente luchtaanvallen op Oekraïne. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat elke nieuwe aanval een reden is om de druk op Rusland op te voeren. De sancties gelden voor personen die actief zijn in de Russische defensiesector. Zowel Oekraïne als Rusland voert de laatste tijd aanvallen op elkaar uit. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde vorige week dat zijn land steeds minder raketten kan onderscheppen omdat de luchtafweer opraakt. De Duitse Veiligheidsraad heeft het drone-incident op de luchthaven van Leipzig besproken. Bondskanselier Friedrich Merz leidde het telefonisch overleg. Afgelopen woensdag werd er een drone met explosieven gevonden op het vliegveld van Leipzig bij een Oekraïns toestel. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat het gaat om een poging tot een aanslag. De Duitse Veiligheidsraad bestaat uit de bondskanselier en 9 ministers.
10: Marokko wil de alleenreizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Marokkaanse diplomatieke bronnen wijzen erop dat Spanje en Marokko 5 jaar geleden al afspraken maakten over dit soort situaties. In 2021 bestormden duizenden Marokkanen de Spaanse exclaves in Noord-Afrika tijdens een diplomatieke ruzie tussen de twee landen. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. Volgens de bronnen is de identificatie van de kinderen irrelevant voor hun terugkeer en zouden NGO's proberen de minderjarigen in opvangcentra te krijgen in plaats van ze terug te sturen.
8: Een 7-jarige jongen die in België onder verdachte omstandigheden overleed, is volgens het Openbaar Ministerie door geweld om het leven gebracht. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, iets ten noordwesten van Brussel. De 3 verdachten moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen. Een langstaartmakaak die 2 weken lang mensen aanviel in Tembilahan op Sumatra is gevangen. Het dier viel 19 keer mensen aan en verwondde 18 slachtoffers, onder wie kinderen. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen en moesten worden gehecht en ingeënt tegen rabies. De agressieve aap zorgde voor veel angst en scholen werden gesloten, maar die gaan maandag weer open. De aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor onderzoek. Maar de autoriteiten vrezen dat er meer agressieve apen zijn. Oekraïne heeft een drone-aanval uitgevoerd op een distributiecentrum van de Russische webwinkel Wildberries in Jekaterinburg, ruim 2000 kilometer van de grens met Oekraïne. Bij de aanval kwamen 3 drones op het dak terecht, waarna brand ontstond. Alle medewerkers konden in veiligheid worden gebracht. Sinds half juli heeft Oekraïne ongeveer 20 locaties van Wildberries aangevallen. Kiev stelt dat de webwinkel bijdraagt aan de oorlog, omdat in het brede winkelaanbod spullen voorkomen die militairen kunnen gebruiken, zoals nachtkijkers en helmen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
13: Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blumen wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande.
14: De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
15: KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober.
16: Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. De omzet steeg ruim 17% naar bijna 33,1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 571 miljoen euro. CSG ontving grote contracten, waaronder een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 260 miljoen euro. Ook kreeg het bedrijf een bestelling voor een luchtverdedigingssysteem in Zuidoost-Azië ter waarde van zo'n 2,5 miljard dollar. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele jaar en verwacht een omzet tussen de 7,4 en 7,66 miljard euro.
17: CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op ruim 1100 punten. Door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz.
18: ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim 1/4 meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6%. En de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomstructuur van de bank.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws.
21: Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin.
22: Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin.
21: Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongere vak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Dit was het laatste sportnieuws.
0: Je luistert naar Talk Radio.
4: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend in het midden en noorden veel bewolking met enkele lichte buien. In het zuiden is het droog met zon. Vanmiddag klaart het steeds vaker op, al blijft het in het noorden wat bewolkt. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richtingen. Vanavond droog met weinig bewolking. Vannacht blijft het droog met kans op mist in het noorden, die snel oplost. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
23: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
24: Dit is het Binnenlands Nieuws. Bij een natuurbrand in de duinen bij Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Hij kwam onder een brandweervoervuig terecht. De veiligheidsregio maakt zich grote zorgen over zijn toestand. De brand brak donderdag halverwege de middag uit langs het Oosterduinpad. De brandweer wist de verspreiding tegen te houden met stoplijnen en hulp van een blushelikopter van Defensie. 2000 vierkante meter natuur ging verloren. De brandweer rond het werk rond 12 uur af.
25: De brandweer in de regio Den Haag gebruikt bij oefeningen geen zoet water meer vanwege de droogte. De maatregel is deze week ingegaan. Door toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water blijven open water en brandkranen bij oefeningen buiten gebruik. Ook waterrijke demonstraties bij festiviteiten stoppen voorlopig. Bij branden en andere hulpverlening blijft de brandweer wel water uit open bronnen en brandkranen gebruiken.
1: Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt zaterdagavond een beweidingsverbod in vanwege aanhoudende droogte. De grasmat op de Waddenzeedijk op Texel en dijken tussen Den Helder en Den Oever is ernstig achteruit gegaan door droogte en begrazing. 16 pachters moeten een andere plek voor hun vee zoeken. Het waterschap inspecteert de komende 2 weken

0: gebruiksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris zegt dat het ging om burgerparticipatie. Maar de commissie vindt het wel degelijk reclame. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de campagne, die zij sturend en oneerlijk noemen. Vanaf 12 augustus rijdt bij de Efteling een zelfrijdende bus van Arriva. Het is de tweede zelfrijdende bus op de openbare weg in Nederland, na een bus in Rotterdam. Er zit nog wel een bestuurder op de stoel die kan ingrijpen als dat nodig is. De gratis bus biedt plaats aan 20 passagiers en rijdt 8 weken op proef van woensdag tot en met zondag. Daarna wordt besloten of de pendeldienst een vervolg krijgt. Een 58-jarige surfer uit Delfzijl is donderdagmiddag overleden na een aanvaring met een bootje op het Schildmeer. De man overleed ter plaatse. De politie heeft de bestuurder van de boot aangehouden, een 19-jarige man uit Eemsdelta. Hij is na verhoor weer vrijgelaten, maar blijft verdachte. De politiedienst Landelijke Expertise en Operaties doet onderzoek naar de toedracht van het ongeval. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. De Europese Unie zet 5 Russen op de sanctielijst vanwege recente luchtaanvallen op Oekraïne. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat elke nieuwe aanval een reden is om de druk op Rusland op te voeren. De sancties gelden voor personen die actief zijn in de Russische defensiesector. Zowel Oekraïne als Rusland voert de laatste tijd aanvallen op elkaar uit. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde vorige week dat zijn land steeds minder raketten kan onderscheppen omdat de luchtafweer opraakt. Een 7-jarige jongen die in België onder verdachte omstandigheden overleed, is volgens het Openbaar Ministerie door geweld om het leven gebracht. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, iets ten noordwesten van Brussel. De 3 verdachten moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen. De Duitse Veiligheidsraad heeft het drone-incident op de luchthaven van Leipzig besproken. Bondskanselier Friedrich Merz leidde het telefonisch overleg. Afgelopen woensdag werd er een drone met explosieven gevonden op het vliegveld van Leipzig bij een Oekraïens toestel. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat het gaat om een poging tot een aanslag. De Duitse Veiligheidsraad bestaat uit de bondskanselier en 9 ministers. Marokko wil de alleenreizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Marokkaanse diplomatieke bronnen wijzen erop dat Spanje en Marokko 5 jaar geleden al afspraken maakten over dit soort situaties. In 2021 bestormden duizenden Marokkanen de Spaanse exclaves in Noord-Afrika tijdens een diplomatieke ruzie tussen de twee landen. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. Volgens de bronnen is de identificatie van de kinderen irrelevant voor hun terugkeer en zouden NGO's proberen de minderjarigen in opvangcentra te krijgen in plaats van ze terug te sturen. Een langstaartmakaak die 2 weken lang mensen aanviel in Tembilahan op Sumatra is gevangen. Het dier viel 19 keer mensen aan en verwondde 18 slachtoffers, onder wie kinderen. De meeste slachtoffers waren alleen toen ze werden aangevallen en moesten worden gehecht en ingeënt tegen rabies. De agressieve aap zorgde voor veel angst en scholen werden gesloten, maar die gaan maandag weer open. De aap is overgebracht naar de provinciehoofdstad Pekanbaru voor onderzoek, maar de autoriteiten vrezen dat er meer agressieve apen zijn.

0: Een leerling heeft vrijdag op een middelbare school in Thailand meerdere mensen neergeschoten en daarna zelfmoord gepleegd. In totaal kwamen 7 mensen om het leven. De schutter zelf, 3 leerlingen en 3 leraren. 15 mensen raakten gewond, voornamelijk tijdens hun vluchtpoging. De schietpartij vond plaats in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Voordat de schutter naar school ging, had hij thuis zijn grootouders doodgeschoten.
1: Dit was het laatste Buitenlands Nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober. Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. De omzet steeg ruim 17% naar bijna 33,1 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 571 miljoen euro. CSG ontving grote contracten, waaronder een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 260 miljoen euro. Ook kreeg het bedrijf een bestelling voor een luchtverdedigingssysteem in Zuidoost-Azië ter waarde van zo'n 2,5 miljard dollar. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele jaar en verwacht een omzet tussen de 7,4 en 7,66 miljard euro. CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager, op ruim 1100 punten. Door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz. ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6%. En de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomsstructuur van de bank. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne.
3: Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer. Volgende week is de return in Dublin. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste half uur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongere vak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met wat lichte regenbuien. In het zuiden is het droog met zonnige perioden. Vanmiddag klaart het geleidelijk op en breekt de zon vaker door. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. De temperatuur loopt op naar 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. De wind is zwak, maar wordt in de kustgebieden matig uit westelijke richting. Vanavond droog met weinig bewolking. Vannacht kans op plaatselijk mist in het noorden. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden. Eerder dan de gebruikelijke edities in mei of juni.
1: De organisatie kiest voor deze datum omdat het de afgelopen jaren in die maanden vaak te warm was voor hardlopers. Ook edities na 2027 vinden in het vroege voorjaar plaats. Volgens het KNMI worden Nederlandse lentes door klimaatverandering steeds warmer. Tijdens de marathon Amersfoort op 31 mei zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar en moest die worden gereanimeerd. En tijdens de halve marathon van Leiden overleed een 15-jarige deelnemer. Het Openbaar Ministerie heeft vrijdag 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. De N zou haar zelf hebben verkracht en haar hebben laten verkrachten door 5 vrienden van hem. Tegen 3 van die vrienden eiste het OM 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De vrouw was 17 jaar toen de relatie begon, 15 jaar jonger dan de N. Bij een natuurbrand in de duinen bij Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. De veiligheidsregio maakt zich grote zorgen over zijn toestand. De brand brak donderdag halverwege de middag uit langs het Oosterduinpad. De brandweer wist de verspreiding tegen te houden met stoplijnen en hulp van een blushelikopter van Defensie. 2000 vierkante meter natuur ging verloren. De brandweer rond het werk rond 12 uur af. Schapen en koeien mogen voorlopig niet meer grazen op dijken langs de Waddenzee in Noord-Holland. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier stelt zaterdagavond een bewijdingsverbod in vanwege aanhoudende droogte. De grasmat op de Waddenzeedijk op Texel en dijken tussen Den Helder en Den Oever is ernstig achteruit gegaan door droogte en begrazing. 16 pachters moeten een andere plek voor hun vee zoeken. Het waterschap inspecteert de komende 2 weken 450 kilometer aan droogtegevoelige dijken om verzakkingen en scheuren tijdig te signaleren. De brandweer in de regio Den Haag gebruikt bij oefeningen geen zoet water meer vanwege de droogte. De maatregel is deze week ingegaan. Door toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water blijven open water en brandkranen bij oefeningen buiten gebruik. Ook waterrijke demonstraties bij festiviteiten stoppen voorlopig. Bij branden en andere hulpverlening blijft de brandweer wel water uit open bronnen en brandkranen gebruiken. Tabaksfabrikant Philip Morris heeft de regels voor tabaksreclame overtreden, oordeelt de reclamecodecommissie. Het bedrijf had een campagne opgezet waarbij mensen via een website bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris zegt dat het ging om burgerparticipatie, maar de commissie vindt het wel degelijk reclame. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de campagne die zij sturend en oneerlijk noemen. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
1: Nu het buitenlands nieuws. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en 78 mensen opgepakt. Het criminele netwerk smokkelde via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen tussen Spanje, Portugal en Algerije. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg migranten mee. Meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld, die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. De winst uit alleen de mensensmokkel wordt geschat op meer dan 24 miljoen euro. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand ten noordwesten van Athene. Burgemeester Ioannis Apostolou is baas van een bouwonderneming die werkzaamheden uitvoerde aan een elektriciteitsleiding.
0: Bij die werkzaamheden is de bosbrand volgens onderzoekers door kortsluiting ontstaan. Ook de eigenaar van een windmolenpark is aangehouden. De schade aan de natuur, olijfboomgaarden en circa 120 panden is groot.
9: De Europese Unie zet 5 Russen op de sanctielijst vanwege recente luchtaanvallen op Oekraïne. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat elke nieuwe aanval een reden is om de druk op Rusland op te voeren. De sancties gelden voor personen die actief zijn in de Russische defensiesector. Zowel Oekraïne als Rusland voert de laatste tijd aanvallen op elkaar uit. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde vorige week dat zijn land steeds minder raketten kan onderscheppen omdat de luchtafweer opraakt.
10: De Duitse Veiligheidsraad heeft het drone-incident op de luchthaven van Leipzig besproken. Bondskanselier Friedrich Merz leidde het telefonisch overleg. Afgelopen woensdag werd er een drone met explosieven gevonden op het vliegveld van Leipzig bij een Oekraïns toestel. Volgens het Duitse Openbaar Ministerie is er genoeg bewijs dat het gaat om een poging tot een aanslag. De Duitse Veiligheidsraad bestaat uit de bondskanselier en 9 ministers.
11: Marokko wil de alleenreizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Marokkaanse diplomatieke bronnen wijzen erop dat Spanje en Marokko 5 jaar geleden al afspraken maakten over dit soort situaties. In 2021 bestormden duizenden Marokkanen de Spaanse exclaves in Noord-Afrika tijdens een diplomatieke ruzie tussen de twee landen. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. Volgens de bronnen is de identificatie van de kinderen irrelevant voor hun terugkeer en zouden NGO's proberen de minderjarigen in opvangcentra te krijgen in plaats van ze terug te sturen.
12: Een 7-jarige jongen die in België onder verdachte omstandigheden overleed, is volgens het Openbaar Ministerie door geweld om het leven gebracht. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, iets ten noordwesten van Brussel. De 3 verdachten moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.
13: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
14: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande.
16: De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
17: KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober.
18: Het Tsjechische defensiebedrijf CSG heeft in de eerste helft van dit jaar geprofiteerd van een sterke vraag naar zijn defensiesystemen en stijgende NAVO-budgetten. De omzet steeg ruim 17% naar bijna 33 miljard euro. De netto-winst kwam uit op 571 miljoen euro. CSG ontving grote contracten, waaronder een order voor gepantserde voertuigen in Zuidoost-Azië ter waarde van ruim 260 miljoen euro. Ook kreeg het bedrijf een bestelling voor een luchtverdedigingssysteem in Zuidoost-Azië ter waarde van zo'n 2,5 miljard dollar. Het bedrijf handhaaft de verwachtingen voor het gehele jaar en verwacht een omzet tussen de 7,4 en 7,66 miljard euro.
19: CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op ruim 1100 punten. Door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz.
20: ASN Bank heeft in de eerste 6 maanden ruim een kwart meer winst geboekt. De netto-winst steeg met 26% naar 174 miljoen euro. Mede door lagere personeelskosten als gevolg van een grote reorganisatie waarbij 1600 banen verdwijnen. De lasten daalden met 6%. En de personeelskosten vielen 15% lager uit. De banenreductie is voor ongeveer 60% gerealiseerd en moet eind dit jaar worden afgerond. Topman Roland Boekhout zegt dat de lopende transformatie noodzakelijk is, ongeacht de toekomstige eigendomsstructuur van de bank.
21: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Trainer Michel Sanchez van Ajax is niet tevreden over de 3-1 thuiszege op Shelbourne in de Conference League. Ajax creëerde 50 minuten lang veel kansen, maar liet de tegenstander in het laatste halfuur te veel ruimte. Michel was wel blij met het spel van Mika Gods, die in de belangstelling staat van Paris Saint-Germain. Marcos Leonardo miste een paar grote kansen, maar volgens de trainer ontbreekt het de aanvaller nog aan conditie. Volgende week moet Ajax het karwei afmaken in de return in Dublin.
23: Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld 266 euro, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van 340 naar 295 euro, door de komst van een jongere vak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van 165 naar 245 euro. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met 347,50 euro, terwijl ADO Den Haag met 185 euro de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie.
24: De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond, CONMEBOL, kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond, CAF, schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ.
23: PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager betaald voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Wielrenster Anna van der Breggen stapt uit de Tour de France Femme. De 36-jarige renster van SD Works ProTime gaat niet meer van start in de 7e etappe en neemt rust. Van der Breggen stond op de 28e plaats in het klassement, op ruim 17 minuten van leidster Marlen Reuser. Volgens sportief manager Danny Stam voelde ze zich vanaf de eerste rit niet optimaal en bleef verbetering uit. De ploeg besloot daarom geen onnodige risico's te nemen. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met enkele lichte buien. In het zuiden is het droog met zonnige perioden. Vanmiddag breekt de zon steeds vaker door. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt 21 graden op de Wadden tot plaatselijk 26 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later in de middag matig aan de kust. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht ook droog, in het noorden kans op plaatselijk mist. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Almere en Amsterdam zijn donderdagavond 2 agenten gewond geraakt bij aanhoudingen. Op station Almere Centrum verzette een 36-jarige man zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij beet een agent in het been en verwondde ook NS-medewerkers. In Amsterdam-West raakte een agent gewond bij de aanhouding van een 26-jarige man die eerder meerdere mensen zou hebben mishandeld. Beide verdachten zitten vast.
25: Acteur en zanger Barry Stevens zegt dat hij van Peter Faber heeft geleerd altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren tussen 2018 en 2020 samen te zien in de RTL4-reality-serie Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willibrord Frikwa. Stevens herinnert zich dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde en iets heel clownesks had. Filmproducent Haek Balian noemt Faber een geweldige acteur die alles kon, zowel op film als op toneel, en een vriendelijk mens, terwijl collega Frank Groothof hem omschrijft als een groot inspirator die altijd dicht bij zichzelf bleef. Vanwege het overlijden van Faber herhaalt de NPO vrijdagavond de aflevering met hem van het programma De Kist uit 2019.
26: Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023, waarbij hij haar zelf zou hebben verkracht en haar zou hebben laten verkrachten door 5 vrienden. De vrouw was bij het begin van hun relatie 17 jaar. De N. is 15 jaar ouder. Tegen 3 van hen eist het OM 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De N ontkent de vrouw ooit tot seks met hem of anderen te hebben gedwongen.
27: De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden. Eerder dan de gebruikelijke edities in mei of juni. De organisatie kiest voor deze datum omdat het de afgelopen jaren in die maanden vaak te warm was voor hardlopers. Ook edities na 2027 vinden in het vroege voorjaar plaats. Volgens het KNMI worden Nederlandse lentes door klimaatverandering steeds warmer. Tijdens de Marathon Amersfoort op 31 mei zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar en moest die worden gereanimeerd. En tijdens de halve marathon van Leiden overleed een 15-jarige deelnemer.
28: Bij een natuurbrand in de duinen bij Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht.
25: De veiligheidsregio maakt zich grote zorgen over zijn toestand. De brand brak donderdag halverwege de middag uit langs het Oosterduinpad. De brandweer wist de verspreiding tegen te houden met stoplijnen en hulp van een blushelikopter van Defensie. 2000 vierkante meter natuur ging verloren. De brandweer rond het werk rond 12 uur af.
0: De brandweer in de regio Den Haag gebruikt bij oefeningen geen zoet water meer vanwege de droogte. De maatregel is deze week ingegaan. Door toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water blijven open water en brandkranen bij oefeningen buiten gebruik. Ook waterrijke demonstraties bij festiviteiten stoppen voorlopig. Bij branden en andere hulpverlening blijft de brandweer wel water uit open bronnen en brandkranen gebruiken.
1: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
8: Nu het buitenlands nieuws. Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië. Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen.
9: De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand ten noordwesten van Athene. Burgemeester Ioannis Apostolou is baas van een bouwonderneming die werkzaamheden uitvoerde aan een elektriciteitsleiding. Bij die werkzaamheden is de bosbrand volgens onderzoekers door kortsluiting ontstaan. Ook de eigenaar van een windmolenpark is aangehouden. De schade aan de natuur, olijfboomgaarden en circa 120 panden is groot.
10: De Europese Unie zet 5 Russen op de sanctielijst vanwege recente luchtaanvallen op Oekraïne. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat elke nieuwe aanval een reden is om de druk op Rusland op te voeren. De sancties gelden voor personen die actief zijn in de Russische defensiesector. Zowel Oekraïne als Rusland voert de laatste tijd aanvallen op elkaar uit. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde vorige week dat zijn land steeds minder raketten kan onderscheppen omdat de luchtafweer opraakt.
11: Een 7-jarige jongen die in België onder verdachte omstandigheden overleed, is volgens het Openbaar Ministerie door geweld om het leven gebracht. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, iets ten noordwesten van Brussel. De drie verdachten moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
14: De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen.
12: De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De stijging komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee. De prijs van graan steeg met 3,4%, tarwe met 5,8%. Hoofdeconoom Maximo Torero van de FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen.
15: Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande.
12: KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober.
16: De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
12: CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager op ruim 1100 punten. Door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
22: Tot slot het sportnieuws. Ajax heeft in de derde voorronde van de Conference League met 3-1 gewonnen van Shelbourne. Davy Klaassen speelde zijn 400ste wedstrijd voor de club, maar vond de zege op de Ierse bezoekers te mager. Ajax kwam tot 30 doelpogingen tegen 3 van Shelbourne. Mika Gods, Owen Wijndal en Kasper Dolberg scoorden voor Ajax. Daniel Kelly maakte de tegentreffer.
2: Volgende week is de return in Dublin.
3: Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongere vak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Wielrenster Anna van der Breggen stapt uit de Tour de France Femme. De 36-jarige renster van SD Works ProTime gaat niet meer van start in de 7e etappe en neemt rust. Van der Breggen stond op de 28e plaats in het klassement, op ruim 17 minuten van leidster Marlen Reuser. Volgens sportief manager Danny Stam voelde ze zich vanaf de eerste rit niet optimaal en bleef verbetering uit. De ploeg besloot daarom geen onnodige risico's te nemen. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
18: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
19: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanochtend veel bewolking in het midden en noorden met enkele lichte buien. In het zuiden blijft het droog met af en toe zon. Er staat weinig wind. Vanmiddag klaart het geleidelijk op, al blijft het in het noorden en oosten nog wat bewolkt. Op een enkele bui in het noorden na blijft het droog. Het wordt tussen de 21 graden op de Wadden en plaatselijk 26 graden in het zuiden. Aan de kust neemt de wind uit westelijke tot noordelijke richting toe tot matig. Vanavond weinig bewolking en droog. Morgen wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
20: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. De N zou haarzelf hebben verkracht en haar hebben laten verkrachten door 5 vrienden. Tegen 3 van die mannen eist het OM 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak.
0: In Almere en Amsterdam zijn donderdagavond twee agenten gewond geraakt bij aanhoudingen. Op station Almere Centrum verzette een 36-jarige man zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij beet een agent in het been en verwondde ook NS-medewerkers. In Amsterdam-West raakte een agent gewond bij de aanhouding van een 26-jarige man die eerder meerdere mensen zou hebben mishandeld. Beide verdachten zitten vast.
6: Acteur en zanger Barry Stevens zegt dat hij van Peter Faber heeft geleerd altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren tussen 2018 en 2020 samen te zien in de RTL4-reality-serie Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willibrord Frikwa. Stevens herinnert zich dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde en iets heel clownesks had. Filmproducent Hake Balian noemt Faber een geweldige acteur die alles kon, zowel op film als op toneel, en een vriendelijk mens, terwijl collega Frank Groothof hem omschrijft als een groot inspirator die altijd dicht bij zichzelf bleef. Vanwege het overlijden van Faber herhaalt de NPO vrijdagavond de aflevering met hem van het programma De Kist uit 2019.
21: De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, eerder dan de gebruikelijke edities in mei of juni. De organisatie kiest voor deze datum omdat het de afgelopen jaren in die maanden vaak te warm was voor hardlopers. Ook edities na 2027 vinden in het vroege voorjaar plaats. Volgens het KNMI worden Nederlandse lentes door klimaatverandering steeds warmer. Tijdens de Marathon Amersfoort op 31 mei zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar en moest die worden gereanimeerd. En tijdens de halve marathon van Leiden overleed een 15-jarige deelnemer.
23: Bij een natuurbrand in de duinen bij Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Hij kwam onder een brandweervoertuig terecht. De veiligheidsregio maakt zich grote zorgen over zijn toestand. De brand brak donderdag halverwege de middag uit langs het Oosterduinpad. De brandweer wist de verspreiding tegen te houden met stoplijnen en hulp van een blushelikopter van Defensie. 2000 vierkante meter natuur ging verloren. De brandweer rond het werk rond 12 uur af.
24: De brandweer in de regio Den Haag gebruikt bij oefeningen geen zoet water meer vanwege de droogte. De maatregel is deze week ingegaan. Door toegenomen druk op de beschikbaarheid van zoet water blijven open water en brandkranen bij oefeningen buiten gebruik. Ook waterrijke demonstraties bij festiviteiten stoppen voorlopig. Bij branden en andere hulpverlening blijft de brandweer wel water uit open bronnen en brandkranen gebruiken.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws.
28: Marokko wil de alleenreizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta.
29: De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje.
1: Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld, die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen.
7: Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië.
8: De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand ten noordwesten van Athene. Burgemeester Ioannis Apostolou is baas van een bouwonderneming die werkzaamheden uitvoerde aan een elektriciteitsleiding. Bij die werkzaamheden is de bosbrand volgens onderzoekers door kortsluiting ontstaan. Ook de eigenaar van een windmolenpark is aangehouden. De schade aan de natuur, olijfboomgaarden en circa 120 panden is groot.
9: De Europese Unie zet 5 Russen op de sanctielijst vanwege recente luchtaanvallen op Oekraïne. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat elke nieuwe aanval een reden is om de druk op Rusland op te voeren. De sancties gelden voor personen die actief zijn in de Russische defensiesector. Zowel Oekraïne als Rusland voert de laatste tijd aanvallen op elkaar uit. De Oekraïense president Zelensky waarschuwde vorige week dat zijn land steeds minder raketten kan onderscheppen omdat de luchtafweer opraakt.
10: Een 7-jarige jongen die in België onder verdachte omstandigheden overleed, is volgens het Openbaar Ministerie door geweld om het leven gebracht. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, iets ten noordwesten van Brussel. De 3 verdachten moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
14: En nu het economisch nieuws.
15: De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De stijging komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee. De prijs van graan steeg met 3,4%, tarwe met 5,8%. Hoofdeconoom Maximo Torero van de FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen.
16: De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Chongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen.
30: Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande.
31: De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald.
0: Een liter euro 95 kost nu €2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot €2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
2: KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij

0: oktober. CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager, op ruim 1100 punten, door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets, 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Wielrenster Anna van der Breggen stapt uit de Tour de France FAM. De 36-jarige renster van SD Works ProTime gaat niet meer van start in de 7e etappe en neemt rust. Van der Breggen stond op de 28e plaats in het klassement, op ruim 17 minuten van leidster Marlen Reuser. Volgens sportief manager Danny Stam voelde ze zich vanaf de eerste rit niet optimaal en bleef verbetering uit. De ploeg besloot daarom geen onnodige risico's te nemen. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België. De 49-jarige oud-international van Oranje zegt dat hij het als een eer beschouwt en dat deze uitdaging bij hem past. Van Bommel tekende een contract tot en met het EK van 2028 en volgt Rudy Garcia op. Hij heeft geen contact gehad met de KNVB over het bondscoachschap van Oranje. Van Bommel wil snel alle beschikbare spelers in kaart brengen en zegt dat er bij België veel talent aankomt. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking met in het noorden hier en daar een lichte bui. Later op de middag breekt de zon vanuit het westen steeds vaker door en verdwijnen de buien. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Eerst weinig wind.

0: later aan de kust matig uit westelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog, met zwakke tot matige wind. Vannacht droog, met in het noorden kans op plaatselijk mist. Minimaal 5 graden in het noordoosten, 14 graden aan zee. Morgen zonnig en droog, met temperaturen tussen 24 en lokaal 29 graden. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner, met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. De in Amsterdam-Noord opgegroeide Faber overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Volgens Halsema deed hij altijd alles met volle overtuiging en inzet. De laatste jaren zette hij zich onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken of daar al terecht waren gekomen. Met de Peter Faber Stichting gaf hij juist jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp. Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. De N. zou haarzelf hebben verkracht en haar hebben laten verkrachten door 5 vrienden. Tegen 3 van die mannen eist het OM 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak. In Almere en Amsterdam zijn donderdagavond 2 agenten gewond geraakt bij aanhoudingen. Op station Almere Centrum verzette een 36-jarige man zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij beet een agent in het been en verwondde ook NS-medewerkers. In Amsterdam-West raakte een agent gewond bij de aanhouding van een 26-jarige man die eerder meerdere mensen zou hebben mishandeld. Beide verdachten zitten vast. Acteur en zanger Barry Stevens zegt dat hij van Peter Faber heeft geleerd altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren tussen 2018 en 2020 samen te zien in de RTL4 reality-serie Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willibrord Fricqua. Stevens herinnert zich dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde en iets heel clownesks had. Filmproducent Haek Belien noemt Faber een geweldige acteur die alles kon, zowel op film als op toneel, en een vriendelijk mens, terwijl collega Frank Groothof hem omschrijft als een groot inspirator die altijd dicht bij zichzelf bleef. Vanwege het overlijden van Faber herhaalt de NPO vrijdagavond de aflevering met hem van het programma De Kist uit 2019. De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, eerder dan de gebruikelijke edities in mei of juni. De organisatie kiest voor deze datum omdat het de afgelopen jaren in die maanden vaak te warm was voor hardlopers. Ook edities na 2027 vinden in het vroege voorjaar plaats. Volgens het KNMI worden Nederlandse lentes door klimaatverandering steeds warmer. Tijdens de Marathon Amersfoort op 31 mei zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar en moest die worden gereanimeerd. En tijdens de halve marathon van Leiden overleed een 15-jarige deelnemer. Bij een natuurbrand in de duinen bij Ouddorp is een brandweerman zwaar gewond geraakt. Hij kwam onder een brandweervoervuig terecht. De veiligheidsregio maakt zich grote zorgen over zijn toestand. De brand brak donderdag halverwege de middag uit langs het Oosterduinpad. De brandweer wist de verspreiding tegen te houden met stoplijnen en hulp van een blushelikopter van Defensie. 2000 vierkante meter natuur ging verloren. De brandweer rond het werk rond 12 uur af. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen.
3: Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië.
2: De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand ten noordwesten van Athene. Burgemeester Ioannis Apostolou is baas van een bouwonderneming die werkzaamheden uitvoerde aan een elektriciteitsleiding. Bij die werkzaamheden is de bosbrand volgens onderzoekers door kortsluiting ontstaan. Ook de eigenaar van een windmolenpark is aangehouden. De schade aan de natuur, olijfboomgaarden en circa 120 panden is groot.
4: De Europese Unie zet 5 Russen op de sanctielijst vanwege recente luchtaanvallen op Oekraïne. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat elke nieuwe aanval een reden is om de druk op Rusland op te voeren. De sancties gelden voor personen die actief zijn in de Russische defensiesector. Zowel Oekraïne als Rusland voert de laatste tijd aanvallen op elkaar uit. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde vorige week dat zijn land steeds minder raketten kan onderscheppen, omdat de luchtafweer opraakt.
2: Een 7-jarige jongen die in België onder verdachte omstandigheden overleed, is volgens het Openbaar Ministerie door geweld om het leven gebracht. Zijn oom is aangehouden op verdenking van moord. De moeder van het kind en een vriendin van haar zijn opgepakt op verdenking van het niet verlenen van hulp. De jongen overleed in de nacht van woensdag op donderdag in een appartement in Merchtem, iets ten noordwesten van Brussel. De 3 verdachten moeten vrijdag voor de onderzoeksrechter verschijnen.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
2: De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden.
4: De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blumen wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
5: KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober.
4: CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager, op ruim 1100 punten, door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Bijna alle eredivisieclubs hebben de prijs van hun goedkoopste seizoenkaart verhoogd. De kaart kost dit seizoen gemiddeld €266, iets meer dan vorig jaar. Feyenoord is de enige club waar de goedkoopste kaart voordeliger werd, van €340 naar €295, door de komst van een jongerenvak. Bij Telstar steeg de prijs het sterkst, van €165 naar €245. Supporters van PSV zijn het meest kwijt, met €347,50, terwijl ADO Den Haag met €185 de goedkoopste aanbieder is. Tennisser Alex de Minaur is uitgeschakeld op het Masters-toernooi van Montreal. De als derde geplaatste Australiër verloor in de derde ronde van de Brit Cameron Norrie in 3 sets... 7-5, 6-7, 1-6. De Minaur won de eerste set en stond in de tweede set met 5-2 voor. Maar Norrie won 2 keer de opslagbeurt van de Australiër en greep de set in de tiebreak. In de derde set plaatste de Brit 3 keer een break en won hij op zijn eerste matchpoint. Talon Griekspoor en Botik van de Zandschulp komen vrijdag in actie. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA.
6: De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Wielrenster Anna van der Breggen stapt uit de Tour de France FAM. De 36-jarige renster van SD Works ProTime gaat niet meer van start in de 7e etappe en neemt rust. Van der Breggen stond op de 28e plaats in het klassement, op ruim 17 minuten van leidster Marlen Reuser. Volgens sportief manager Danny Stam voelde ze zich vanaf de eerste rit niet optimaal en bleef verbetering uit. De ploeg besloot daarom geen onnodige risico's te nemen. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België en noemt het een eer. De 49-jarige oud-international tekende een contract tot en met het EK van 2028 als opvolger van Rudy Garcia. Van Bommel zegt geen contact te hebben gehad met de KNVB over het bondscoachschap van Oranje. Hij wil snel alle beschikbare spelers in kaart brengen en gaat binnenkort met doelman Thibaut Courtois praten over diens toekomst. Van Bommel wil met België zo ver mogelijk komen, maar vindt het niet gepast om nu al te zeggen dat ze het EK gaan winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
7: Je luistert naar Talk Radio.
8: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
9: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking en in het noorden hier en daar een bui. Later op de middag breekt de zon vanuit het westen door en verdwijnen de buien. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog. Komende nacht ook droog, met in het noorden kans op mist die aan het einde van de nacht weer oplost. Minimaal 5 graden in het noorden en oosten, 14 graden aan zee. Morgen zonnig en droog, met temperaturen tussen 24 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd. Het beeld is van zijn sokkel afgebroken en naar een opslag gebracht. De gemeente onderzoekt hoe de schade is ontstaan en zoekt naar een manier om het standbeeld te restaureren. Paping won in 1960-63 de beroemde Elfstedentocht, de hel van 63, bij 18 graden vorst. Van de bijna 10.000 deelnemers haalden slechts ongeveer 100 mensen de finish.
11: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. De in Amsterdam-Noord opgegroeide Faber overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Volgens Halsema deed hij altijd alles met volle overtuiging en inzet. De laatste jaren zette hij zich onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken of daar al terecht waren gekomen. Met de Peter Faber Stichting gaf hij juist jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp.
12: Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. De N. zou haarzelf hebben verkracht en haar hebben laten verkrachten door 5 vrienden. Tegen 3 van die mannen eist het OM 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk.
2: De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak.
13: In Almere en Amsterdam zijn donderdagavond twee agenten gewond geraakt bij aanhoudingen. Op station Almere Centrum verzette een 36-jarige man zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij beet een agent in het been en verwondde ook NS-medewerkers. In Amsterdam-West raakte een agent gewond bij de aanhouding van een 26-jarige man die eerder meerdere mensen zou hebben mishandeld. Beide verdachten zitten vast.
2: Acteur en zanger Barry Stevens zegt dat hij van Peter Faber heeft geleerd altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren tussen 2018 en 2020 samen te zien in de RTL4-reality-serie Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willibrord Frikwa. Stevens herinnert zich dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde en iets heel clownesks had. Filmproducent Hake Balian noemt Faber een geweldige acteur die alles kon, zowel op film als op toneel, en een vriendelijk mens, terwijl collega Frank Groothof hem omschrijft als een groot inspirator die altijd dicht bij zichzelf bleef. Vanwege het overlijden van Faber herhaalt de NPO vrijdagavond de aflevering met hem van het programma De Kist uit 2019.
14: De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden, eerder dan de gebruikelijke edities in mei of juni. De organisatie kiest voor deze datum omdat het de afgelopen jaren in die maanden vaak te warm was voor hardlopers. Ook edities na 2027 vinden in het vroege voorjaar plaats. Volgens het KNMI worden Nederlandse lentes door klimaatverandering steeds warmer. Tijdens de Marathon Amersfoort op 31 mei zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar en moest die worden gereanimeerd. En tijdens de halve marathon van Leiden overleed een 15-jarige deelnemer.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
16: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse bijstandsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval tegen allen, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. De overeenkomst werd in Mekka ondertekend en omvat ook afspraken over intensievere defensiesamenwerking. Volgens een diplomatieke bron uit Saoedi-Arabië waren de onderhandelingen al lange tijd gaande, maar kreeg het proces momentum door het conflict in het Midden-Oosten. Pakistan en Saoedi-Arabië sloten in 2025 al een onderling defensiepact.
17: Houthi-rebellen hebben bij een droneaanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië.
18: De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen.
19: Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand ten noordwesten van Athene. Burgemeester Ioannis Apostolou is baas van een bouwonderneming die werkzaamheden uitvoerde aan een elektriciteitsleiding. Bij die werkzaamheden is de bosbrand volgens onderzoekers door kortsluiting ontstaan. Ook de eigenaar van een windmolenpark is aangehouden. De schade aan de natuur, olijfboomgaarden en circa 120 panden is groot.
20: De Europese Unie zet 5 Russen op de sanctielijst vanwege recente luchtaanvallen op Oekraïne. EU-buitenlandchef Kaya Kallas zegt dat elke nieuwe aanval een reden is om de druk op Rusland op te voeren. De sancties gelden voor personen die actief zijn in de Russische defensiesector. Zowel Oekraïne als Rusland voert de laatste tijd aanvallen op elkaar uit. De Oekraïnse president Zelensky waarschuwde vorige week dat zijn land steeds minder raketten kan onderscheppen omdat de luchtafweer opraakt.
21: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
22: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
23: En nu het economisch nieuws. De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden.
24: De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen.
25: Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande.
26: De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
27: KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv.
0: De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober.
3: CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie, die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager, op ruim 1100 punten, door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Wielrenster Anna van der Breggen stapt uit de Tour de France Femme. De 36-jarige renster van SD Works ProTime gaat niet meer van start in de 7e etappe en neemt rust. Van der Breggen stond op de 28e plaats in het klassement, op ruim 17 minuten van leidster Marlen Reusser. Volgens sportief manager Danny Stam voelde ze zich vanaf de eerste rit niet optimaal en bleef verbetering uit. De ploeg besloot daarom geen onnodige risico's te nemen. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België en noemt het een eer. De 49-jarige oud-international tekende een contract tot en met het EK van 2028 als opvolger van Rudy Garcia. Van Bommel zegt geen contact te hebben gehad met de KNVB over het bondscoachschap van Oranje. Hij wil snel alle beschikbare spelers in kaart brengen en gaat binnenkort met doelman Thibaut Courtois praten over diens toekomst. Van Bommel wil met België zo ver mogelijk komen, maar vindt het niet gepast om nu al te zeggen dat ze het EK gaan winnen. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen door om het tempo in wedstrijden te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft ingevoerd en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. De belangrijkste nieuwe regels zijn de 10-seconden-regel bij wissels en een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen. Ook mag een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in. Daarnaast krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan de VAR nu ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop en een onterecht gegeven 2e gele kaart. John van het Schip is de nieuwe bondscoach van Kazachstan. De voetbalbond van het land presenteerde de 62-jarige Nederlandse oud-international en trainer vrijdag. Van het Schip was tussen oktober 2023 en de zomer van 2024 interim trainer van Ajax en werd in 2025 bondscoach van Armenië. Hij volgt Talgat Bayzufinov op, die er niet in slaagde zich met Kazachstan te plaatsen voor het WK voetbal van deze zomer. Kazachstan begint in september aan de Nations League en treft Faroe, Moldavië en Slowakije.
6: Dit was het laatste sportnieuws. Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking en in het noorden hier en daar een bui. Later op de middag breekt vanuit het westen de zon door en verdwijnen de buien. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 24 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit west tot noord. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog, in het noorden kans op wat mist die aan het eind van de nacht oplost. Temperaturen tussen 5 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen zonnig en droog met weinig wind. Middagtemperaturen tussen 24 graden op de Wadden en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd. Het beeld is van zijn sokkel afgebroken en naar een opslag gebracht. De gemeente onderzoekt hoe de schade is ontstaan en zoekt naar een manier om het standbeeld te restaureren. Paping won in 1960-63 de beroemde Elfstedentocht, de hel van 63, bij 18 graden vorst. Van de bijna 10.000 deelnemers haalden slechts ongeveer 100 mensen de finish.
11: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. De in Amsterdam-Noord opgegroeide Faber overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Volgens Halsema deed hij altijd alles met volle overtuiging en inzet. De laatste jaren zette hij zich onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken of daar al terecht waren gekomen. Met de Peter Faber Stichting gaf hij juist jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp.
12: Het Openbaar Ministerie heeft 9 jaar cel geëist tegen de 37-jarige Kevin de N. uit Breskens. Hij wordt verdacht van 7 verkrachtingen van zijn vriendin tussen 2021 en 2023. De N. zou haarzelf hebben verkracht en haar hebben laten verkrachten door 5 vrienden. Tegen 3 van die mannen eist het OM 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak.
27: In Almere en Amsterdam zijn donderdagavond 2 agenten gewond geraakt bij aanhoudingen. Op station Almere Centrum verzette een 36-jarige man zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij beet een agent in het been en verwondde ook NS-medewerkers. In Amsterdam-West raakte een agent gewond bij de aanhouding van een 26-jarige man die eerder meerdere mensen zou hebben mishandeld. Beide verdachten zitten vast.
28: Acteur en zanger Barry Stevens zegt dat hij van Peter Faber heeft geleerd altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren tussen 2018 en 2020 samen te zien in de RTL4-reality-serie Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willibrord Frikwa. Stevens herinnert zich dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde en iets heel clownesks had. Filmproducent Hake Balian noemt Faber een geweldige acteur die alles kon, zowel op film als op toneel, en een vriendelijk mens, terwijl collega Frank Groothof hem omschrijft als een groot inspirator die altijd dicht bij zichzelf bleef. Vanwege het overlijden van Faber herhaalt de NPO vrijdagavond de aflevering met hem van het programma De Kist uit 2019.
29: De Marathon Amersfoort wordt volgend jaar op 4 april gehouden. Eerder dan de gebruikelijke edities in mei of juni. De organisatie kiest voor deze datum omdat het de afgelopen jaren in die maanden vaak te warm was voor hardlopers. Ook edities na 2027 vinden in het vroege voorjaar plaats. Volgens het KNMI worden Nederlandse lentes door klimaatverandering steeds warmer.
1: Tijdens de marathon Amersfoort op 31 mei zakte een deelnemer net voor de finish in elkaar en moest die worden gereanimeerd. En tijdens de halve marathon van Leiden overleed een 15-jarige deelnemer.
2: Dit was het Binnenlands Nieuws.
13: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
14: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op een van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd getekend in Mekka en omvat ook afspraken over intensievere defensiesamenwerking. Alle drie de landen zijn overwegend soennitisch en het verbond staat open voor andere landen in de regio. Turkije heeft het op één na grootste NAVO-leger. Saoedi-Arabië beschikt over een omvangrijk militair apparaat en Pakistan heeft kernwapens.
15: Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt.
16: De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen.
17: Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta.
18: Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib drie leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië.
19: De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand ten noordwesten van Athene. Burgemeester Ioannis Apostolou is baas van een bouwonderneming die werkzaamheden uitvoerde aan een elektriciteitsleiding. Bij die werkzaamheden is de bosbrand volgens onderzoekers door kortsluiting ontstaan. Ook de eigenaar van een windmolenpark is aangehouden. De schade aan de natuur, olijfboomgaarden en circa 120 panden is groot.
20: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
0: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden.
4: De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen.
20: Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötzsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande.
21: De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz.
22: KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober.
23: CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager, op ruim 1100 punten, door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
25: Tot slot het sportnieuws. De voetbalbonden van Argentinië en Mexico steunen FIFA-voorzitter Gianni Infantino, ondanks de kritiek op zijn omstreden commercialiseringsplan. De Mexicaanse bond gaat daarmee in tegen de eigen regionale bond, CONCACAF, die opriep tot een grondige afrekening. Ook Argentinië blijft achter Infantino staan, hoewel de Zuid-Amerikaanse bond CONMEBOL kritiek had op eenzijdige acties van FIFA. De Afrikaanse voetbalbond CAF schaarde zich donderdag ook al unaniem achter de voorzitter. De UEFA sprak zich eerder donderdag tegen Infantino uit en houdt de boycot van alle FIFA-competities in stand. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Wielrenster Anna van der Breggge stapt uit de Tour de France Femme. De 36-jarige renster van SD Works ProTime gaat niet meer van start in de 7e etappe en neemt rust. Van der Breggge stond op de 28e plaats in het klassement, op ruim 17 minuten van leidster Marlen Reusser. Volgens sportief manager Danny Stam voelde ze zich vanaf de eerste rit niet optimaal en bleef verbetering uit. De ploeg besloot daarom geen onnodige risico's te nemen. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België en noemt het een eer. De 49-jarige oud-international tekende een contract tot en met het EK van 2028 als opvolger van Rudy Garcia. Van Bommel zegt geen contact te hebben gehad met de KNVB over het bondscoachschap van Oranje. Hij wil snel alle beschikbare spelers in kaart brengen en gaat binnenkort met doelman Thibaut Courtois praten over diens toekomst. Van Bommel wil met België zo ver mogelijk komen, maar vindt het niet gepast om nu al te zeggen dat ze het EK gaan winnen. John van het Schip is de nieuwe bondscoach van Kazachstan. De voetbalbond van het land presenteerde de 62-jarige Nederlandse oud-international en trainer vrijdag. Van het Schip was tussen oktober 2023 en de zomer van 2024 interim trainer van Ajax en werd in 2025 bondscoach van Armenië. Hij volgt Talgat Bayzufinov op, die er niet in slaagde zich met Kazachstan te plaatsen voor het WK voetbal van deze zomer. Kazachstan begint in september aan de Nations League en treft Faroe, Moldavië en Slowakije. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen door om het tempo in wedstrijden te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft ingevoerd en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. De belangrijkste nieuwe regels zijn de 10-seconden-regel bij wissels en een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen. Ook mag een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in. Daarnaast krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan de VAR nu ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop en een onterecht gegeven tweede gele kaart. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag vrij veel bewolking met in het noorden hier en daar een bui. Later op de middag breekt de zon steeds vaker door en verdwijnen de buien. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog met in het noorden kans op mist die tegen de ochtend oplost. Het koelt af naar 5 tot 14 graden. Morgen een zonnige dag zonder regen, met middagtemperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden in het zuidoosten.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Op de A1 in Gelderland is de weg in beide richtingen afgesloten tussen Voorthuizen en Stroe. Een vrachtwagen lekt daar gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat leidt het verkeer om. Om welke stof het gaat en hoe lang de afsluiting duurt, is nog niet bekend. Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd. Het beeld is van zijn plek gehaald en naar een opslag gebracht. Onderzoek moet uitwijzen hoe de schade is ontstaan. De gemeente zoekt naar een manier om het standbeeld te restaureren en veilig terug te plaatsen. Ook in 2018 en in augustus 2024 werd het beeld beschadigd.
1: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. De in Amsterdam-Noord opgegroeide Faber overleed donderdag op 82-jarige leeftijd. Volgens Halsema deed hij altijd alles met volle overtuiging en inzet. De laatste jaren zette hij zich onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken of daar al terecht waren gekomen. Met de Peter Faber Stichting gaf hij juist jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht.

0: het OM 3 jaar cel, waarvan 1 jaar voorwaardelijk. De rechtbank doet op 21 augustus uitspraak. In Almere en Amsterdam zijn donderdagavond 2 agenten gewond geraakt bij aanhoudingen. Op station Almere Centrum verzette een 36-jarige man zich hevig tegen zijn arrestatie. Hij beet een agent in het been en verwondde ook NS-medewerkers. In Amsterdam-West raakte een agent gewond bij de aanhouding van een 26-jarige man die eerder meerdere mensen zou hebben mishandeld. Beide verdachten zitten vast. Acteur en zanger Barry Stevens zegt dat hij van Peter Faber heeft geleerd altijd open te blijven staan voor nieuwe dingen. De twee waren tussen 2018 en 2020 samen te zien in de RTL4-reality-serie Beter Laat Dan Nooit, samen met Gerard Cox en Willibrord Fricqua. Stevens herinnert zich dat Faber enorm waarde hechtte aan zijn levensvreugde en iets heel clownesks had. Filmproducent Hake Balian noemt Faber een geweldige acteur die alles kon, zowel op film als op toneel, en een vriendelijk mens, terwijl collega Frank Groothof hem omschrijft als een groot inspirator die altijd dicht bij zichzelf bleef. Vanwege het overlijden van Faber herhaalt de NPO vrijdagavond de aflevering met hem van het programma De Kist uit 2019. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op een van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd getekend in Mekka en omvat ook afspraken over intensievere defensiesamenwerking. Alle 3 de landen zijn overwegend soennitisch en het verbond staat open voor andere landen in de regio. Turkije heeft het op 1 na grootste NAVO-leger. Saoedi-Arabië beschikt over een omvangrijk militair apparaat en Pakistan heeft kernwapens. Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië. Marokko wil de alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele

0: netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelden. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen. De burgemeester van de Griekse plaats Stylida is opgepakt omdat hij verantwoordelijk zou zijn voor een grote bosbrand ten noordwesten van Athene. Burgemeester Ioannis Apostolou is baas van een bouwonderneming die werkzaamheden uitvoerde aan een elektriciteitsleiding. Bij die werkzaamheden is de bosbrand volgens onderzoekers door kortsluiting ontstaan. Ook de eigenaar van een windmolenpark is aangehouden. De schade aan de natuur, olijfboomgaarden en circa 120 panden is groot. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyadh en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober. CSG stond vrijdag bij de winnaars op de Amsterdamse beurs. Het Tsjechische defensiebedrijf boekt in de eerste jaarhelft flink meer omzet en winst. CSG maakt onder meer panzervoertuigen en munitie die NAVO-landen zoals Nederland bestellen en doneren aan Oekraïne. Het aandeel steeg bijna 6% en was daarmee opnieuw de sterkste stijger in de midcap. De AEX-index noteerde in de ochtendhandel 0,1% lager, op ruim 1100 punten, door het uitblijven van een overeenkomst over de heropening van de Straat van Hormuz. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Joey Veerman mist zaterdag de eerste competitiewedstrijd van PSV tegen Fortuna Sittard. De tuchtcommissie Betaald Voetbal heeft de middenvelder een schorsing van 2 duels opgelegd, waarvan 1 voorwaardelijk, na de rode kaart in de wedstrijd om de Johan Cruijffschaal tegen AZ. PSV was eerder niet akkoord gegaan met het schikkingsvoorstel van de aanklager Betaald Voetbal van 3 wedstrijden schorsing, waarvan 1 voorwaardelijk. De tuchtcommissie volgt het schikkingsvoorstel maar gedeeltelijk. Titelverdediger PSV speelt zaterdag om 11 uur tegen Fortuna Sittard. Wielrenster Anna van der Breggen stapt uit de Tour de France Femme. De 36-jarige renster van SD Works ProTime gaat niet meer van start in de 7e etappe en neemt rust. Van der Breggen stond op de 28e plaats in het klassement, op ruim 17 minuten van leidster Marlen Reusser. Volgens sportief manager Danny Stam voelde ze zich vanaf de eerste rit niet optimaal en bleef verbetering uit. De ploeg besloot daarom geen onnodige risico's te nemen. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België en noemt het een eer. De 49-jarige oud-international tekende een contract tot en met het EK van 2028 als opvolger van Rudy Garcia. Van Bommel zegt geen contact te hebben gehad met de KNVB over het bondscoachschap van Oranje. Hij wil snel alle beschikbare spelers in kaart brengen en gaat binnenkort met doelman Thibaut Courtois praten over diens toekomst. Van Bommel wil met België zo ver mogelijk komen, maar vindt het niet gepast om nu al te zeggen dat ze het EK gaan winnen. John van het Schip is de nieuwe bondscoach van Kazachstan. De voetbalbond van het land presenteerde de 62-jarige Nederlandse oud-international en trainer vrijdag. Van het Schip was tussen oktober 2023 en de zomer van 2024 interim trainer van Ajax en werd in 2025 bondscoach van Armenië. Hij volgt Talgat Bayzufinov op, die er niet in slaagde zich met Kazachstan te plaatsen voor het WK voetbal van deze zomer. Kazachstan begint in september aan de Nations League en treft Faroe, Moldavië en Slowakije. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen door om het tempo in wedstrijden te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft ingevoerd en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. De belangrijkste nieuwe regels zijn de 10-seconden-regel bij wissels en een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen. Ook mag een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in. Daarnaast krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan de VAR nu ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop en een onterecht gegeven tweede gele kaart. De wielrensters zijn vandaag in de Tour de France Femme vertrokken voor de bergrit met finish op de Mont Ventoux. De verwachting is dat de beruchte bergen decor wordt voor de strijd tussen gele truidraagster Marlen Reusser uit Zwitserland en Demi Vollering, die in het algemeen klassement tweede staat op 12 seconden. De rit begon in La Voulte-sur-Rhône en telt voor de slotklim nog 2 beklimmingen van de tweede en 1 van de derde categorie. Daarna volgt de Mont Ventoux. 15,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%. Het peloton is gestart zonder Anna van der Breggen die rust neemt. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt en in het noorden valt hier en daar een bui. Later op de middag breekt vanuit het westen de zon door en verdwijnen de buien. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke richtingen. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog. In het noorden mogelijk wat mist die snel oplost. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen een zonnige dag met weinig wind. De temperatuur loopt op naar 24 graden op de Wadden tot plaatselijk 29 graden in het zuidoosten.
5: Dit was het weer.
4: Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen lekte daar gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat heeft de situatie veilig genoeg verklaard om het verkeer er weer doorheen te laten gaan. Het tankstation bij Tol 9 blijft wel dicht. Om welke stof het gaat, is niet duidelijk. De rechtbank in Den Haag heeft Arie M. veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn oudere broer Peter in hun ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Bij M is een psychotische stoornis vastgesteld, wat hem sterk verminderd toerekeningsvatbaar maakt. De rechtbank ziet geen bewijs voor handelen met voorbedachte raad en sprak M daarom vrij van moord. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. Faber groeide op in Amsterdam-Noord en zette zich de laatste jaren onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken. Met de Peter Faber Stichting gaf hij jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp. Cultuurminister Rianne Letschert noemt hem een veelzijdig acteur die zijn sporen verdiende op toneel, in films en op televisie. De NPO herhaalt de komende dagen 2 gesprekken met Peter Faber. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden plaatst tijdelijk extra pompen bij de sluis bij Koten om voldoende water beschikbaar te houden voor natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de inlaat in Wijk bij Duurstede. Maar het waterpeil is zo ver gedaald dat ze daar geen water meer kunnen opzuigen. Met de extra pompen wordt water van een deel van de Kromme Rijn overgebracht naar een ander deel. Voor het gebied geldt geen onttrekkingsverbod, maar het waterschap vraagt boeren en fruittelers wel om zuinig om te gaan met water. Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd. Het beeld is van zijn plek gehaald en naar een opslag gebracht. Onderzoek moet uitwijzen hoe de schade is ontstaan. De gemeente zoekt naar een manier om het standbeeld te restaureren en veilig terug te plaatsen. Ook in 2018 en in augustus 2024 werd het beeld beschadigd. Op de A1 in Gelderland is de weg in beide richtingen afgesloten tussen Voorthuizen en Stroe. Een vrachtwagen lekt aan gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat leidt het verkeer om. Om welke stof het gaat en hoe lang de afsluiting duurt, is nog niet bekend. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
4: Nu het buitenlands nieuws. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule.
6: Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd getekend in Mekka en omvat ook afspraken over intensievere defensiesamenwerking. Alle drie de landen zijn overwegend soennitisch en het verbond staat open voor andere landen in de regio. Turkije heeft het op één na grootste NAVO-leger. Saoedi-Arabië beschikt over een omvangrijk militair apparaat en Pakistan heeft kernwapens. Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt. Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta. Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib drie leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
8: En nu het economisch nieuws. Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen,
6: wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötzsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. De prijzen aan de pomp zijn vrijdag verder gedaald. Een liter euro 95 kost nu 2,45 euro, bijna 3 cent minder dan donderdag. Diesel zakte ook bijna 3 cent, tot 2,67 euro per liter. Sinds het begin van de week is benzine ruim 7 cent goedkoper geworden en diesel 9 cent. De olieprijzen stegen vrijdag weer licht, nadat ze eerder deze week waren gedaald in afwachting van een mogelijke heropening van de Straat van Hormuz. KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Wielrenster Anna van der Breggen stapt uit de Tour de France Femme. De 36-jarige renster van SD Works ProTime gaat niet meer van start in de 7e etappe en neemt rust. Van der Breggen stond op de 28e plaats in het klassement, op ruim 17 minuten van leidster Marlen Reuser. Volgens sportief manager Danny Stam voelde ze zich vanaf de eerste rit niet optimaal en bleef verbetering uit. De ploeg besloot daarom geen onnodige risico's te nemen. Mark van Bommel is de nieuwe bondscoach van België en noemt het een eer. De 49-jarige oud-international tekende een contract tot en met het EK van 2028 als opvolger van Rudy Garcia. Van Bommel zegt geen contact te hebben gehad met de KNVB over het bondscoachschap van Oranje. Hij wil snel alle beschikbare spelers in kaart brengen en gaat binnenkort met doelman Thibaut Courtois praten over diens toekomst. Van Bommel wil met België zo ver mogelijk komen, maar vindt het niet gepast om nu al te zeggen dat ze het EK gaan winnen. John van het Schip is de nieuwe bondscoach van Kazachstan. De voetbalbond van het land presenteerde de 62-jarige Nederlandse oud-international en trainer vrijdag. Van het Schip was tussen oktober 2023 en de zomer van 2024 interim trainer van Ajax en werd in 2025 bondscoach van Armenië. Hij volgt Talgat Bayzufinov op, die er niet in slaagde zich met Kazachstan te plaatsen voor het WK voetbal van deze zomer. Kazachstan begint in september aan de Nations League en treft Faroe, Moldavië en Slowakije. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen door om het tempo in wedstrijden te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft ingevoerd en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. De belangrijkste nieuwe regels zijn de 10-seconden-regel bij wissels en een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen. Ook mag een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in. Daarnaast krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan de VAR nu ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop en een onterecht gegeven tweede gele kaart. De wielrensters zijn vandaag in de Tour de France Femmes vertrokken voor de bergrit met finish op de Mont Ventoux. De verwachting is dat de beruchte berg het decor wordt voor de strijd tussen gele truidraagster Marlen Reusser uit Zwitserland en Demi Vollering, die in het algemeen klassement tweede staat op 12 seconden. De rit begon in La Voulte-sur-Rhône en telt voor de slotklim nog twee beklimmingen van de tweede en een van de derde categorie. Daarna volgt de Mont Ventoux, 15,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%. Het peloton is gestart zonder Anna van der Breggen die rust neemt. PSV-trainer Peter Bos wil nog niet praten over Kodai Sano, omdat de transfer nog niet helemaal rond is. De Japanner zou van NEC overkomen om op het middenveld van de landskampioen te spelen. Er moet onder andere nog een werkvergunning voor Sano worden aangevraagd. Ook de werkvergunning van verdediger Filip Kostic van Juventus is nog niet klaar. Beide spelers kunnen zaterdag nog niet in actie komen tegen Fortuna Sittard. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag nog vrij veel bewolking met in het noorden hier en daar een bui. Later breekt de zon vanuit het westen door en verdwijnen de buien. Het wordt zo'n 20 graden op de Wadden, in het zuiden kan het 24 graden worden. De wind is eerst zwak, later aan de kust matig uit het westen tot noorden. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan er wat mist ontstaan die tegen de ochtend weer oplost. Het koelt af tot 5 graden in het oosten. Aan zee blijft het rond de 14 graden. Morgen een zonnige en warme dag. De temperatuur loopt op naar 24 graden op de Wadden en in het zuidoosten mogelijk 29 graden. De wind blijft zwak, alleen aan zee en op het IJsselmeer matig uit het oosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De reclamecodecommissie oordeelt dat tabaksfabrikant Philip Morris de regels voor tabaksreclame heeft overtreden. Het bedrijf had een campagne opgezet met posters, een QR-code en een website waarop mensen bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris stelt dat het ging om het bevorderen van burgerparticipatie. Maar de commissie vindt dat het wel degelijk reclame was. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de volgens hen sturende campagne. De rechtbank in Den Haag heeft Arie M., 26, veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 29-jarige broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Bij M. is een waanstoornis met religieuze kleuring vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank spreekt hem vrij van moord, omdat er geen bewijs is voor voorbedachte raad. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen lekte daar gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat heeft de situatie veilig genoeg verklaard om het verkeer er weer doorheen te laten gaan. Het tankstation bij Tol 9 blijft wel dicht. Om welke stof het gaat, is niet duidelijk. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. Faber groeide op in Amsterdam-Noord en zette zich de laatste jaren onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken. Met de Peter Faber Stichting gaf hij jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp. Cultuurminister Rianne Letschert noemt hem een veelzijdig acteur die zijn sporen verdiende op toneel, in films en op televisie. De NPO herhaalt de komende dagen 2 gesprekken met Peter Faber. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden plaatst tijdelijk extra pompen bij de sluis bij Koten om voldoende water beschikbaar te houden voor natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de inlaat in wijk bij Duurstede, maar het waterpeil is zo ver gedaald dat ze daar geen water meer kunnen opzuigen. Met de extra pompen wordt water van een deel van de Kromme Rijn overgebracht naar een ander deel. Voor het gebied geldt geen onttrekkingsverbod, maar het waterschap vraagt boeren en fruittelers wel om zuinig om te gaan met water. Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd. Het beeld is van zijn plek gehaald en naar een opslag gebracht. Onderzoek moet uitwijzen hoe de schade is ontstaan. De gemeente zoekt naar een manier om het standbeeld te restaureren en veilig terug te plaatsen. Ook in 2018 en in augustus 2024 werd het beeld beschadigd. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
11: Nu het buitenlands nieuws. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd getekend in Mekka en omvat ook afspraken over intensievere defensiesamenwerking. Alle 3 de landen zijn overwegend soennitisch en het verbond staat open voor andere landen in de regio. Turkije heeft het op 1 na grootste NAVO-leger. Saoedi-Arabië beschikt over een omvangrijk militair apparaat en Pakistan heeft kernwapens.
12: Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt.
6: Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta. Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot €12.000 moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan €5 miljoen in beslag genomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. De Bijenkorf, Bol, Ezentate en Ajax hebben deze week last van het cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, omdat ze met het bedrijf samenwerken bij het leveren van bestellingen. ING meldde een soortgelijk incident. Mogelijk zijn daarbij persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten buitgemaakt. IT-jurist Arnoud Engelfried van ICT-recht waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen. Daardoor kunnen ze steeds overtuigender overkomen en neemt de kans toe dat mensen slachtoffer worden. Eerder dit jaar lekte bij een cyberaanval op Odido persoonsgegevens van ruim 6 miljoen klanten. Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert €33 miljard in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober.
13: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws.
15: De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen door om het tempo in wedstrijden te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft ingevoerd en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. De belangrijkste nieuwe regels zijn de 10 seconden regel bij wissels en een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen. Ook mag een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in. Daarnaast krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan de VAR nu ook ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop en een onterecht gegeven tweede gele kaart.
9: John van het Schip is de nieuwe bondscoach van Kazachstan. De voetbalbond van het land presenteerde de 62-jarige Nederlandse oud-international en trainer vrijdag. Van het Schip was tussen oktober 2023 en de zomer van 2024 interim trainer van Ajax en werd in 2025 bondscoach van Armenië. Hij volgt Talgat Bayzufinov op, die er niet in slaagde zich met Kazachstan te plaatsen voor het WK voetbal van deze zomer. Kazachstan begint in september aan de Nations League en treft Faroe, Moldavië en Slowakije. De wielrensters zijn vandaag in de Tour de France Femme vertrokken voor de bergrit met finish op de Mont Ventoux. De verwachting is dat de beruchte berg het decor wordt voor de strijd tussen gele truidraagster Marlen Reusser uit Zwitserland en Demi Vollering, die in het algemeen klassement tweede staat op 12 seconden. De rit begon in La Voulte-sur-Rhône en telt voor de slotklim nog twee beklimmingen van de tweede en een van de derde categorie. Daarna volgt de Mont Ventoux, 15,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%. Het peloton is gestart zonder Anna van der Breggen die rust neemt.
16: PSV-trainer Peter Bos wil nog niet praten over Kodai Sano omdat de transfer nog niet helemaal rond is. De Japanner zou van NEC overkomen om op het middenveld van de landskampioen te spelen. Er moet onder andere nog een werkvergunning voor Sano worden aangevraagd. Ook de werkvergunning van verdediger Filip Kostic van Juventus is nog niet klaar. Beide spelers kunnen zaterdag nog niet in actie komen tegen Fortuna Sittard.
17: Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft omdat Ajax hem nodig heeft.
16: PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodai Sano en Filip Kostic, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostic wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd.
18: Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt met in het noorden her en der een bui. Vanaf het westen breekt de zon steeds vaker door en verdwijnen de buien. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 24 graden in het zuiden. Aan de kust waait het later matig. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog met in het noorden kans op wat mist die snel oplost. Morgen wordt het een zonnige en warme dag met temperaturen tussen de 24 en plaatselijk 29 graden.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het Binnenlands Nieuws. De reclamecodecommissie oordeelt dat tabaksfabrikant Philip Morris de regels voor tabaksreclame heeft overtreden. Het bedrijf had een campagne opgezet met posters, een QR-code en een website waarop mensen bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris stelt dat het ging om het bevorderen van burgerparticipatie. Maar de commissie vindt dat het wel degelijk reclame was. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de volgens hen sturende campagne. De rechtbank in Den Haag heeft Arie M., 26, veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 29-jarige broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Bij M. is een waanstoornis met religieuze kleuring vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank spreekt hem vrij van moord, omdat er geen bewijs is voor voorbedachte raad. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen lekte daar gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat heeft de situatie veilig genoeg verklaard om het verkeer er weer doorheen te laten gaan. Het tankstation bij Tol 9 blijft wel dicht. Om welke stof het gaat, is niet duidelijk.
22: Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. Faber groeide op in Amsterdam-Noord en zette zich de laatste jaren onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken. Met de Peter Faber Stichting gaf hij jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp. Cultuurminister Rianne Letschert noemt hem een veelzijdig acteur die zijn sporen verdiende op toneel, in films en op televisie. De NPO herhaalt de komende dagen 2 gesprekken met Peter Faber.
23: Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden plaatst tijdelijk extra pompen bij de sluis bij Koten om voldoende water beschikbaar te houden voor natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de inlaat in wijk bij Duurstede, maar het waterpeil is zo ver gedaald dat ze daar geen water meer kunnen opzuigen. Met de extra pompen wordt water van een deel van de Kromme Rijn overgebracht naar een ander deel. Voor het gebied geldt geen onttrekkingsverbod, maar het waterschap vraagt boeren en fruittelers wel om zuinig om te gaan met water.
24: Het standbeeld van schaatser Reinier Paping in Ommen is in de nacht van woensdag op donderdag beschadigd. Het beeld is van zijn plek gehaald en naar een opslag gebracht. Onderzoek moet uitwijzen hoe de schade is ontstaan. De gemeente zoekt naar een manier om het standbeeld te restaureren en veilig terug te plaatsen. Ook in 2018 en in augustus 2024 werd het beeld beschadigd.
25: Dit was het Binnenlands Nieuws.
26: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
27: Nu het buitenlands nieuws. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
28: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule.
0: Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd getekend in Mekka en omvat ook afspraken over intensievere defensiesamenwerking. Alle drie de landen zijn overwegend soennitisch en het verbond staat open voor andere landen in de regio. Turkije heeft het op één na grootste NAVO-leger. Saoedi-Arabië beschikt over een omvangrijk militair apparaat en Pakistan heeft kernwapens.
1: Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt.
2: Marokko wil de alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta.
6: Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib drie leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië.
7: De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen.
8: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De Bijenkorf, Bol, Esentate en Ajax hebben deze week last van het cyberincident bij logistiekbedrijf Seva Logistics, omdat ze met het bedrijf samenwerken bij het leveren van bestellingen. ING meldde een soortgelijk incident. Mogelijk zijn daarbij persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten buitgemaakt. IT-jurist Arnoud Engelfried van ICT-recht waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen. Daardoor kunnen ze steeds overtuigender overkomen en neemt de kans toe dat mensen slachtoffer worden. Eerder dit jaar lekte bij een cyberaanval op Odido persoonsgegevens van ruim 6 miljoen klanten.
12: Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Seva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt.
3: Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
9: De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6%

0: investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Chongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blume wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. KLM hervat vanaf 25 augustus de vluchten tussen Amsterdam en Tel Aviv. De luchtvaartmaatschappij vloog de afgelopen 6 maanden niet op de Israëlische stad. De vluchten worden uitgevoerd met een technische stop in Larnaca op Cyprus, waar de bemanning overnacht. Andere luchtvaartmaatschappijen, zoals El Al en Arkia, vlogen nog wel tussen Schiphol en Tel Aviv. KLM schort vluchten naar Dubai, Riyad en Dammam juist langer op, tot in elk geval 24 oktober. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. John van het Schip is de nieuwe bondscoach van Kazachstan. De voetbalbond van het land presenteerde de 62-jarige Nederlandse oud-international en trainer vrijdag. Van het Schip was tussen oktober 2023 en de zomer van 2024 interim trainer van Ajax en werd in 2025 bondscoach van Armenië. Hij volgt Talgat Bayzufinov op, die er niet in slaagde zich met Kazachstan te plaatsen voor het WK voetbal van deze zomer. Kazachstan begint in september aan de Nations League en treft Faroe, Moldavië en Slowakije. De wielrensters zijn vandaag in de Tour de France Femme vertrokken voor de bergrit met finish op de Mont Ventoux. De verwachting is dat de beruchte berg het decor wordt voor de strijd tussen gele truidraagster Marlen Reusser uit Zwitserland en Demi Vollering, die in het algemeen klassement tweede staat op 12 seconden. De rit begon in La Voulte-sur-Rhône en telt voor de slotklim nog 2 beklimmingen van de tweede en 1 van de derde categorie. Daarna volgt de Mont Ventoux, 15,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%. Het peloton is gestart zonder Anna van der Breggen die rust neemt. PSV-trainer Peter Bos wil nog niet praten over Kodai Sano omdat de transfer nog niet helemaal rond is. De Japanner zou van NEC overkomen om op het middenveld van de landskampioen te spelen. Er moet onder andere nog een werkvergunning voor Sano worden aangevraagd. Ook de werkvergunning van verdediger Filip Kostic van Juventus is nog niet klaar. Beide spelers kunnen zaterdag nog niet in actie komen tegen Fortuna Sittard. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodai Sano en Filip Kostic, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostic wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft omdat Ajax hem nodig heeft. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond op een stabiele manier te leiden.

0: De Zwitser kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat. De verkiezing staat in maart 2027 in Rabat op het programma. Vooral Europese landen, zoals Engeland donderdag, hebben publiekelijk hun steun voor zijn herverkiezing ingetrokken. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag nog vrij veel bewolking en in het noorden hier en daar een bui. Later klaart het vanuit het westen geleidelijk op en verdwijnen de buien. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan lokaal mist ontstaan die tegen de ochtend oplost. Het koelt af naar 5 graden in het noorden en oosten, aan zee 14 graden. Morgen wordt het een zonnige dag met weinig wind. Aan zee en op het IJsselmeer matig uit het zuidoosten. Middagtemperaturen tussen 24 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De douane heeft 800 kilo cocaïne onderschept in de haven van Amsterdam. De drugs werden zondag 2 augustus tijdens een reguliere controle gevonden in een container met cassavemeel. Het containerschip kwam uit West-Afrika en lag afgemeerd in Amsterdam. Het schip was op weg naar Antwerpen. De cocaïne is vernietigd en het onderzoek naar de invoer loopt nog. De rechtbank in Den Haag heeft Arie M., 26, veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 29-jarige broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Bij M. is een waanstoornis met religieuze kleuring vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank spreekt hem vrij van moord, omdat er geen bewijs is voor voorbedachte raad. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. De reclamecodecommissie oordeelt dat tabaksfabrikant Philip Morris de regels voor tabaksreclame heeft overtreden. Het bedrijf had een campagne opgezet met posters, een QR-code en een website waarop mensen bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris stelt dat het ging om het bevorderen van burgerparticipatie. Maar de commissie vindt dat het wel degelijk reclame was. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de volgens hen sturende campagne. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen lekte daar gevaarlijke stoffen. Rijkswaterstaat heeft de situatie veilig genoeg verklaard om het verkeer er weer doorheen te laten gaan. Het tankstation bij Tol 9 blijft wel dicht. Om welke stof het gaat, is niet duidelijk. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden plaatst tijdelijk extra pompen bij de sluis bij Koten om voldoende water beschikbaar te houden voor natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de inlaat in Wijk bij Duurstede. Maar het waterpeil is zo ver gedaald dat ze daar geen water meer kunnen opzuigen. Met de extra pompen wordt water van een deel van de Kromme Rijn overgebracht naar een ander deel. Voor het gebied geldt geen onttrekkingsverbod, maar het waterschap vraagt boeren en fruittelers wel om zuinig om te gaan met water. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. Faber groeide op in Amsterdam-Noord en zette zich de laatste jaren onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken. Met de Peter Faber Stichting gaf hij jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp. Cultuurminister Rianne Letschert noemt hem een veelzijdig acteur die zijn sporen verdiende op toneel, in films en op televisie. De NPO herhaalt de komende dagen 2 gesprekken met Peter Faber. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd getekend in Mekka en omvat ook afspraken over intensievere defensiesamenwerking. Alle 3 de landen zijn overwegend soennitisch en het verbond staat open voor andere landen in de regio. Turkije heeft het op 1 na grootste NAVO-leger. Saoedi-Arabië beschikt over een omvangrijk militair apparaat en Pakistan heeft kernwapens. Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week 10.000 migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt. Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta. Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot €12.000 moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan €5 miljoen in beslag genomen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers. Door de vele datalekken van de laatste tijd kunnen cybercriminelen steeds overtuigender overkomen, zegt IT-jurist en directeur van ICT-recht Arnoud Engelfried. De Bijenkorf, Bol, Ace & Tate en Ajax lieten deze week weten hinder te ondervinden van het datalek bij Seva Logistics, omdat ze met het bedrijf samenwerken. Criminelen kunnen data uit verschillende lekken aan elkaar koppelen en zich daardoor geloofwaardig voordoen als bijvoorbeeld een winkelketen. Dat vergroot de kans dat mensen hun inloggegevens delen, waarna criminelen bestellingen kunnen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Voor consumenten is het moeilijk om hier grip op te hebben, omdat ze vaak niet doorhebben dat iemand anders in hun account kan. Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Seva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Putsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Bloemen wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. De wielrensters zijn vandaag in de Tour de France Femmes vertrokken voor de bergrit met finish op de Mont Ventoux. De verwachting is dat de beruchte berg het decor wordt voor de strijd tussen gele truidraagster Marlen Reusser uit Zwitserland en Demi Vollering, die in het algemeen klassement tweede staat op 12 seconden. De rit begon in La Voulte-sur-Rhône en telt voor de slotklim nog 2 beklimmingen van de tweede en 1 van de derde categorie. Daarna volgt de Mont Ventoux, 15,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%. Het peloton is gestart zonder Anna van der Breggen die rust neemt. PSV-trainer Peter Bos wil nog niet praten over Kodai Sano, omdat de transfer nog niet helemaal rond is. De Japanner zou van NEC overkomen om op het middenveld van de landskampioen te spelen. Er moet onder andere nog een werkvergunning voor Sano worden aangevraagd. Ook de werkvergunning van verdediger Filip Kostic van Juventus is nog niet klaar. Beide spelers kunnen zaterdag nog niet in actie komen tegen Fortuna Sittard. Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft, omdat Ajax hem nodig heeft. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodai Sano en Filip Kostic, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostic wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond op een stabiele manier te leiden. De Zwitser kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat. De verkiezing staat in maart 2027 in Rabat op het programma. Vooral Europese landen, zoals Engeland donderdag, hebben publiekelijk hun steun voor zijn herverkiezing ingetrokken. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt met hier en daar een bui, vooral in het noorden. Later op de middag breekt de zon door en verdwijnen de buien. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Aan de kust steekt een matige wind op uit westelijke richting. Vanavond is het droog met weinig bewolking. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan het plaatselijk mistig worden, maar dat trekt snel weg. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen wordt het een zonnige dag met temperaturen tussen de 24 en lokaal 29 graden. Er staat weinig wind, behalve aan zee en op het IJsselmeer. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De snelweg A1 tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen bij een pompstation lekt kaliumhydroxide, een bijtende en irriterende chemische stof. De brandweer is bezig de lekkage in te dammen en vangt de gevaarlijke stoffen op. De brandweer gaat proberen de resterende inhoud van de tank over te pompen in een ander voertuig. Het tankstation Tol 9 blijft dicht. De douane heeft 800 kilo cocaïne onderschept in de haven van Amsterdam. De drugs werden zondag 2 augustus tijdens een reguliere controle gevonden in een container met cassavemeel. Het containerschip kwam uit West-Afrika en lag afgemeerd in Amsterdam. Het schip was op weg naar Antwerpen. De cocaïne is vernietigd en het onderzoek naar de invoer loopt nog. De reclamecodecommissie oordeelt dat tabaksfabrikant Philip Morris de regels voor tabaksreclame heeft overtreden. Het bedrijf had een campagne opgezet met posters, een QR-code en een website waarop mensen bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris stelt dat het ging om het bevorderen van burgerparticipatie. Maar de commissie vindt dat het wel degelijk reclame was. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de volgens hen sturende campagne. De rechtbank in Den Haag heeft Ari M., 26, veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 29-jarige broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Bij M is een waanstoornis met religieuze kleuring vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank spreekt hem vrij van moord, omdat er geen bewijs is voor voorbedachte raad. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden plaatst tijdelijk extra pompen bij de sluis bij Koten om voldoende water beschikbaar te houden voor natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de inlaat in Wijk bij Duurstede, maar het waterpeil is zo ver gedaald dat ze daar geen water meer kunnen opzuigen. Met de extra pompen wordt water van een deel van de Kromme Rijn overgebracht naar een ander deel. Voor het gebied geldt geen onttrekkingsverbod, maar het waterschap vraagt boeren en fruittelers wel om zuinig om te gaan met water. Burgemeester Femke Halsema van Amsterdam herinnert zich de overleden acteur Peter Faber als een markante inwoner met een groot hart voor de stad en de Amsterdamse jongeren. Faber groeide op in Amsterdam-Noord en zette zich de laatste jaren onvermoeibaar in voor jongeren die op het verkeerde pad dreigden te raken. Met de Peter Faber Stichting gaf hij jongeren vertrouwen die vaak nergens meer terecht konden voor hulp. Cultuurminister Rianne Letschert noemt hem een veelzijdig acteur die zijn sporen verdiende op toneel, in films en op televisie. De NPO herhaalt de komende dagen 2 gesprekken met Peter Faber. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
11: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd getekend in Mekka en omvat ook afspraken over intensievere defensiesamenwerking. Alle 3 de landen zijn overwegend soennitisch en het verbond staat open voor andere landen in de regio. Turkije heeft het op 1 na grootste NAVO-leger. Saoedi-Arabië beschikt over een omvangrijk militair apparaat en Pakistan heeft kernwapens.
12: Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week 10.000 migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt.
13: Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta.
14: Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
15: En nu het economisch nieuws.
17: De Bijenkorf, Bol, Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Seva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend.
18: Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers.
19: Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Seva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
20: De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen,
0: vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen.

0: De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden. De Zuid-Koreaanse chipmaker SK Hynix investeert 33 miljard euro in nieuwe chipfabrieken in eigen land. Het bedrijf bouwt een fabriek voor dynamisch geheugen in Yongin en een fabriek voor flashgeheugen in Cheongju. De investeringen lopen tot april 2031 en zijn een reactie op de groeiende vraag naar geheugen in het AI-tijdperk. SK Hynix is de op één na grootste geheugenfabrikant ter wereld. Zuid-Korea wil de productie van geheugenchips binnen 5 jaar verdubbelen om aan de grote vraag naar componenten voor AI-datacenters te voldoen. Volkswagen moet sneller in de kosten snijden en de overcapaciteit terugdringen om weer concurrerend te worden. Dat zegt Hans-Dieter Pötzsch, voorzitter van Porsche en tevens voorzitter van de Raad van Commissarissen van Volkswagen. Hij waarschuwt dat hoe langer beslissingen worden uitgesteld, hoe groter de problemen worden. Topman Oliver Blumen wil de jaarlijkse productiecapaciteit in Europa met nog eens 500.000 voertuigen verminderen en management- en administratieve functies schrappen. De onderhandelingen over de precieze maatregelen zijn nog gaande. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De wielrensters zijn vandaag in de Tour de France Femme vertrokken voor de bergrit met finish op de Mont Ventoux. De verwachting is dat de beruchte berg het decor wordt voor de strijd tussen gele truidraagster Marlen Reusser uit Zwitserland en Demi Vollering, die in het algemeen klassement tweede staat op 12 seconden. De rit begon in La Voulte-sur-Rhône en telt voor de slotklim nog 2 beklimmingen van de tweede en 1 van de derde categorie. Daarna volgt de Mont Ventoux. 15,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%. Het peloton is gestart zonder Anna van der Breggen die rust neemt. PSV-trainer Peter Bos wil nog niet praten over Kodai Sano, omdat de transfer nog niet helemaal rond is. De Japanner zou van NEC overkomen om op het middenveld van de landskampioen te spelen. Er moet onder andere nog een werkvergunning voor Sano worden aangevraagd. Ook de werkvergunning van verdediger Filip Kostic van Juventus is nog niet klaar. Beide spelers kunnen zaterdag nog niet in actie komen tegen Fortuna Sittard. Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft, omdat Ajax hem nodig heeft. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodai Sano en Filip Kostic, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostic wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het nog behoorlijk bewolkt en in het noorden valt hier en daar een buitje. Later op de dag breekt de zon steeds vaker door en verdwijnen de buien. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matig uit westelijke tot noordelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog met zwakke tot matige wind. Vannacht blijft het droog met in het noorden kans op wat mist. Die trekt tegen de ochtend snel weg. Het koelt af naar zo'n 5 graden in het noorden en oosten, aan zee rond de 14 graden. Morgen wordt het een mooie dag, zonnig en droog met temperaturen tussen 24 en plaatselijk 29 graden. De wind blijft zwak, behalve aan zee en op het IJsselmeer, waar het matig waait uit het oosten tot zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, admiraal Peter Racink, had tot deze week een openbaar account bij sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Dat is in strijd met de richtlijnen van Defensie. Via het account waren jarenlang zijn fiets- en hardloopactiviteiten te zien, waardoor onder meer zijn thuisadres gemakkelijk te achterhalen was. Na vragen van de krant is het account op privé gezet. Racink waarschuwde in 2025 nog voor Russische dreiging en hekelde de naïviteit bij grote organisaties over digitale veiligheid. De snelweg A1 tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen bij een pompstation lekt kaliumhydroxide, een bijtende en irriterende chemische stof. De brandweer is bezig de lekkage in te dammen en vangt de gevaarlijke stoffen op. De brandweer gaat proberen de resterende inhoud van de tank over te pompen in een ander voertuig. Het tankstation Tol 9 blijft dicht. De douane heeft 800 kilo cocaïne onderschept in de haven van Amsterdam. De drugs werden zondag 2 augustus tijdens een reguliere controle gevonden in een container met cassavemeel. Het containerschip kwam uit West-Afrika en lag afgemeerd in Amsterdam. Het schip was op weg naar Antwerpen. De cocaïne is vernietigd en het onderzoek naar de invoer loopt nog. De rechtbank in Den Haag heeft Arie M., 26, veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 29-jarige broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Bij M is een waanstoornis met religieuze kleuring vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank spreekt hem vrij van moord, omdat er geen bewijs is voor voorbedachte raad. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. De reclamecodecommissie oordeelt dat tabaksfabrikant Philip Morris de regels voor tabaksreclame heeft overtreden. Het bedrijf had een campagne opgezet met posters, een QR-code en een website waarop mensen bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris stelt dat het ging om het bevorderen van burgerparticipatie. Maar de commissie vindt dat het wel degelijk reclame was. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de volgens hen sturende campagne. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden plaatst tijdelijk extra pompen bij de sluis bij Koten om voldoende water beschikbaar te houden voor natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de inlaat in Wijk bij Duurstede, maar het waterpeil is zo ver gedaald dat ze daar geen water meer kunnen opzuigen. Met de extra pompen wordt water van een deel van de Kromme Rijn overgebracht naar een ander deel. Voor het gebied geldt geen onttrekkingsverbod, maar het waterschap vraagt boeren en fruittelers wel om zuinig om te gaan met water.
5: Dit was het Binnenlands Nieuws.
4: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
5: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt. Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta. Houthi-rebellen hebben bij een droneaanval in de jemenitische provincie Marib drie leden van de regeringsstrijdkrachten gedood. Dat meldt een jemenitische militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sanaa gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen.
6: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
4: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten.
7: Gewoon Nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
8: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen. Het aantal arbeidsplaatsen nam vorige maand met 23.000 af, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 banen hadden gerekend. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben grote invloed op het rentebeleid van de Amerikaanse Centrale Bank. De Bijenkorf, Bol Essentate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers. Brillenketen Essentate heeft last van een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Essentate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen, vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden.
9: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. De wielrensters zijn vandaag in de Tour de France Femmes vertrokken voor de bergrit met finish op de Mont Ventoux. De verwachting is dat de beruchte berg het decor wordt voor de strijd tussen gele truidraagster Marlen Reusser uit Zwitserland en Demi Vollering, die in het algemeen klassement tweede staat op 12 seconden. De rit begon in La Voulte-sur-Rhône en telt voor de slotklim nog 2 beklimmingen van de tweede en 1 van de derde categorie. Daarna volgt de Mont Ventoux, 15,7 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 8,8%. Het peloton is gestart zonder Anna van der Breggge die rust neemt. PSV-trainer Peter Bos wil nog niet praten over Kodai Sano, omdat de transfer nog niet helemaal rond is. De Japanner zou van NEC overkomen om op het middenveld van de landskampioen te spelen. Er moet onder andere nog een werkvergunning voor Sano worden aangevraagd. Ook de werkvergunning van verdediger Filip Kostic van Juventus is nog niet klaar. Beide spelers kunnen zaterdag nog niet in actie komen tegen Fortuna Sittard. Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft, omdat Ajax hem nodig heeft. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodai Sano en Filip Kostic, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostic wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het vrij bewolkt en in het noorden valt hier en daar een bui. Later op de middag breekt vanuit het westen de zon door en verdwijnen de buien. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Eerst weinig wind, later aan de kust matige wind uit westelijke richting. Vanavond weinig bewolking en droog. Vannacht blijft het droog, wel kans op mist in het noorden die tegen de ochtend oplost. Het koelt af naar 5 graden in het noorden en oosten, aan zee 14 graden. Morgen wordt het zonnig en droog met 24 graden op de Wadden tot 29 graden in het zuidoosten. Weinig wind, mogelijk later wat meer wind vanaf zee. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
11: Dit is het Binnenlands Nieuws. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, admiraal Peter Racing, had tot deze week een openbaar account bij sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Dat is in strijd met de richtlijnen van Defensie. Via het account waren jarenlang zijn fiets- en hardloopactiviteiten te zien, waardoor onder meer zijn thuisadres gemakkelijk te achterhalen was. Na vragen van de krant is het account op privé gezet. Racing waarschuwde in 2025 nog voor Russische dreiging en hekelde de naïviteit bij grote organisaties over digitale veiligheid. De snelweg A1 tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen bij een pompstation lekt kaliumhydroxide, een bijtende en irriterende chemische stof.
5: De brandweer is bezig de lekkage in te dammen en vangt de gevaarlijke stoffen op. De brandweer gaat proberen de resterende inhoud van de tank over te pompen in een ander voertuig. Het tankstation Tol 9 blijft dicht. De douane heeft 800 kilo cocaïne onderschept.

0: Arie M., 26, veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 29-jarige broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Bij M. is een waanstoornis met religieuze kleuring vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank spreekt hem vrij van moord, omdat er geen bewijs is voor voorbedachte raad. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. De reclamecodecommissie oordeelt dat tabaksfabrikant Philip Morris de regels voor tabaksreclame heeft overtreden. Het bedrijf had een campagne opgezet met posters, een QR-code en een website waarop mensen bezwaren tegen strengere Europese tabaksregels konden indienen. Kunstmatige intelligentie schreef de teksten voor de gebruikers. Philip Morris stelt dat het ging om het bevorderen van burgerparticipatie. Maar de commissie vindt dat het wel degelijk reclame was. Een groep artsen en gezondheidsfondsen had geklaagd over de volgens hen sturende campagne. Hoogheemraadschap de Stichtse Rijnlanden plaatst tijdelijk extra pompen bij de sluis bij Koten om voldoende water beschikbaar te houden voor natuur en landbouw in het Kromme Rijngebied. De pompen stonden eerst bij de inlaat in wijk bij Duurstede, maar het waterpeil is zo ver gedaald dat ze daar geen water meer kunnen opzuigen. Met de extra pompen wordt water van een deel van de Kromme Rijn overgebracht naar een ander deel. Voor het gebied geldt geen onttrekkingsverbod, maar het waterschap vraagt boeren en fruittelers wel om zuinig om te gaan met water. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. De Thaise premier Anuttin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt. Houthi-rebellen hebben bij een drone-aanval in de jemenitische provincie Marib 3 leden van de regeringsstrijdkrachten gedood.
0: Dat meldt een jemenitische militair.

0: Militaire bron aan persbureau AFP. Afgelopen donderdag kwamen 58 militairen om bij een grote aanval door de Houthis, een van de dodelijkste incidenten in jaren. Er wordt gevreesd voor een nieuwe escalatie in het conflict tussen de door Iran gesteunde Houthis en de internationaal erkende regering van Jemen. Vorige maand werd de luchthaven in Sana'a gebombardeerd, wat leidde tot een reeks vergeldingsacties, onder meer tegen Saoedi-Arabië. De Spaanse politie heeft een grote smokkelbende opgerold en daarbij 78 mensen opgepakt. Het gaat volgens Europol om een van de grootste criminele netwerken die via de westelijke Middellandse Zee drugs, migranten, wapens en voortvluchtige criminelen smokkelde. De bende vervoerde vanuit Spanje en Portugal per boot MDMA en andere synthetische drugs naar Algerije en nam op de terugweg wapens en migranten mee naar Spanje. Er zouden meer dan 2000 mensen zijn gesmokkeld die elk tot 12.000 euro moesten betalen voor de levensgevaarlijke overtocht. In het onderzoek zijn 18 boten ter waarde van meer dan 5 miljoen euro in beslag genomen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen. Het aantal arbeidsplaatsen nam vorige maand met 23.000 af, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 banen hadden gerekend. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De ontwikkelingen op de arbeidsmarkt hebben grote invloed op het rentebeleid van de Amerikaanse Centrale Bank. De Bijenkorf, Bol Essentate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers. Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. De wereldwijde voedselprijzen zijn in juli gestegen naar het hoogste niveau in ruim 3 jaar. Dat komt door slechte weersomstandigheden en aanhoudende spanningen in de Perzische Golf en de Zwarte Zee, meldt de Voedsel- en Landbouworganisatie van de VN. De prijs van graan is met 3,4% gestegen. Vooral doordat tarwe bijna 6% duurder is geworden door verstoringen in de Zwarte Zee en hitteschade aan gewassen. De FAO verwacht dat de voedselprijzen tegen het einde van het jaar verder stijgen. El Niño zorgt voor verschuivingen in neerslagpatronen, wat bijvoorbeeld de rijstproductie in India kan schaden.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos wil nog niet praten over Kodai Sano, omdat de transfer nog niet helemaal rond is. De Japanner zou van NEC overkomen om op het middenveld van de landskampioen te spelen. Er moet onder andere nog een werkvergunning voor Sano worden aangevraagd. Ook de werkvergunning van verdediger Filip Kostic van Juventus is nog niet klaar. Beide spelers kunnen zaterdag nog niet in actie komen tegen Fortuna Sittard. Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft omdat Ajax hem nodig heeft. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodai Sano en Filip Kostic, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostic wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden-regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden.
4: Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag in het oosten nog veel bewolking en in het noorden en oosten eerst plaatselijk een bui. Vanuit het westen breekt de zon steeds meer door. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 24 graden in het zuiden. Aan de kust matige wind uit het westen, in het binnenland weinig wind. Vanavond flinke opklaringen en droog. Vannacht ook droog, vooral in het noorden plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 5 graden in het noorden en oosten, 14 graden aan zee, weinig wind. Morgen zonnig en droog met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Overdag weinig wind, later in de middag aan de kust een matige wind vanaf zee. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging tegen een 29-jarige man die vorig jaar oktober een verpleegkundige van zorginstelling Mentrum in Amsterdam probeerde te vermoorden. De verdachte nam de vrouw in een nekklem en hield haar daar enkele minuten in vast, terwijl hij riep dat hij haar zou vermoorden door haar nek te breken. Gealarmeerde collega's konden haar uiteindelijk bevrijden. De man wordt ook verdacht van gijzeling en mishandeling van een andere verpleegkundige. Hij is verslaafd aan drugs en raakte daardoor regelmatig psychotisch ontregeld. Een 30-jarige man uit Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord of doodslag. Dat heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. De man wordt ervan verdacht maandagavond een 61-jarige Hagenaar te hebben doodgestoken in de Schilderswijk. De politie trof het slachtoffer met steekwonden aan in een woning aan de Van Basserstraat na een melding van overlast. Omstanders hielden de verdachte vast tot de politie arriveerde. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen. De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, admiraal Peter Racing, had tot deze week een openbaar account bij sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Dat is in strijd met de richtlijnen van Defensie. Via het account waren jarenlang zijn fiets- en hardloopactiviteiten te zien, waardoor onder meer zijn thuisadres gemakkelijk te achterhalen was. Na vragen van de krant is het account op privé gezet. Racing waarschuwde in 2025 nog voor Russische dreiging en hekelde de naïviteit bij grote organisaties over digitale veiligheid. De snelweg A1 tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen bij een pompstation lekt kaliumhydroxide, een bijtende en irriterende chemische stof. De brandweer is bezig de lekkage in te dammen en vangt de gevaarlijke stoffen op. De brandweer gaat proberen de resterende inhoud van de tank over te pompen in een ander voertuig. Het tankstation Tol 9 blijft dicht. De douane heeft 800 kilo cocaïne onderschept in de haven van Amsterdam. De drugs werden zondag 2 augustus tijdens een reguliere controle gevonden in een container met cassavemeel. Het containerschip kwam uit West-Afrika en lag afgemeerd in Amsterdam. Het schip was op weg naar Antwerpen. De cocaïne is vernietigd en het onderzoek naar de invoer loopt nog. De rechtbank in Den Haag heeft Arie M., 26, veroordeeld tot 6 jaar cel en tbs met dwangverpleging voor het doodsteken van zijn 29-jarige broer Peter in een ouderlijk huis in Gouda. Het slachtoffer had 33 steekwonden en 102 snijwonden. Zijn hals was grotendeels doorgesneden. Bij M is een waanstoornis met religieuze kleuring vastgesteld, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar is. De rechtbank spreekt hem vrij van moord, omdat er geen bewijs is voor voorbedachte raad. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en tbs geëist. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune.
0: Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
7: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
8: De Thaise premier Anuttin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
9: Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt.
10: Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta.
11: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
12: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
13: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
14: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen.
15: De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
16: Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Essentate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers. Brillenketen Essentate heeft last van een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Essentate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
17: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
18: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodai Sano en Filip Kostic, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostic wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft, omdat Ajax hem nodig heeft. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden.
3: De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klavenes als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klavenes zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
19: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag breekt de zon vanuit het westen steeds meer door. In het noorden en oosten valt eerst nog plaatselijk een bui. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond flinke opklaringen en droog weer. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijk kans op mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het 14 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden op de Wadden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Het blijft droog met weinig wind. Aan de kust steekt later in de middag een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
20: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
21: Dit is het binnenlands nieuws. In Ghana is woensdag een Nederlander aangehouden die voor 6 miljoen euro aan cocaïne stond te laden, meldt het AD. Het zou gaan om Gilano H. De Ghanese politie kreeg woensdagavond 5 augustus informatie over mannen die een wit poeder, verborgen in zakken met een soort maismeel, aan het laden waren in een magazijn in de havenstad Tema. Bij een doorzoeking op een andere locatie vond de politie 866 pakketten cocaïne. Op Gilano H. en zijn broer vond eerder een klopjacht plaats na een schietpartij op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. Het Openbaar Ministerie eist 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging tegen een 29-jarige man die vorig jaar oktober een verpleegkundige van zorginstelling Mentrum in Amsterdam probeerde te vermoorden. De verdachte nam de vrouw in een nekklem en hield haar daar enkele minuten in vast, terwijl hij riep dat hij haar zou vermoorden door haar nek te breken. Gealarmeerde collega's konden haar uiteindelijk bevrijden. De man wordt ook verdacht van gijzeling en mishandeling van een andere verpleegkundige. Hij is verslaafd aan drugs en raakte daardoor regelmatig psychotisch ontregeld. Een 30-jarige man uit Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord of doodslag.
1: Dat heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. De man wordt ervan verdacht maandagavond een 61-jarige Hagenaar te hebben doodgestoken in de Schilderswijk. De politie trof het slachtoffer met steekwonden aan in een woning aan de Van Basserstraat na een melding van overlast. Omstanders hielden de verdachte vast tot de politie arriveerde. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
4: De directeur van de Militaire Inlichtingendienst, MIVD, admiraal Peter Racing, had tot deze week een openbaar account bij sportapp Strava, meldt de Volkskrant. Dat is in strijd met de richtlijnen van Defensie. Via het account waren jarenlang zijn fiets- en hardloopactiviteiten te zien, waardoor onder meer zijn thuisadres gemakkelijk te achterhalen was. Na vragen van de krant is het account op privé gezet. Racing waarschuwde in 2025 nog voor Russische dreiging en hekelde de naïviteit bij grote organisaties over digitale veiligheid.
22: De snelweg A1 tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een vrachtwagen bij een pompstation lekt kaliumhydroxide, een bijtende en irriterende chemische stof. De brandweer is bezig de lekkage in te dammen en vangt de gevaarlijke stoffen op. De brandweer gaat proberen de resterende inhoud van de tank over te pompen in een ander voertuig. Het tankstation Tol 9 blijft dicht.
23: De douane heeft 800 kilo cocaïne onderschept in de haven van Amsterdam. De drugs werden zondag 2 augustus tijdens een reguliere controle gevonden in een container met cassavemeel. Het containerschip kwam uit West-Afrika en lag afgemeerd in Amsterdam. Het schip was op weg naar Antwerpen. De cocaïne is vernietigd en het onderzoek naar de invoer loopt nog.
24: Dit was het Binnenlands Nieuws.
20: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
25: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
26: Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
27: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
28: De Thaise premier Anuttin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
29: Spanje dreigt met tegenmaatregelen
0: als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt. Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta.
24: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
8: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
9: Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
10: De Bijenkorf, Bol Essentate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend.
11: Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine.
3: Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers.
5: Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodaj Sano en Filip Kostić, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostić wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft omdat Ajax hem nodig heeft. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Dit was het laatste sportnieuws.
14: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag klaart het vanuit het westen steeds meer op. In het noorden en oosten valt eerst nog een enkele bui. De temperatuur ligt tussen 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. In de kustgebieden waait een matige wind, in het binnenland blijft het rustig. Vanavond zijn er flinke opklaringen en blijft het droog, met weinig wind. Vannacht is het droog met plaatselijk mist in het noorden. Het koelt af tot zo'n 5 graden in het noordoosten. Aan zee blijft het 14 graden. Morgen wordt het een zonnige en warme dag. De temperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en mogelijk 29 graden in het zuidoosten. Aan de kust steekt later in de middag een matige wind op vanaf zee. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
14: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Het Openbaar Ministerie eist 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging tegen een 29-jarige man die vorig jaar oktober een verpleegkundige van zorginstelling Mentrum in Amsterdam zou hebben geprobeerd te vermoorden. De verdachte nam de vrouw in een nekklem en hield haar daar enkele minuten in vast, terwijl hij riep dat hij haar zou vermoorden door haar nek te breken. Gealarmeerde collega's konden haar uiteindelijk bevrijden. De man is verslaafd aan drugs en raakte daardoor dikwijls psychotisch ontregeld. Gedragsdeskundigen adviseerden TBS met voorwaarden, maar de officier van justitie vindt dat onvoldoende om de samenleving te beschermen. De politie zoekt 4 of 5 verdachten van een woningoverval in Papendrecht en de ontvoering van een 20-jarige vrouw eind juli. De vrouw werd 31 juli 's avonds ontvoerd bij een carpoolplaats en achtergelaten in een afgesloten auto. Later op de avond werd haar woning overvallen, waarbij andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers sloegen met een buit op de vlucht. De vrouw wist uiteindelijk uit de auto te ontsnappen en schakelde met hulp van een omstander de politie in.
16: De dijken in het werkgebied van Delfland, tussen Den Haag en Rotterdam, hebben steeds meer te lijden onder de droogte. Inspecteurs van het Hoogheemraadschap telden deze week ongeveer 180 scheuren, terwijl dat er tijdens de vorige inspectieronde zo'n 30 waren. 18 scheuren zijn kritiek, wat betekent dat Delfland die scherp in de gaten houdt. Waterschapsbestuurder Nieske Dijkshoorn benadrukt dat het nog beschikbare zoet water hard nodig is om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Delfland heeft sinds woensdag een onttrekkingsverbod ingesteld.
17: Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben vooralsnog 1 overtreding geconstateerd van het sproeiverbod dat sinds woensdag van kracht is. In het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam mag geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. 1 persoon werd op heterdaad betrapt en heeft een last onder dwangsom gekregen. Bij een volgende overtreding volgt een boete. Het verbod raakt vooral de Westlandse glastuinbouw, maar ook sportverenigingen en gemeenten die hun velden en openbaar groen niet meer kunnen besproeien.
18: In Ghana is woensdag een Nederlander aangehouden die voor 6 miljoen euro aan cocaïne stond te laden, meldt het AD. Het zou gaan om Gilano H. De Ghanese politie kreeg woensdagavond 5 augustus informatie over mannen die een wit poeder, verborgen in zakken met een soort maismeel, aan het laden waren in een magazijn in de havenstad Tema. Bij een doorzoeking op een andere locatie vond de politie 866 pakketten cocaïne. Op Gilano H. en zijn broer vond eerder een klopjacht plaats na een schietpartij op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam.
19: Een 30-jarige man uit Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord of doodslag. Dat heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. De man wordt ervan verdacht maandagavond een 61-jarige Hagenaar te hebben doodgestoken in de Schilderswijk. De politie trof het slachtoffer met steekwonden aan in een woning aan de Van Basserstraat na een melding van overlast. Omstanders hielden de verdachte vast tot de politie arriveerde.
4: Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
20: Dit was het Binnenlands Nieuws.
21: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
22: Nu het buitenlands nieuws. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
23: Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
25: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
26: De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
27: Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt.
28: Marokko wilde alleen reizende minderjarigen die in Ceuta zijn achtergebleven terugnemen. Maar volgens Rabat verhindert Spanje dat met juridische en administratieve obstakels. Koning Mohammed VI heeft persoonlijk opgedragen de niet begeleide minderjarigen naar Marokko terug te brengen. De Spaanse minister van Jeugd, Sira Rego, bezoekt vrijdag Ceuta en hoopt binnen enkele weken te kunnen beginnen met het overbrengen van de minderjarigen naar Europees Spanje. Bij de intocht van tienduizenden Marokkanen op 30 en 31 juli in Ceuta zijn naar schatting ruim 1300 minderjarigen zonder begeleiding Spanje binnengekomen. Er zijn inmiddels 528 van hen geïdentificeerd en onder de zorg geplaatst van de autonome stad Ceuta.
29: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
21: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
4: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht.
0: Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening.

0: ze hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers. Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodaj Sano en Filip Kostić, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostić wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. Julian Brandt en Mark ter Stegen staan zondag niet in de basis bij Ajax tegen PEC Zwolle. Trainer Michel Sanchez vindt dat beide spelers nog meer trainingen met het team nodig hebben. Brandt viel donderdag nog sterk in tegen Shelbourne. Doelman ter Stegen kreeg nog geen speeltijd. Spits Marcos Leonardo heeft volgens Michel nog 2 of 3 weken nodig om fit te worden en veel te gaan scoren. Linksbuiten Mika Gods staat in de belangstelling van Paris Saint-Germain, maar de trainer hoopt dat hij nog een jaar blijft omdat Ajax hem nodig heeft. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter.

0: Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10 seconden regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag breekt de zon vanuit het westen steeds meer door. In het noorden en oosten valt eerst nog een enkele bui. Het wordt 20 graden op de Wadden tot 24 graden in het zuiden. Vanavond flinke opklaringen en droog weer met weinig wind. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten. Aan zee blijft het 14 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. De middag brengt temperaturen tussen 22 graden aan de kust en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Weinig wind. Later in de middag steekt aan de kust een matige wind vanaf zee op.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. De dijken in het werkgebied van Delfland, tussen Den Haag en Rotterdam, hebben steeds meer te lijden onder de droogte. Inspecteurs van het Hoogheemraadschap telden deze week ongeveer 180 scheuren, terwijl dat er tijdens de vorige inspectieronde nog zo'n 30 waren. 18 scheuren zijn kritiek. Dat betekent dat Delfland die scherp in de gaten houdt. Waterschapsbestuurder Nieske Dijkshoorn benadrukt dat het nog beschikbare zoete water hard nodig is om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Delfland heeft sinds woensdag een onttrekkingsverbod ingesteld, wat betekent dat er geen oppervlaktewater uit onder meer sloten gehaald mag worden. De politie zoekt 4 of 5 verdachten van een woningoverval in Papendrecht en de ontvoering van een 20-jarige vrouw eind juli. De vrouw werd 31 juli 's avonds ontvoerd bij een carpoolplaats en achtergelaten in een afgesloten auto. Later op de avond werd haar woning overvallen, waarbij andere bewoners werden vastgebonden en bedreigd met messen en vuurwapens. De overvallers sloegen met een buit op de vlucht. De vrouw wist uiteindelijk uit de auto te ontsnappen en schakelde met hulp van een omstander de politie in. Het Openbaar Ministerie eist 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging tegen een 29-jarige man die vorig jaar oktober een verpleegkundige van zorginstelling Mentrum in Amsterdam zou hebben geprobeerd te vermoorden. De verdachte nam de vrouw in een nekklem en hield haar daar enkele minuten in vast, terwijl hij riep dat hij haar zou vermoorden door haar nek te breken. Gealarmeerde collega's konden haar uiteindelijk bevrijden. De man is verslaafd aan drugs en raakte daardoor dikwijls psychotisch ontregeld. Gedragsdeskundigen adviseerden TBS met voorwaarden, maar de officier van justitie vindt dat onvoldoende om de samenleving te beschermen. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben vooralsnog één overtreding geconstateerd van het sproeiverbod dat sinds woensdag van kracht is. In het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam mag geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Eén persoon werd op heterdaad betrapt en heeft een last onder dwangsom gekregen. Bij een volgende overtreding volgt een boete. Het verbod raakt vooral de Westlandse glastuinbouw, maar ook sportverenigingen en gemeenten die hun velden en openbaar groen niet meer kunnen besproeien. In Ghana is woensdag een Nederlander aangehouden die voor 6 miljoen euro aan cocaïne stond te laden, meldt het AD. Het zou gaan om Gilano H. De Ghanese politie kreeg woensdagavond 5 augustus informatie over mannen die een wit poeder, verborgen in zakken met een soort maismeel, aan het laden waren in een magazijn in de havenstad Tema. Bij een doorzoeking op een andere locatie vond de politie 866 pakketten cocaïne. Op Gilano H. en zijn broer vond eerder een klopjacht plaats na een schietpartij op de spoedeisende hulp van een ziekenhuis in Zaandam. Een 30-jarige man uit Den Haag blijft 14 dagen langer vastzitten op verdenking van moord of doodslag. Dat heeft de rechtercommissaris vrijdag besloten. De man wordt ervan verdacht maandagavond een 61-jarige Hagenaar te hebben doodgestoken in de Schilderswijk. De politie trof het slachtoffer met steekwonden aan in een woning aan de Van Basserstraat na een melding van overlast. Omstanders hielden de verdachte vast tot de politie arriveerde. Het slachtoffer overleed in het ziekenhuis aan zijn verwondingen.
6: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hooggerechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het Congres. De historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, is ondertussen al gesloopt. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio.
2: Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. De Thaise premier Anuttin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws.
2: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. 2 kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat,
6: terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers. Brillenketen Ace & Tate heeft last van een datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Op 1 augustus kreeg het bedrijf te horen dat een onbevoegde partij toegang had gekregen tot een deel van de systemen. Het kan gaan om namen, adressen, e-mailadressen en telefoonnummers van klanten. Brilrecepten, financiële gegevens en wachtwoorden zijn niet geraakt. Ace & Tate heeft het incident uit voorzorg gemeld bij de autoriteit persoonsgegevens. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
0: Tot slot het sportnieuws. PSV-trainer Peter Bos hoopt dat zijn ploeg dit seizoen beter verdedigt dan vorig jaar, toen de landskampioen 45 doelpunten tegenkreeg. Dat begint volgens hem voorin. PSV speelt zaterdag thuis tegen Fortuna Sittard in de eerste competitiewedstrijd van het seizoen. Bos kan nog niet beschikken over Kodaj Sano en Filip Kostić, omdat het contract met Sano nog niet rond is en Kostić wacht op een werkvergunning. Joey Veerman en Serginho Dest zijn geschorst voor de eerste wedstrijd. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens Van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als elfde en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio,
6: Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het oosten nog bewolkt en valt er in het noorden en oosten eerst hier en daar een bui. Vanuit het westen breekt de zon steeds vaker door. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Aan de kust waait een matige wind uit het westen, landinwaarts is er weinig wind. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog. Vannacht droog met plaatselijk kans op mist in het noorden. De temperatuur zakt naar 5 graden in het noorden en oosten, aan zee blijft het wat zachter rond de 14 graden. Morgen wordt het een zonnige dag. De temperatuur loopt op tot 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar later een matige wind vanaf zee opsteekt. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden. Nederland doet volgende maand mee aan een militaire oefening in Groenland. De oefening is onderdeel van NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie moet ook voorkomen dat de Verenigde Staten Groenland van bondgenoot Denemarken afpakt, zoals president Trump blijft opperen. Toen Nederland en andere landen verkenners naar Groenland stuurden, kondigde Trump sancties aan die later van tafel gingen. Defensie maakt nog niet bekend wie precies namens Nederland deelneemt. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. In een vakantiepark in De Haan is donderdag een voortvluchtige Nederlander gearresteerd. De man zat in Nederland een gevangenisstraf van 43 maanden uit met een enkelband, maar knipte die op 16 juni door en vluchtte. Hij was veroordeeld voor onder meer poging tot afpersing, poging tot diefstal met braak en diefstal met bedreiging met een mes. De man werd bij de ingang van een camping gevonden en na een kleine schermutseling opgepakt door het Belgische FAST team. Hij is voorgeleid in Brugge en wacht op overlevering aan Nederland. De dijken in het werkgebied van Delfland, tussen Den Haag en Rotterdam, hebben steeds meer te lijden onder de droogte. Inspecteurs van het Hoogheemraadschap telden deze week ongeveer 180 scheuren, terwijl dat er tijdens de vorige inspectieronde nog zo'n 30 waren. 18 scheuren zijn kritiek. Dat betekent dat Delfland die scherp in de gaten houdt. Waterschapsbestuurder Nieske Dijkshoorn benadrukt dat het nog beschikbare zoete water hard nodig is om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Delfland heeft sinds woensdag een onttrekkingsverbod ingesteld, wat betekent dat er geen oppervlaktewater uit onder meer sloten gehaald mag worden. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben vooralsnog één overtreding geconstateerd van het sproeiverbod dat sinds woensdag van kracht is. In het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam mag geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Eén persoon werd op heterdaad betrapt en heeft een last onder dwangsom gekregen. Bij een volgende overtreding volgt een boete. Het verbod raakt vooral de Westlandse glastuinbouw, maar ook sportverenigingen en gemeenten die hun velden en openbaar groen niet meer kunnen besproeien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hoge Rechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het congres. De historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, is ondertussen al gesloopt. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week 10.000 migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
7: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
6: En nu het economisch nieuws. 3 schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt veel hinder te ondervinden door de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen. Het bedrijf blijft in contact met autoriteiten over maatregelen om werknemers en bezittingen te beschermen. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen,
2: terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuipcup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger Sepp Blatter noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de Internationale Spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden-regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als elfde en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag is het in het oosten nog bewolkt en valt er in het noorden en oosten eerst plaatselijk een bui. Vanuit het westen breekt de zon steeds meer door. Het wordt 20 graden op de Wadden tot plaatselijk 24 graden in het zuiden. In de kustgebieden waait het matig uit het westen. Landinwaarts staat er weinig wind. Vanavond zijn er flinke opklaringen en blijft het droog. Er staat weinig wind. Vannacht blijft het droog met in het noorden plaatselijk kans op mist. De temperatuur daalt naar 5 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het 14 graden. Morgen wordt het zonnig en droog met temperaturen tussen 22 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt later een matige wind vanaf zee op.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. In een vakantiepark in De Haan is donderdag een voortvluchtige Nederlander gearresteerd. De man zat in Nederland een gevangenisstraf van 43 maanden uit met een enkelband, maar knipte die op 16 juni door en vluchtte. Hij was veroordeeld voor onder meer poging tot afpersing, poging tot diefstal met braak en diefstal met bedreiging met een mes. De man werd bij de ingang van een camping gevonden en na een kleine schermutseling opgepakt door het Belgische Fast Team. Hij is voorgeleid in Brugge en wacht op overlevering aan Nederland. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. De dijken in het werkgebied van Delfland, tussen Den Haag en Rotterdam, hebben steeds meer te lijden onder de droogte. Inspecteurs van het Hoogheemraadschap telden deze week ongeveer 180 scheuren, terwijl dat er tijdens de vorige inspectieronde nog zo'n 30 waren. 18 scheuren zijn kritiek. Dat betekent dat Delfland die scherp in de gaten houdt. Waterschapsbestuurder Nieske Dijkshoorn benadrukt dat het nog beschikbare zoete water hard nodig is om de dijken te beschermen tegen uitdroging. Delfland heeft sinds woensdag een onttrekkingsverbod ingesteld, wat betekent dat er geen oppervlaktewater uit onder meer sloten gehaald mag worden. Handhavers van het Hoogheemraadschap van Delfland hebben vooralsnog één overtreding geconstateerd van het sproeiverbod dat sinds woensdag van kracht is. In het kustgebied van Den Haag tot aan Rotterdam mag geen water uit sloten, beken en kanalen worden gehaald. Eén persoon werd op heterdaad betrapt en heeft een last onder dwangsom gekregen. Bij een volgende overtreding volgt een boete. Het verbod raakt vooral de Westlandse glastuinbouw, maar ook sportverenigingen en gemeenten die hun velden en openbaar groen niet meer kunnen besproeien. Dit was het Binnenlands Nieuws.
9: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hooggerechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het Congres. De historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, is ondertussen al gesloopt. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
10: De Thaise premier Anuttin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
11: Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt.
12: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
12: En nu het economisch nieuws.
2: 3 schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
14: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
2: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
15: Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. 2 kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
16: De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen.
17: Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend.
18: Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de Zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de Zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers.
19: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
20: Tot slot het sportnieuws. Feyenoord-verdediger Tsuyoshi Watanabe kan zondag niet spelen in de eerste competitiewedstrijd tegen Sparta. De 29-jarige Japanner viel afgelopen zondag geblesseerd uit in het duel om de Kuip Cup tegen Atalanta. Trainer Giovanni van Bronckhorst kijkt met vertrouwen uit naar de derby. Hij zegt dat de voorbereiding goed is verlopen en dat de ploeg er goed in zit. Volgens van Bronckhorst staat of valt alles met het resultaat van de eerste wedstrijd. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties.
21: De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden.
22: Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft.
23: Jan Christen heeft vrijdag de 5e etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Cocières Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als 11e en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen.
24: Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
25: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer.

0: graden in het noorden en oosten en 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droog, met in de middag 22 tot 29 graden. Later in de middag steekt aan de kust een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het publicatiemoment van een besluit over het loon van arbeidsmigranten. Voormalig minister Marielle Pauw van Sociale Zaken hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Pro-Kamerlid Mariette Patijn kondigt Kamervragen aan en zegt dat het lijkt alsof Pauw loog over de reden van vertraging. PVV en SP hebben inmiddels schriftelijke vragen gesteld. Het gaat om het besluit dat voor werkgevers de optie openhoudt om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. In een vakantiepark in De Haan is donderdag een voortvluchtige Nederlander gearresteerd. De man zat in Nederland een gevangenisstraf van 43 maanden uit met een enkelband, maar knipte die op 16 juni door en vluchtte. Hij was veroordeeld voor onder meer poging tot afpersing, poging tot diefstal met braak en diefstal met bedreiging met een mes. De man werd bij de ingang van een camping gevonden en na een kleine schermutseling opgepakt door het Belgische Fast Team. Hij is voorgeleid in Brugge en wacht op overlevering aan Nederland. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hooggerechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het congres. De historische East Wing waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor

0: Field is ondertussen al gesloopt. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
1: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
2: De Thaise premier Anuttin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
3: Spanje dreigt met tegenmaatregelen als Italië de grenscontroles tegen Spaanse reizigers niet voor komende zondag opheft. Italië stelde de controles in nadat vorige week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta binnenkwamen. Het land wil controleren of reizigers de juiste papieren hebben om binnen de Europese Unie te reizen. Spanje zegt dat vrijwel alle migranten Ceuta alweer hebben verlaten en dat tot nu toe geen enkele migrant het Spaanse vasteland heeft bereikt.
4: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel één dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
6: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
2: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen,
1: terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
7: Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
8: De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend.
9: Hoopvolle berichten over de heropening van de Straat van Hormuz leiden nog niet tot meer scheepvaart door de zeestraat. Het aantal schepen blijft op een laag niveau, blijkt uit data van AXS Marine. Donderdag voeren er 7 schepen door de zeestraat, terwijl het deze maand gemiddeld om 13 schepen per dag gaat. Vorig jaar rond deze periode waren dat nog zo'n 110 schepen per dag. Volgens AXS Marine duurt het vaker langer voordat een politieke aankondiging terug te zien is in de cijfers.
10: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. De Noorse Voetbalbond wil dat Gianni Infantino opstapt als voorzitter van de FIFA. Voorzitter Lise Klaveness zegt dat Infantino niet langer het vertrouwen heeft om de Wereldvoetbalbond te leiden. De Zwitserse voorzitter kondigde in april aan dat hij voor een nieuwe termijn gaat, met de verkiezing gepland tijdens het FIFA-congres in maart 2027 in Rabat. Vooral Europese landen zoals Engeland hebben hun steun inmiddels ingetrokken. Infantino's voorganger, Sepp Blatter, noemde Klaveness als mogelijke opvolger en zei dat het tijd is voor een vrouw aan het hoofd van de FIFA. Klaveness zelf wil daar nog niet op ingaan en zegt dat het nu gaat om de inhoudelijke kwesties. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycott in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als elfde en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuerink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femmes gewonnen met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zege heeft de toerwinnares van 2024 de gele trui overgenomen van Marlen Reusser. Vollering blijft tweede in het algemeen klassement, nu op 15 seconden van Niviadoma. De Tour de France Femmes eindigt zondag in Nice met een lastige etappe met 4 beklimmingen van de Col d'Aise. Dit was het laatste sportnieuws.
12: Je luistert naar Talk Radio.
13: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
14: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanmiddag breekt de zon vanuit het westen steeds meer door. In het noorden en oosten valt eerst nog een enkele bui. Het wordt tussen de 20 graden op de Wadden en 24 graden in het zuiden. Aan de kust waait het matig uit het westen. Landinwaarts is er weinig wind. Vanavond wordt het helder en droog met weinig wind. Vannacht blijft het droog met plaatselijk wat mist in het noorden. Het koelt af naar zo'n 5 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. Morgen wordt het een zonnige en warme dag. De temperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden, rond de 25 graden in het midden en lokaal 29 graden in het zuidoosten.
15: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
16: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
17: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het publicatiemoment van een besluit over het loon van arbeidsmigranten door voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, bleek donderdag uit opgevraagde stukken. Pro-Kamerlid Mariette Patijn kondigt Kamervragen aan en schrijft dat het erop lijkt dat Paul loog over de reden van vertraging. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk en PVV en SP hebben schriftelijke vragen gesteld. Het gaat om het besluit dat voor werkgevers de optie openhoudt om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen.
18: Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening.
19: In een vakantiepark in De Haan is donderdag een voortvluchtige Nederlander gearresteerd. De man zat in Nederland een gevangenisstraf van 43 maanden uit met een enkelband, maar knipte die op 16 juni door en vluchtte. Hij was veroordeeld voor onder meer poging tot afpersing, poging tot diefstal met braak en diefstal met bedreiging met een mes. De man werd bij de ingang van een camping gevonden en na een kleine schermutseling opgepakt door het Belgische Fast Team. Hij is voorgeleid in Brugge en wacht op overlevering aan Nederland.
20: Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden.
21: Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig.
22: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
24: Nu het buitenlands nieuws. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
25: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hooggerechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het congres. De historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, is ondertussen al gesloopt.
26: Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
27: Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekking hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
28: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO.
25: Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
0: De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws.
25: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel één dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
0: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
25: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
0: Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
3: De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Seva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend.
4: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
5: Tot slot het sportnieuws. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden-regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen, en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als 11e en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon-SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon-SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Dit was het laatste sportnieuws.
6: Je luistert naar Talk Radio.
7: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
8: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het vanuit het westen verder op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, alleen aan de noordkust waait het zwak tot matig. Vannacht blijkt het droog met kans op plaatselijke mist in het noorden. Het koelt af naar 5 graden in het binnenland tot 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droog, met in de middag temperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind, maar aan de kust steekt later in de middag een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
10: Dit is het Binnenlands Nieuws. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het publicatiemoment van een besluit over het loon van arbeidsmigranten door voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, bleek donderdag uit opgevraagde stukken. Pro-Kamerlid Mariette Patijn kondigt Kamervragen aan en schrijft dat het erop lijkt dat Paul loog over de reden van vertraging. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk en PVV en SP hebben schriftelijke vragen gesteld. Het gaat om het besluit dat voor werkgevers de optie openhoudt om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. In een vakantiepark in De Haan is donderdag een voortvluchtige Nederlander gearresteerd. De man zat in Nederland een gevangenisstraf van 43 maanden uit met een enkelband, maar knipte die op 16 juni door en vluchtte. Hij was veroordeeld voor onder meer poging tot afpersing, poging tot diefstal met braak en diefstal met bedreiging met een mes. De man werd bij de ingang van een camping gevonden en na een kleine schermutseling opgepakt door het Belgische Fast Team. Hij is voorgeleid in Brugge en wacht op overlevering aan Nederland. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden.
11: Dit was het Binnenlands Nieuws.
23: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws.
13: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
14: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hooggerechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het congres. De historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, is ondertussen al gesloopt.
15: Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
16: Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
17: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
18: De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
29: En nu het economisch nieuws.
30: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus.
31: 3 schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond.
0: ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
1: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
2: Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
3: De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
21: Tot slot het sportnieuws. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft.
4: Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als elfde en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femmes gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femmes. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve aan de noordelijke kust, waar het zwak tot matig waait uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog, met vooral in het noorden kans op plaatselijke mist. De minimumtemperatuur loopt uiteen van 5 graden in het noorden en oosten tot 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droog. De middagtemperatuur ligt tussen de 22 graden op de Wadden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt later in de middag een matige wind vanaf zee op.
8: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
9: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
22: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar werden 2 vrouwelijke verpleegkundigen slachtoffer. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen en zag geen bewijs voor poging tot moord. De man nam een verpleegkundige in een nekklem toen zij en haar collega nicotinevervangende middelen in zijn cel kwamen brengen, waarna gealarmeerde collega's de vrouwen konden ontzetten.
24: Meerdere politieke partijen willen opheldering over het publicatiemoment van een besluit over het loon van arbeidsmigranten door voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, bleek donderdag uit opgevraagde stukken. Pro-Kamerlid Mariette Patijn kondigt Kamervragen aan en schrijft dat het erop lijkt dat Paul loog over de reden van vertraging. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk en PVV en SP hebben schriftelijke vragen gesteld. Het gaat om het besluit dat voor werkgevers de optie openhoudt om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting.
10: De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht.
11: Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening.
13: Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden.
14: Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig.
15: Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
17: Nu het buitenlands nieuws. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
23: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hooggerechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het Congres. De historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, is ondertussen al gesloopt.
25: Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
26: Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen.
0: De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
1: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die

0: In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler, met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.

0: Tot slot het sportnieuws. De KNVB voert bij de start van het nieuwe eredivisieseizoen verschillende spelregelwijzigingen in om het tempo te verhogen. Het gaat om aanpassingen die de internationale spelregelorganisatie IFAB heeft vastgesteld en die de FIFA ook al toepaste tijdens het WK voetbal in juni. Belangrijke nieuwe regels zijn de 10-seconden regel bij wissels, een zichtbare countdown bij bewuste vertraging van doelschoppen en inworpen en dat een speler na een blessurebehandeling pas een minuut later terug het veld in mag. Ook krijgt de videoscheidsrechter extra bevoegdheden en kan die nu ingrijpen bij een onterecht gegeven hoekschop of een onterecht gegeven tweede gele kaart. De Eredivisie begint vrijdag om 20 uur met de wedstrijd tussen SC Cambuur en Excelsior in Leeuwarden. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als elfde en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser.
1: Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. De wind is zwak, behalve aan de noordkust waar het matig waait uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog met lokaal wat mist in het noorden. De temperatuur zakt naar 5 graden in het binnenland en 14 graden aan zee. Morgen wordt het een mooie dag met veel zon en geen regen. Het kwik komt uit tussen 22 graden op de Wadden en 29 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak. Later in de middag steekt aan de kust een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
3: Dit is het Binnenlands Nieuws.
6: Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar werden 2 vrouwelijke verpleegkundigen slachtoffer. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. De rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen en zag geen bewijs voor poging tot moord. De man nam een verpleegkundige in een nekklem toen zij en haar collega nicotinevervangende middelen in zijn cel kwamen brengen, waarna gealarmeerde collega's de vrouwen konden ontzetten. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden. 2 dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
6: Nu het buitenlands nieuws. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hooggerechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het congres. De historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, is ondertussen al gesloopt. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. De Thaise premier Anuttin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
6: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. 3 schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als elfde en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux.
9: De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Nibia Doma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Nibia Doma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Nibia Doma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit geleidelijk op en blijft het vrijwel overal droog. Vannacht is het droog met plaatselijk wat mist in het noorden. De temperatuur daalt naar zo'n 5 graden in het noordoosten tot 14 graden aan zee. Morgen wordt het een zonnige en warme dag. Het blijft de hele dag droog met weinig wind. De middagtemperatuur loopt op tot 22 graden op de Wadden, rond de 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie.
10: De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
10: Nu het buitenlands nieuws. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. De uitspraak gaat over 2 weken in, zodat Trump de zaak eventueel nog kan voorleggen aan het Hooggerechtshof. Een rechter had Trump al 2 keer verboden met de bovengrondse bouw te beginnen, omdat hij geen toestemming had gevraagd aan het Congres. De historische East Wing, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield, is ondertussen al gesloopt. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op 1 van de 3 landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot 2 van zijn grootouders dood en daarna 5 anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
10: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler, met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Essentate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als elfde en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK Voetbal voor Vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuerink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femmes. De Poolse van Canyon-SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femmes gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon-SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femmes naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDG United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit geleidelijk op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve langs de noordelijke kust. Vannacht blijft het droog met plaatselijke kans op mist, vooral in het noorden. De temperatuur daalt naar 5 graden in het noorden en oosten tot 14 graden aan zee. Morgen begint zonnig en droog. In de middag loopt de temperatuur op naar 22 graden op de Wadden, rond de 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Aan de kust steekt later een matige zeewind op. De avond wordt helder en blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen.
10: Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar.
14: Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie.
10: De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening.
15: Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden.
16: Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig.
7: Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
10: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent.
17: Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
18: Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
19: Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
20: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
21: De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
22: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
23: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws.
17: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus.
24: Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel één dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
17: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting,
0: terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
1: Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Essentate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als 11e en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon-SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon-SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden.
2: Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Nivia Doma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux.

0: Je luistert naar Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit geleidelijk op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve langs de noordelijke kust. Vannacht blijft het droog met plaatselijke kans op mist, vooral in het noorden. De temperatuur daalt naar 5 graden in het noorden en oosten tot 14 graden aan zee. Morgen begint zonnig en droog. In de middag loopt de temperatuur op naar 22 graden op de Wadden, rond de 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Aan de kust steekt later een matige zeewind op. De avond wordt helder en blijft droog. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
1: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie.
4: De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening.
5: Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden.
6: Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van

0: Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler, met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. De Bijenkorf, Bol Ace & Tate en Ajax hebben last van een cyberincident bij logistiekbedrijf Ceva Logistics, waarbij mogelijk persoonlijke gegevens van Nederlandse consumenten zijn buitgemaakt. ING meldde een soortgelijk incident. IT-jurist Arnoud Engelfried waarschuwt dat cybercriminelen data uit verschillende lekken aan elkaar kunnen koppelen en zich daardoor steeds overtuigender kunnen voordoen. Criminelen kunnen met gelekte informatie over een bestelling iemand bij naam aanspreken en zich voordoen als medewerker van een winkelketen, waardoor mensen hun inloggegevens delen. Met die toegang kunnen ze bestellingen laten retourneren en geld naar hun eigen rekening overmaken. Hoeveel bedrijven en consumenten zijn getroffen door het datalek is nog niet bekend. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Lucy Bronze van Chelsea steunt een boycot van Europese voetbalsters van FIFA-competities, een jaar voor het WK in Brazilië. De 34-jarige Engelse international schaart zich daarmee achter het verzet van de UEFA tegen FIFA-voorzitter Gianni Infantino. Bronze zegt dat Europese speelsters zullen vasthouden aan hun overtuigingen en aan dat het beste is voor de sport. Volgens haar is het belangrijk het voetbal op de lange termijn te beschermen voor toekomstige generaties. Hoewel Infantino zijn investeringsplan schrapte, voldeed hij nog niet aan alle eisen van de UEFA, waardoor de boycot in stand blijft. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen.
2: De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchières Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als 11e en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust waar het zwak tot matig waait. Vannacht blijft het droog met plaatselijk kans op mist in het noorden. Het koelt af naar 5 graden in het noorden en oosten en rond de 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droog met weinig wind. De temperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Later in de middag steekt er aan de kust een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
1: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
5: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
6: De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
5: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
5: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Als de wet wordt aangenomen, kan president Trump 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China, Japan en sommige EU-landen. De Oekraïense president Zelensky steunt de sancties en hoopt dat Rusland daardoor minder geld heeft om de oorlog tegen Oekraïne te financieren.
5: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus.
0: Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel één dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
5: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
7: Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
8: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Jan Christen heeft vrijdag de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courtiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als elfde en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDG United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Dominguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
10: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
11: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve aan de noordkust waar het zwak tot matig waait. Vannacht blijft het droog met plaatselijke kans op mist in het noorden. Het koelt af naar 5 graden in het noorden en oosten en rond de 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droog met weinig wind. De temperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Later in de middag steekt er aan de kust een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
12: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
13: Dit is het Binnenlands Nieuws. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar.
14: Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie.
15: De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening.
16: Rijkswaterstaat neemt extra maatregelen om vrachtwagens en touringcars van de verzwakte Merwedebrug te weren. Er komen borden bij grensovergangen, boven en langs de weg en bij op- en afritten. Sinds 18 juli is de brug verboden voor zwaar verkeer. In de eerste week na plaatsing van camera's werden 1118 boetes uitgeschreven aan Nederlandse voertuigen. Buitenlandse vrachtwagens kunnen alleen beboet worden als ze door politie of BOA's worden staande gehouden, waardoor duizenden voertuigen nog onbeboet de brug overrijden.
17: Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren.
18: In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
19: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
20: Nu het buitenlands nieuws. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
21: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
22: Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
23: Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten.
24: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
25: De Thaise premier Anutin Charnvirakul belooft strengere wapenwetten na een dodelijke schietpartij vrijdag. Een 14-jarige jongen schoot twee van zijn grootouders dood en daarna vijf anderen op zijn school, voordat hij zichzelf van het leven beroofde. De premier wil een wet invoeren die burgers verbiedt vuurwapens in het openbaar te dragen. In Thailand zijn miljoenen vuurwapens in omloop, waarvan een deel niet geregistreerd is. De schietpartij vond plaats op een middelbare school in Nonthaburi, ten noorden van Bangkok.
26: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
19: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
27: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden, waar de Republikeinen een meerderheid hebben. Als de wet wordt aangenomen, kan president Trump 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China, Japan en sommige EU-landen.
0: De Oekraïense president Zelensky steunt de sancties en hoopt dat Rusland daardoor minder geld heeft om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. Jan Christen heeft vrijdag de 5e etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates versloeg op de lastige aankomst in Courchiers Resort de Duitse Marco Brenner in de sprint. Bart Lemme van Visma Leasebike behield de leiderstrui. Hij eindigt als 11e en heeft 6 seconden voorsprong op de Italiaan Christian Scaroni. Christen demareerde op de slotklim, werd bijgehaald door Brenner, maar had genoeg over om de sprint te winnen. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femmes.
3: De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Nivia Doma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlon Reusser. Kasia Nivia Doma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlon Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Nivia Doma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDG United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Nivia Doma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Nivia Doma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit geleidelijk op en blijft het vrijwel overal droog. Weinig wind, behalve langs de noordelijke kust waar het zwak tot matig waait. Vannacht droog met plaatselijk wat mist in het noorden. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten, aan zee blijft het 14 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In de ochtend al veel zon, weinig wind. Middagtemperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Later in de middag steekt aan de kust een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen boeren met tractoren zijn vrijdagavond rond 7 uur samengekomen ten zuiden van Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal om te demonstreren. De politie is ter plaatse en faciliteert de demonstratie. Het is niet bekend of het protest is aangemeld. Eerder deze week vonden ook boerenacties plaats in of bij Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen.
9: De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar.
10: Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte.
11: De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie.
12: De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. In een vakantiepark in De Haan is donderdag een voortvluchtige Nederlander gearresteerd. De man zat in Nederland een gevangenisstraf van 43 maanden uit met een enkelband, maar knipte die op 16 juni door en vluchtte. Hij was veroordeeld voor onder meer poging tot afpersing, poging tot diefstal met braak en diefstal met bedreiging met een mes. De man werd bij de ingang van een camping gevonden en na een kleine schermutseling opgepakt door het Belgische Fast Team. Hij is voorgeleid in Brugge en wacht op overlevering aan Nederland.
13: Dit was het Binnenlands Nieuws.
14: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om twee verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden.
16: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
17: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
18: Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune.
19: Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
20: Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025

0: op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen.
1: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.

0: Tot slot het sportnieuws.
1: Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit geleidelijk op en blijft het vrijwel overal droog. Weinig wind, behalve langs de noordelijke kust waar het zwak tot matig waait. Vannacht droog met plaatselijk wat mist in het noorden. Het koelt af naar 5 graden in het noordoosten, aan zee blijft het 14 graden. Morgen wordt het zonnig en warm. In de ochtend al veel zon, weinig wind. Middagtemperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en lokaal 29 graden in het zuidoosten. Later in de middag steekt aan de kust een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
6: Dit is het Binnenlands Nieuws.
0: Tientallen boeren met tractoren zijn vrijdagavond rond 7 uur samengekomen ten zuiden van Beneden Leeuwen in de gemeente West Maas en Waal om te demonstreren. De politie is ter plaatse en faciliteert de demonstratie. Het is niet bekend of het protest is aangemeld. Eerder deze week vonden ook boerenacties plaats in of bij Apeldoorn, Maarsbergen en Deurningen. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. In een vakantiepark in De Haan is donderdag een voortvluchtige Nederlander gearresteerd. De man zat in Nederland een gevangenisstraf van 43 maanden uit met een enkelband, maar knipte die op 16 juni door en vluchtte. Hij was veroordeeld voor onder meer poging tot afpersing, poging tot diefstal met braak en diefstal met bedreiging met een mes. De man werd bij de ingang van een camping gevonden en na een kleine schermutseling opgepakt door het Belgische FAST team. Hij is voorgeleid in Brugge en wacht op overlevering aan Nederland. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel één dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws. Het is nog onduidelijk of de kwalificatiewedstrijden van Oranje voor het WK voetbal voor vrouwen van 2027 in oktober doorgaan. De UEFA heeft een boycot afgekondigd van FIFA-competities. Voor het elftal van bondscoach Arjan Vuurink staat op 9 en 13 oktober een dubbele ontmoeting met Hongarije op het programma. De KNVB wacht af wat de UEFA besluit. De Europese Bond eist garanties dat nieuwe commercialiseringsplannen van de FIFA achterwege blijven. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femmes gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femmes. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femmes naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDG United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Dominguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het vanuit het westen steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. De wind is zwak, alleen aan de noordkust waait het matig uit het noordwesten. Vannacht blijft het droog. In het noorden kan er wat mist ontstaan. Het koelt af naar zo'n 5 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het zachter met 14 graden. Morgen wordt het een mooie dag, zonnig en droog. De middag brengt temperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Later in de middag steekt aan de kust een matige zeewind op.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen boeren met tractoren demonstreren vanavond ten zuiden van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeren de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15. De politie is aanwezig en faciliteert de demonstratie. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest waarmee aandacht wordt gevraagd voor beleid uit Den Haag. De actie zou rond 9 uur 's avonds voorbij moeten zijn. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekend maakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht.
9: Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
5: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
9: Nu het buitenlands nieuws. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om twee verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
5: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
9: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
11: Tot slot het sportnieuws. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve in het noordelijk kustgebied waar een zwakke tot matige noordwestenwind staat. Vannacht blijft het droog met vooral in het noorden plaatselijk kans op mist. Het wordt fris met minimumtemperaturen tussen 5 graden in het noorden en oosten en 14 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. De middagtemperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind, aan de kust later in de middag matig vanaf zee.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
15: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen boeren met tractoren demonstreren vanavond ten zuiden van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeren de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15. De politie is aanwezig en faciliteert de demonstratie. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest waarmee aandacht wordt gevraagd voor beleid uit Den Haag. De actie zou rond 9 uur 's avonds voorbij moeten zijn. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekend maakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei. Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
15: Nu het buitenlands nieuws. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen.
9: Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
10: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
10: En nu het economisch nieuws.
9: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel één dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
17: Tot slot het sportnieuws. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlen Reusser. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Dominguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter.
6: Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld

0: verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve in het noordelijk kustgebied waar een zwakke tot matige noordwestenwind staat. Vannacht blijft het droog met vooral in het noorden plaatselijk kans op mist. Het wordt fris met minimumtemperaturen tussen 5 graden in het noorden en oosten en 14 graden aan zee. Morgen is het zonnig en droog. De middagtemperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Aan de kust later in de middag matig vanaf zee.
4: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
5: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen boeren met tractoren demonstreren vanavond ten zuiden van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeren de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15. De politie is aanwezig en faciliteert de demonstratie. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest waarmee aandacht wordt gevraagd voor beleid uit Den Haag. De actie zou rond 9 uur 's avonds voorbij moeten zijn. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekend maakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Nederland neemt volgende maand deel aan een militaire oefening in Groenland. De oefening maakt deel uit van de NAVO-missie Arctic Sentry, die het Noordpoolgebied moet beschermen tegen Rusland en China. De missie is ook bedoeld om de VS ervan te weerhouden Groenland van Denemarken af te pakken, zoals president Trump blijft opperen. Defensie maakt nog niet bekend wie er precies namens Nederland meedoen. Ook Denemarken, België, Frankrijk en Canada nemen deel aan de oefening. Twee dijken in Zuid-Holland worden versterkt vanwege scheuren door droogte. Het gaat om een kade langs de Does bij Hoogmade en een dijk bij Reeuwijk. De kade bij Hoogmade wordt eerder aangepakt dan gepland vanwege een grote scheur. De scheur bij Reeuwijk wordt gevuld met klei.

0: Het Hoogheemraadschap van Rijnland vond bij inspectie van 265 kilometer droogtegevoelige waterkeringen bijna 150 scheuren. In de meeste gevallen was geen ingrijpen nodig. Dit was het Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechanie gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om twee verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een clausule die vergelijkbaar is met artikel 5 van de NAVO. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Het akkoord werd bekendgemaakt na een tekenmoment in Mekka. Volgens een Turkse functionaris staat het verbond open voor andere landen in de regio. Een Iraans parlementslid noemde het pact vrijdagmiddag op X een schijnzekerheid die weinig zal bewerkstelligen.
2: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Kasia Niviadoma is sprakeloos na haar etappezege op de Mont Ventoux in de Tour de France Femme. De Poolse van Canyon SRAM zegt dat het moeilijk is om haar gevoel te beschrijven. Ze droeg de overwinning op aan de mensen die aan haar zijde stonden tijdens de lange weg zonder grote zegens. Niviadoma bedankte onder meer haar ouders, die haar vrijdag verrasten met een bezoek, en haar man Taylor Finney. Door haar overwinning nam ze de gele trui over van Marlon Reusser. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlon Reusser.
3: Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Nivea Doma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Nivia-Doma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Nivia-Doma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooi Stadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de 2e keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de 3e ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de 1e set, maar pakte daarna de 2e en 3e set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de 4e ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve aan de noordelijke kust, waar een zwakke tot matige noordwestenwind waait. Vannacht droog met vooral in het noorden plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 5 graden in het noorden en oosten tot rond 14 graden aan zee. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het warm. 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en in het zuidoosten kan het 29 graden worden. Aan de kust steekt later in de middag een matige wind vanaf zee op.
6: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. 2 mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. 2 andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten 3 broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. Bij een bedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand ontstaan in bouwafval. Omwonenden krijgen een NL-alert vanwege de rook die vrijkomt. Volgens Rijnmond woedt de brand bij een recyclingbedrijf naast attractiepark Spelen bij Beelen. Een boot van de havendienst helpt bij het blussen. Tientallen boeren met tractoren demonstreren vanavond ten zuiden van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeren de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15. De politie is aanwezig en faciliteert de demonstratie. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest waarmee aandacht wordt gevraagd voor beleid uit Den Haag. De actie zou rond 9 uur 's avonds voorbij moeten zijn. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekend maakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïens toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
0: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen. Terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
9: Tot slot het sportnieuws. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Dominguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een 5e goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Dit was het laatste sportnieuws.
10: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het van het westen uit steeds meer op en blijft het vrijwel overal droog. Er staat weinig wind, behalve aan de noordelijke kust, waar een zwakke tot matige noordwestenwind waait. Vannacht droog, met vooral in het noorden plaatselijk kans op mist. Het koelt af naar 5 graden in het noorden en oosten tot rond 14 graden aan zee. Morgen begint zonnig en droog. In de middag wordt het warm. 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en in het zuidoosten kan het 29 graden worden. Aan de kust steekt later in de middag een matige wind vanaf zee op. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten 3 broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. Bij een bedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand ontstaan in bouwafval. Omwonenden krijgen een NL-alert vanwege de rook die vrijkomt. Volgens Rijnmond woedt de brand bij een recyclingbedrijf naast attractiepark Spelen bij Beelen. Een boot van de havendienst helpt bij het blussen.
11: Tientallen boeren met tractoren demonstreren vanavond ten zuiden van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeren de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15. De politie is aanwezig en faciliteert de demonstratie. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest waarmee aandacht wordt gevraagd voor beleid uit Den Haag. De actie zou rond 9 uur 's avonds voorbij moeten zijn. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekend maakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
7: Geen tijd?
12: Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechanich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Peru en Mexico hebben de diplomatieke betrekkingen hersteld. Daardoor kon de Peruaanse ex-premier Betsy Chavez ongehinderd vanuit de Mexicaanse ambassade in Lima naar Mexico reizen. Chavez was minister en korte tijd premier onder president Pedro Castillo en werd, net als hij, in 2025 veroordeeld tot ruim 11 jaar cel wegens samenzwering. Ze vluchtte de Mexicaanse ambassade in en kreeg daar politiek asiel, wat leidde tot een breuk tussen beide landen. De nieuwe Peruaanse president Keiko Fujimori gaf Chavez een vrijgeleide om het land te verlaten. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
13: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws.
0: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Zalando heeft last gehad van het datalek bij logistieke partner Ceva Logistics. Dat bevestigt een woordvoerder van de Duitse webwinkel. Eerder waarschuwden de Bijenkorf en Bol ook al voor het datalek. Daar kwam later ook Ajax bij. Twee kleinere distributiecentra die Ceva beheert zijn getroffen. Maar volgens Zalando zijn gegevens van klanten niet door het incident geraakt. De actieve logistieke processen zijn verplaatst naar andere vestigingen. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
14: Tot slot het sportnieuws. Kasia Niviadoma heeft de koninginnenrit van de Tour de France Femme gewonnen, met aankomst op de Mont Ventoux. De Poolse renster van Canyon-SRAM reed solo naar de overwinning, ruim voor Demi Vollering, die tweede werd, op 1 minuut en 16 seconden. Door haar zegen nam de toerwinnares van 2024 de gele trui over van Marlen Reusser. Vollering staat nu tweede in het algemeen klassement op 15 seconden van Niviadoma. De Tour eindigt zondag in Nice met een lastige etappe over de Col d'Aise. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDG United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niviadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niviadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice.
15: FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooi Stadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in drie sets, 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
5: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog met weinig wind. Vannacht ook droog. In het noordoosten kan het plaatselijk mistig worden. De temperatuur daalt naar 5 graden in het noorden en oosten en rond 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en warm. In de ochtend al heerlijk weer met weinig wind. Behalve aan zee en op het IJsselmeer waar het matig waait. Middagtemperaturen oplopen tot 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Later in de middag steekt aan de kust een matige wind op vanaf zee. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
7: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
0: Dit is het Binnenlands Nieuws. Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. Bij een bedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand ontstaan in bouwafval. Omwonenden krijgen een NL-alert vanwege de rook die vrijkomt. Volgens Rijnmond woedt de brand bij een recyclingbedrijf naast attractiepark Spelen bij Beelen. Een boot van de havendienst helpt bij het blussen. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. De snelweg A1 in Gelderland tussen Voorthuizen en Stroe is in beide richtingen weer open. Een tankwagen bij een pompstation heeft daar gevaarlijke stoffen gelekt. Het gaat om kaliumhydroxide, een chemische substantie die in hoge concentraties bijtend en irriterend is. Een gespecialiseerd bedrijf treft voorbereidingen voor het overpompen van de resterende vloeistof en ruimt de gelekte vloeistof op de parkeerplaats op. Tankstation Tol 9 blijft dicht. Dit was het Binnenlands Nieuws.
16: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechanie gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd.

0: stadion van voetbalclub Tjornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte één persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Tjornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.

0: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Nibiadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Nibiadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooi Stadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de 2e keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de 3e ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de 1e set, maar pakte daarna de 2e en 3e set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de 4e ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujox en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujox maakte ook de 4e treffer. In de blessuretijd werd een 5e goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njoli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Connor van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog met weinig wind. Vannacht ook droog met in het noordoosten plaatselijk kans op mist. De temperatuur zakt naar 5 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het 14 graden. Morgen wordt het een zonnige en warme dag. In de ochtend al veel zon en in de middag loopt de temperatuur op naar 22 graden op de Wadden, rond de 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar later een matig windje vanaf zee opsteekt.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan.
0: De brand is ontstaan in een hoop schroot, maar de oorzaak is nog onduidelijk. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten vanwege de rookontwikkeling en het verkeer rond de brand staat behoorlijk vast. De rook trekt tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Twee boten van het havenbedrijf helpen bij het blussen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen. Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechanie gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
0: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. 3 schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
7: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niewiadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niewiadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice.
9: FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida.
10: Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujox en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujox maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njoli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Conner van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog met weinig wind. Vannacht ook droog met in het noordoosten plaatselijk kans op mist. De temperatuur zakt naar 5 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het 14 graden. Morgen wordt het een zonnige en warme dag. In de ochtend al veel zon en in de middag loopt de temperatuur op naar 22 graden op de Wadden, rond de 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar later een matig windje vanaf zee opsteekt.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. De brand is ontstaan in een hoop schroot, maar de oorzaak is nog onduidelijk. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten vanwege de rookontwikkeling en het verkeer rond de brand staat behoorlijk vast. De rook trekt tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Twee boten van het havenbedrijf helpen bij het blussen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen. Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
0: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
6: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
7: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
8: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niewiadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niewiadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters toernooi van Montreal voor de 2e keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de 3e ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de 2e en 3e set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de 4e ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujox en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujox maakte ook de 4e treffer. In de blessuretijd werd een 5e goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njolli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Connor van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte. Dit was het laatste sportnieuws.
2: Je luistert naar Talk Radio.
3: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog met weinig wind. Vannacht is er vooral in het noordoosten plaatselijk kans op mist. Het wordt tussen de 5 graden in het noorden en oosten en 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden, rond de 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar later in de middag een matige wind vanaf zee opsteekt. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
7: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. De brand is ontstaan in een hoop schroot, maar de oorzaak is nog onduidelijk. De Maastunnel is in beide richtingen gesloten vanwege de rookontwikkeling en er staat veel verkeer vast rond de brand. De rook zorgt voor overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. En bewoners in het gebied waar de rook heen trekt krijgen via NL Alert het advies om ramen en deuren te sluiten. Twee boten van het havenbedrijf helpen bij het blussen en er zijn geen gewonden gevallen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen. Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
6: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
7: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven.
11: Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden.
12: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
13: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
14: Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting.
18: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd.
19: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus.
20: 3 schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond.
1: ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
21: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
22: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
23: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
24: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niewiadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niewiadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice.
25: FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de 2e keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de 3e ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de 2e en 3e set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de 4e ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de 4e treffer. In de blessuretijd werd een 5e goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel.
0: Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njoli

0: Talk Radio.
1: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
2: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog met weinig wind. Vannacht is er vooral in het noordoosten plaatselijk kans op mist. Het wordt tussen de 5 graden in het noorden en oosten en 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en droog. De temperatuur loopt op naar 22 graden op de Wadden, rond de 25 graden in het midden en plaatselijk 29 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind, behalve aan de kust, waar later in de middag een matige wind vanaf zee opsteekt. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
3: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
4: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. De brand is ontstaan in een hoop schroot, maar de oorzaak is nog onduidelijk. De Maastunnel is in beide richtingen gesloten vanwege de rookontwikkeling en er staat veel verkeer vast rond de brand. De rook zorgt voor overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. En bewoners in het gebied waar de rook heen trekt krijgen via NL Alert het advies om ramen en deuren te sluiten. Twee boten van het havenbedrijf helpen bij het blussen en er zijn geen gewonden gevallen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen.
5: Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekend maakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. Dit was het.

0: Binnenlands Nieuws.
1: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechanie gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïens toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Bij een aanval op de Oekraïnse kuststad Odessa is het stadion van voetbalclub Chornomorets beschadigd. Voor zover bekend raakte 1 persoon gewond, melden de autoriteiten. Een flink gat is geslagen in het dak van een hoektribune. Ook de stoelen daaronder raakten beschadigd en het grasveld zou vlam hebben gevat. FC Chornomorets staat 11e in de hoogste Oekraïnse voetbaldivisie. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
1: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
2: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september. Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
1: Tot slot het sportnieuws. Demi Vollering is teleurgesteld over haar tweede plaats in de koninginnenrit van de Tour de France Femme naar de Mont Ventoux. De Nederlandse renster van FDJ United Suez twijfelt achteraf of ze echt niet kon of dat ze dat op dat moment dacht. Ze had het volgens haar eigen idee eerder moeten proberen. De Poolse Kasia Niewiadoma ging er alleen vandoor en won de etappe. Vollering staat nu 15 seconden achter Niewiadoma in het algemeen klassement, met nog 2 dagen te gaan voor de finish zondag in Nice. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan.
0: Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek. Maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in drie sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njolli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Connor van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte. Dit was het laatste sportnieuws.
3: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
4: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog. Er staat weinig wind. Vannacht is er vooral in het noordoosten plaatselijk kans op mist. Het koelt af tot zo'n 5 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het rond de 14 graden. Morgen wordt het zonnig en droog. De temperatuur stijgt naar 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en in het zuidoosten kan het plaatselijk 29 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar later in de middag een matige wind vanaf zee opsteekt.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
6: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. Tussen de 50 en 100 ton afval staat in brand. De rookwolken trekken tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. De Maastunnel is in beide richtingen dicht en er is een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen.
7: Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag.
2: Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie. Dit was het Binnenlands Nieuws.
8: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
2: Nu het buitenlands nieuws. Abelardo de la Espria is vrijdag beëdigd als president van Colombia. De door de Verenigde Staten gesteunde rechtse politicus won in juni de verkiezingen met minder dan een procentpunt voorsprong. Hij beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De La Espria wil de vredesgesprekken met rebellen beëindigen en luchtaanvallen uitvoeren met steun van de Verenigde Staten. Ook wil hij de overheid 40% inkrimpen en de olie- en gassector nieuw leven inblazen. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle. Vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden.
9: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
2: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
9: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
10: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
11: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging.
9: De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
12: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
13: Tot slot het sportnieuws.
14: FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter.
15: Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven.
16: Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in drie sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida.
17: Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel.
18: Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njoli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Conner van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte.
19: Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser versloeg de Pool Hubert Hurkacz in drie sets, 3-6, 7-6, 7-5. Van de Zandschulp won eerder al van de Russische nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Ook Talon Griekspoor bereikte de derde ronde, nadat hij won van de Duitse nummer 3, Alexander Zverev, en daarna van de Italiaan Matteo Arnaldi.
20: Dit was het laatste sportnieuws.
21: Je luistert naar Talk Radio.
22: D-
0: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
1: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog. Er staat weinig wind. Vannacht is er vooral in het noordoosten plaatselijk kans op mist. Het koelt af tot zo'n 5 graden in het noorden en oosten. Aan zee blijft het rond de 14 graden. Morgen wordt het zonnig en droog. De temperatuur stijgt naar 22 graden op de Wadden, 25 graden in het midden en in het zuidoosten kan het plaatselijk 29 graden worden. Er staat weinig wind, behalve aan de kust waar later in de middag een matige wind vanaf zee opsteekt. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
22: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
23: Dit is het Binnenlands Nieuws.
24: In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. Tussen de 50 en 100 ton afval staat in brand. De rookwolken trekken tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. De Maastunnel is in beide richtingen dicht en er is een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen.
25: Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij.
26: Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed.
27: De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar.
28: Meerdere politieke partijen willen opheldering over het moment waarop voormalig minister Marielle Paul van Sociale Zaken een besluit over het loon van arbeidsmigranten bekendmaakte. De toen al demissionaire VVD-minister hield het besluit stil tot na de Tweede Kamerverkiezingen, blijkt uit opgevraagde stukken. Het gaat om de mogelijkheid voor werkgevers om een deel van het minimumloon voor arbeidsmigranten in te houden voor huisvesting. Paul nam het besluit al weken voor de bekendmaking, maar wilde wachten met die mededeling. Pro kondigt Kamervragen aan over de timing, terwijl PVV en SP schriftelijke vragen hebben gesteld over de kwestie. CDA-Kamerlid Thijs van den Brink noemt de kwestie heel lelijk. De VVD wil niet reageren op de kwestie.
29: Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis.
2: Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
3: Nu het buitenlands nieuws. Abelardo de la Espria is vrijdag beëdigd als president van Colombia. De door de Verenigde Staten gesteunde rechtse politicus won in juni de verkiezingen met minder dan een procentpunt voorsprong. Hij beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De la Espria wil de vredesgesprekken met rebellen beëindigen en luchtaanvallen uitvoeren met steun van de Verenigde Staten. Ook wil hij de overheid 40% inkrimpen en de olie- en gassector nieuw leven inblazen. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechanie gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof. Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan. Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
3: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting.
4: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
5: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
6: Tot slot het sportnieuws.
7: FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek. Maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter.
8: Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooi Stadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland.
9: Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in drie sets, 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujox en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujox maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njolli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Connor van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte. Botik van de Zandschulp heeft de derde ronde bereikt van het Masters-toernooi in Montreal. De Nederlandse tennisser versloeg de Pool Hubert Hurkacz in drie sets, 3-6, 7-6, 7-5. Van de Zandschulp won eerder al van de Russische nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev. Ook Talon Griekspoor bereikte de derde ronde, nadat hij won van de Duitse nummer 3, Alexander Zverev, en daarna van de Italiaan Matteo Arnaldi.
10: Dit was het laatste sportnieuws.
11: Je luistert naar Talk Radio.
12: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
13: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vanavond klaart het flink op en blijft het droog. De wind is zwak. Vannacht blijft het droog met in het noordoosten hier en daar kans op mist. De temperatuur zakt naar zo'n 5 graden in het noorden en oosten en rond de 14 graden aan zee. Morgen wordt het zonnig en warm met in de middag temperaturen tussen de 22 graden op de Wadden en lokaal 29 graden in het zuidoosten. De wind blijft zwak, aan de kust steekt later een matige wind op vanaf zee.
14: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
15: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
16: Dit is het Binnenlands Nieuws. De grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is nog niet onder controle. De brandweer zet een drone in om hotspots op te sporen en wordt bijgestaan door een blusboot van het havenbedrijf. De brand ontstond in een hoop schroot, waar huishoudelijk en bedrijfsafval wordt verwerkt. Naar schatting staat tussen de 50 en 100 ton afval in brand. De brand veroorzaakt rookoverlast tot in Heinenoord. De Maastunnel is in beide richtingen dicht en er is een NL-alert verstuurd. In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. Tussen de 50 en 100 ton afval staat in brand. De rookwolken trekken tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. De Maastunnel is in beide richtingen dicht en er is een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen.
0: Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist. Maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar. Dit was het Binnenlands Nieuws.
30: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
0: Nu het buitenlands nieuws. Abelardo de la Espria is vrijdag beëdigd als president van Colombia. De door de Verenigde Staten gesteunde rechtse politicus won in juni de verkiezingen met minder dan 1 percentage point voorsprong. Hij beloofde tijdens zijn campagne hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen. De la Espria wil de vredesgesprekken met rebellen beëindigen en luchtaanvallen uitvoeren met steun van de Verenigde Staten. Ook wil hij de overheid 40% inkrimpen en de olie- en gassector nieuw leven inblazen. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid. Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven. Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechanie gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïens toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden. President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald.
1: Trump had geen toestemming gevraagd aan het congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
17: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen

0: Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
2: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
1: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting. De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd. De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus. Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakte 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah. De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging. Hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
3: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse

0: de president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooi Stadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in drie sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njoli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Connor van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte. Botik van de Zandschulp heeft de vierde ronde van het Masters-toernooi in Montreal bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Pool Hubert Hurkacz in drie sets. 3-6, 7-6, 7-5. Van de Zandschulp verloor de eerste set, won de tweede in een tiebreak na twee matchpoints te hebben weggewerkt en brak in de derde set in de elfde game de opslag van Hurkacz. Eerder schakelde hij al de Russische nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev, uit. In de vierde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Terence Admané en de Tsjech Jakub Menšík. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. In het noordoosten kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. De wind is zwak. Vandaag wordt het zonnig en droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt later een matige wind op vanaf zee. Vanavond blijft het helder en droog. Morgen veel zon. In het zuidoosten wat meer bewolking met kans op lichte regen. Het wordt warm, rond de 29 graden. In het zuidwesten mogelijk 32 graden. Door een toenemende zuidwestenwind wordt het in de middag aan het strand koeler. Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws.
5: Een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is nog niet onder controle. De brandweer zet een drone in om hotspots op te sporen en wordt bijgestaan door een blusboot van het havenbedrijf. De brand veroorzaakt rookoverlast tot in Heinenoord, waardoor de Maastunnel in beide richtingen is afgesloten. Naar schatting staat tussen de 50 en 100 ton afval in brand in het deel waar huishoudelijk en bedrijfsafval wordt verwerkt. Er zijn geen gewonden gevallen.
6: In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. Tussen de 50 en 100 ton afval staat in brand. De rookwolken trekken tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. De Maastunnel is in beide richtingen dicht en er is een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen.
7: Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij.
8: Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed.
9: De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en tbs met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en tbs met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Abelardo de la Espriella is vrijdag beëdigd als president van Colombia. De door de Verenigde Staten gesteunde rechtse politicus won in juni met minder dan een procentpunt de verkiezingen. Hij beloofde hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen, de overheid met 40% in te krimpen en de olie- en gassector nieuw leven in te blazen. De 48-jarige advocaat legde de eed af in Cali en is daarmee de eerste Colombiaanse president in de recente geschiedenis die buiten Bogota werd ingezworen. Zijn voorganger Gustavo Petro, de eerste linkse president van het land, weigerde aanwezig te zijn bij de ceremonie.
13: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap.
14: Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid.
15: Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven.
16: Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechanie gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden.
17: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
18: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
19: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
20: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
21: En nu het economisch nieuws.
22: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting.
23: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd.
24: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus.
25: Drie schepen van ADNOC,
0: het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
1: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%. De S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling. De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
2: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
3: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste.
4: Jean-Paul Ndjoli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Conner van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte. Botek van de Zandschulp heeft de vierde ronde van het Masters-toernooi in Montreal bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Pool Hubert Hurkacz in 3 sets, 3-6, 7-6, 7-5. Van de Zandschulp verloor de eerste set, won de tweede in een tiebreak na 2 matchpoints te hebben weggewerkt en brak in de derde set in de 11e game de opslag van Hurkacz. Eerder schakelde hij al de Russische nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev, uit. In de vierde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Terence Admané en de Tsjech Jakub Menšík. Dit was het laatste sportnieuws.
5: Je luistert naar Talk Radio.
6: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
7: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. In het noordoosten kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur daalt naar 6 graden in het noordoosten en 14 graden aan zee. De wind is zwak. Vandaag wordt het zonnig en droog. Vanmiddag loopt de temperatuur op naar 22 graden op de Wadden en 28 graden in het zuidoosten. Er staat weinig wind. Aan de kust steekt later een matige wind op vanaf zee. Vanavond blijft het helder en droog. Morgen veel zon. In het zuidoosten wat meer bewolking met kans op lichte regen. Het wordt warm, rond de 29 graden. In het zuidwesten mogelijk 32 graden. Door een toenemende zuidwestenwind wordt het in de middag aan het strand koeler.
5: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
25: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is nog niet onder controle. De brandweer zet een drone in om hotspots op te sporen en wordt bijgestaan door een blusboot van het havenbedrijf. De brand veroorzaakt rookoverlast tot in Heinenoord, waardoor de Maastunnel in beide richtingen is afgesloten. Naar schatting staat tussen de 50 en 100 ton afval in brand in het deel waar huishoudelijk en bedrijfsafval wordt verwerkt. Er zijn geen gewonden gevallen.
26: In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. Tussen de 50 en 100 ton afval staat in brand. De rookwolken trekken tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. De Maastunnel is in beide richtingen dicht en er is een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
27: Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen.
28: Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij.
29: Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten 3 broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed.
9: De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar.
10: Dit was het Binnenlands Nieuws.
11: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio. Overal. Altijd. Nu.
12: Nu het buitenlands nieuws. Abelardo de la Espriella is vrijdag beëdigd als president van Colombia. De door de Verenigde Staten gesteunde rechtse politicus won in juni met minder dan een procentpunt de verkiezingen. Hij beloofde hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen, de overheid met 40% in te krimpen en de olie- en gassector nieuw leven in te blazen. De 48-jarige advocaat legde de eed af in Cali en is daarmee de eerste Colombiaanse president in de recente geschiedenis die buiten Bogota werd ingezworen. Zijn voorganger Gustavo Petro, de eerste linkse president van het land, weigerde aanwezig te zijn bij de ceremonie. Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule. Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid.
13: Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven.
14: Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechernich gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden.
15: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
16: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje,
0: zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
1: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
17: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
18: En nu het economisch nieuws. De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting.
19: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd.
20: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag. Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus.
21: Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
22: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
23: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
24: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
2: Tot slot het sportnieuws.
3: FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in drie sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0. Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njoli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Conner van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte. Botek van de Zandschulp heeft de vierde ronde van het Masters-toernooi in Montreal bereikt. De Nederlandse tennisser versloeg de Pool Hubert Hurkacz in drie sets. 3-6, 7-6, 7-5. Van de Zandschulp verloor de eerste set, won de tweede in een tiebreak na twee matchpoints te hebben weggewerkt en brak in de derde set in de elfde game de opslag van Hurkacz. Eerder schakelde hij al de Russische nummer 6 van de wereld, Daniil Medvedev, uit. In de vierde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Terence Admané en de Tsjech Jakub Menšík. Dit was het laatste sportnieuws.
4: Je luistert naar Talk Radio.
5: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
6: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. In het noordoosten kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noordoosten, maar aan zee blijft het zachter met 14 graden. Er staat weinig wind. Morgenochtend wordt het zonnig en droog, met opnieuw weinig wind. In de middag blijft de zon volop schijnen. Het wordt aangenaam warm, zo'n 22 graden op de Wadden, en in het zuidoosten kan het oplopen tot 28 graden. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. Vanavond blijft het rustig en vrij helder. Morgen wordt het nog warmer, met rond de 29 graden. In het zuidwesten kan het zelfs 32 graden worden. In het zuidoosten neemt de bewolking toe met kans op wat lichte regen. Aan het strand wordt het later koeler door een wind uit het zuidwesten.
7: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
8: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland.
2: Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
8: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is nog niet onder controle. De brandweer zet een drone in om hotspots op te sporen en wordt bijgestaan door een blusboot van het havenbedrijf. Naar schatting staat tussen de 50 en 100 ton afval in brand. De brand veroorzaakt rookoverlast tot in Heinenoord en geuroverlast in onder andere Spijkenisse, Hoogvliet en Portugal. Ook zijn er meldingen van stankoverlast uit Pernis. De Maastunnel is vanwege de rookoverlast in beide richtingen dicht.
9: In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. Tussen de 50 en 100 ton afval staat in brand. De rookwolken trekken tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. De Maastunnel is in beide richtingen dicht en er is een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen.
10: Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen.
11: Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij.
25: Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed.
26: De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man, die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch ontregeld raakte, sterk verminderd toerekeningsvatbaar.
27: Dit was het Binnenlands Nieuws.
28: Geen tijd? Binnen 20 minuten ben je volledig bijgepraat over het laatste nieuws. Alleen wat ertoe doet, zonder ruis. Meningen zijn er al genoeg. Wij brengen de feiten. Geen gesprekken, gewoon nieuws. Talk Radio, overal, altijd. Nu.
29: Nu het buitenlands nieuws.
30: Abelardo de la Espriella is vrijdag beëdigd als president van Colombia. De door de Verenigde Staten gesteunde rechtse politicus won in juni met minder dan een procentpunt de verkiezingen. Hij beloofde hard op te treden tegen drugskartels en gewapende groepen, de overheid met 40% in te krimpen en de olie- en gassector nieuw leven in te blazen. De 48-jarige advocaat legde de eed af in Cali en is daarmee de eerste Colombiaanse president in de recente geschiedenis die buiten Bogota werd ingezworen. Zijn voorganger Gustavo Petro, de eerste linkse president van het land, weigerde aanwezig te zijn bij de ceremonie.
31: Saoedi-Arabië, Turkije en Pakistan hebben een defensiepact gesloten met een wederzijdse verdedigingsclausule.
0: Een aanval op één van de drie landen wordt gezien als een aanval op alle, vergelijkbaar met artikel 5 van de NAVO. Het akkoord werd bekendgemaakt na een ondertekeningsmoment in Mekka. Het Centrum voor de Bestrijding van Desinformatie van de Turkse overheid benadrukte dat het pact niet in strijd is met artikel 5 van de NAVO en geen alternatief vormt voor het bondgenootschap. Een Iraans parlementslid noemde het pact een schijnzekerheid.
1: Spanje stelt vanaf zaterdag grenscontroles in voor reizigers uit Italië. Dit is een vergelding voor de controles die Italië eerder instelde voor reizigers uit Spanje. De Italiaanse maatregel volgde nadat tienduizenden migranten vorige week de Spaanse exclave Ceuta bij Marokko bereikten. De Spaanse controles gelden tot 7 september en worden uitgevoerd bij schepen en vliegtuigen. Bij de oversteek naar Ceuta kwamen tientallen en volgens sommige schattingen zelfs meer dan 100 mensen om het leven.
12: Drones zijn in de nacht van donderdag op vrijdag over de Duitse militaire basis in Mechani gevlogen, waar onder meer Patriot-raketsystemen worden gerepareerd. Mogelijk gaat het om 2 verschillende drones, waaronder een type dat meer dan 10 kilo kan dragen. Woensdag werd op het vliegveld van Leipzig een drone met explosieven gevonden, niet ver van een Oekraïns toestel. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Alexander Dobrindt, zegt dat mogelijk een andere staat daarachter zit. De Russische ambassade in Berlijn spreekt van een gekunstelde provocatie en ontkent dat er hybride aanvallen plaatsvinden.
13: President Trump moet de bouw van een balzaal aan het Witte Huis voorlopig stilleggen. Dat heeft het Hof van Beroep in Washington bepaald. Trump had geen toestemming gevraagd aan het Congres voor het project. Voor de bouw is wel al de historische East Wing gesloopt, waar traditioneel de presidentsvrouw kantoor hield. Trump noemt de beslissing een flagrant misbruik van bevoegdheid en wil in beroep gaan bij het Hoge Rechtshof.
14: Italië laat zich niet intimideren door Spaanse dreigementen over tegenmaatregelen vanwege binnengrenscontroles voor reizigers uit Spanje. Rome voerde die controles in nadat afgelopen week tienduizenden migranten de Spaanse exclave Ceuta in Noord-Afrika bereikten vanuit Marokko. Tientallen mensen kwamen daarbij om. De meeste zijn inmiddels teruggekeerd en er zijn geen aanwijzingen dat mensen zijn doorgereisd naar het Europese continent. Italië houdt de controles tot 15 augustus aan en zegt niet te buigen voor ultimatums van Spanje, zolang er volgens Rome veiligheids- en terreurrisico's blijven bestaan.
15: Dit was het laatste buitenlands nieuws.
16: In een wereld vol meningen hoor je bij Talk Radio de feiten. Gewoon nieuwsradio, zonder praatjes. Binnen 20 minuten ben je weer volledig op de hoogte. Talk Radio. Overal, altijd, nu.
17: En nu het economisch nieuws.
18: De aandelenbeurzen in New York zijn vrijdag hoger gesloten. Beleggers reageerden op een tegenvallend banenrapport. Er verdwenen in juli 23.000 banen, terwijl er groei werd verwacht. Daardoor kan de Amerikaanse Centrale Bank voorzichtiger worden met het verhogen van de rente. De Dow Jones-index steeg 0,3%. De S&P 500 won 0,16% en sloot op een nieuw record. De Nasdaq klom 1,3%. Verhuurplatform Airbnb steeg 17,4% na het verhogen van de omzetverwachting.
19: De Amerikaanse Senaat heeft ingestemd met nieuwe sancties tegen Rusland en Iran. De wet werd aangenomen met 86 tegen 11 stemmen en moet nog door het Huis van Afgevaardigden. President Trump kan straks 100% importheffingen opleggen aan landen die Russische energie afnemen, zoals India, China en sommige EU-landen. Voor Iran wordt een sanctiewet uit 1996 verlengd tot 2031. Het wetsvoorstel is vernoemd naar senator Lindsey Graham, die op 11 juli overleed op 71-jarige leeftijd.
20: De AEX-index op de aandelenbeurs in Amsterdam is vrijdag met een klein verlies het weekend ingegaan. De hoofdgraadmeter eindigde licht lager op 111,47 punten, net onder het nieuwe slotrecord van 112,49 punten van dinsdag.
2: Maritiem oliedienstverlener SBM Offshore was de grootste daler met een verlies van 7,7% na een dag eerder nog flink te zijn gestegen. Tech-investeerder Prosus was de grootste stijger met een winst van 3,2%. Ook chipbedrijven ASMI en Besi en muziekgroep UMG stonden in de plus.
3: Drie schepen van ADNOC, het staatsoliebedrijf van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn deze week aangevallen in de straat van Hormuz. Sinds het begin van de oorlog in het Midden-Oosten zijn volgens het bedrijf 15 tankers van ADNOC aangevallen met raketten en drones. Daarbij viel 1 dode en raakten 20 bemanningsleden gewond. ADNOC zegt dat de vermoedelijk door Iran uitgevoerde aanvallen veel hinder opleveren. Het bedrijf stuurt ondanks de blokkade nog steeds eigen en gecharterde schepen door de zeestraat, vaak 's nachts, en vervoert ook olie via een pijplijn naar de havenstad Fujairah.
4: De Amerikaanse aandelenbeurzen zijn vrijdag met winst geopend na het banenrapport van de overheid. In juli verdwenen 23.000 banen, terwijl economen juist een groei van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden verwacht. Door de afkoelende arbeidsmarkt kan de Federal Reserve volgende maand terughoudender worden met een eventuele renteverhoging. De Dow Jones-index steeg kort na opening 0,1%, de S&P 500 won 0,3% en de Nasdaq klom 0,9%. Verhuurplatform Airbnb steeg ruim 12% na een verhoogde omzetverwachting, terwijl sportkledingketen Under Armour 6,5% daalde door een verwachte scherpe omzetdaling.
5: De werkgelegenheid in de Verenigde Staten is in juli onverwacht gekrompen met 23.000 banen, terwijl economen juist op een toename van ongeveer 80.000 arbeidsplaatsen hadden gerekend. Ook het groeicijfer van juni is flink naar beneden bijgesteld, van 57.000 naar 20.000 banen. De krimp komt onder meer door banenverlies bij lokale overheden, onderwijs en detailhandel, terwijl de werkgelegenheid in de gezondheidszorg wel toenam. Het werkloosheidspercentage bedroeg vorige maand 4,1%. De afkoelende arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat de Federal Reserve voorzichtiger wordt met een renteverhoging, hoewel de financiële markten door de hoge inflatie nog rekening houden met een verhoging in september.
6: Je bent nu weer helemaal bijgepraat over het laatste economische nieuws.
7: Tot slot het sportnieuws. FIFA-voorzitter Gianni Infantino woont vrijdag in Cali de inauguratie bij van de nieuwe Colombiaanse president Abelardo de la Espriella. De Colombiaanse voetbalbond heeft foto's vrijgegeven waarop Infantino te zien is naast Alejandro Domínguez, de Paraguayaanse voorzitter van de Zuid-Amerikaanse voetbalbond. De positie van Infantino staat onder druk na een omstreden commercialiseringsplan voor het WK, waarbij een deel van de rechten naar private investeerders zou gaan. Na kritiek trok Infantino het plan in. Verschillende bonden en individuen roepen op tot zijn vertrek, maar de Italiaanse Zwitser wil in maart 2027 worden herkozen als FIFA-voorzitter. Het eredivisieseizoen is vrijdagavond begonnen met de wedstrijd tussen het gepromoveerde SC Cambuur en Excelsior in het uitverkochte Kooistadion in Leeuwarden. Naast Cambuur promoveerden ook ADO Den Haag en Willem II naar de eredivisie. Die ploegen beginnen zaterdag aan hun seizoen. De landskampioen krijgt dit seizoen een bijzondere kampioenschaal met een gouden ingelegde bedrukking vanwege 70 jaar betaald voetbal in Nederland. Nieuw zijn dit jaar regels tegen tijdrekken, zoals de verplichting dat een speler na een blessurebehandeling op het veld een minuut buiten het veld moet blijven. Tennisser Talon Griekspoor heeft op het Masters-toernooi van Montreal voor de tweede keer op rij gewonnen. De Nederlander versloeg vrijdag in de derde ronde de Italiaan Matteo Arnaldi in 3 sets. 3-6, 6-4, 6-3. Griekspoor verloor de eerste set, maar pakte daarna de tweede en derde set door op belangrijke momenten de service van zijn tegenstander te breken. Eerder deze week verraste de nummer 69 van de wereldranglijst door de Duitse nummer 3 Alexander Zverev te verslaan. In de vierde ronde neemt Griekspoor het op tegen de Spanjaard Daniel Merida. Excelsior heeft de openingswedstrijd van de Eredivisie gewonnen bij het gepromoveerde SC Cambuur in Leeuwarden. De Rotterdammers wonnen met 4-0.
8: Irakli Yegoyan opende de score na een snelle omschakeling, waarna Noah Naujoks en David Carden de voorsprong uitbouwden. Naujoks maakte ook de vierde treffer. In de blessuretijd werd een vijfde goal van Excelsior afgekeurd wegens buitenspel. Heracles Almelo en NAC Breda hebben hun eerste wedstrijd in de eerste divisie gewonnen. Heracles won bij VVV Venlo met 4-3 nadat de thuisclub een 3-0 achterstand nog wegpoetste. Jean-Paul Njolli maakte in de 89ste minuut de winnende treffer. NAC won bij Top Os met 2-1 door een doelpunt van Pepijn Reulen in blessuretijd. Vitesse speelde gelijk tegen RKC Waalwijk, 1-1, nadat doelman Connor van den Berg rood kreeg en RKC een strafschop benutte.

0: Medvedev uit. In de vierde ronde speelt Van de Zandschulp tegen de winnaar van het duel tussen de Fransman Terence Admané en de Tsjech Jakub Menšík. Dit was het laatste sportnieuws.
1: Je luistert naar Talk Radio.
2: Dit is Talk Radio. Binnen 20 minuten ben je bijgepraat over het laatste nieuws op basis van ANP-informatie. Virtueel gepresenteerd en mede mogelijk gemaakt door AI.
3: Dan nu het weer met de laatste KNMI-info. Vannacht blijft het droog. In het noordoosten kan het hier en daar mistig worden. De temperatuur daalt naar zo'n 6 graden in het noordoosten, maar aan zee blijft het zachter met 14 graden. Er staat weinig wind. Morgenochtend wordt het zonnig en droog, met opnieuw weinig wind. In de middag blijft de zon volop schijnen. Het wordt aangenaam warm, zo'n 22 graden op de Wadden, en in het zuidoosten kan het oplopen tot 28 graden. Aan de kust steekt een matige wind vanaf zee op. Vanavond blijft het rustig en vrij helder. Morgen wordt het nog warmer, met rond de 29 graden. In het zuidwesten kan het zelfs 32 graden worden. In het zuidoosten neemt de bewolking toe met kans op wat lichte regen. Aan het strand wordt het later koeler door een wind uit het zuidwesten.
1: Dit was het weer. Je luistert naar Talk Radio.
4: Talk Radio is het eerste non-stop nieuwsradiostation van Nederland. Vanaf nu ben je altijd op de hoogte van het laatste nieuws. Luister via talkradio.nl, op je smartphone of in de auto. Met Apple CarPlay en Android Auto.
2: Dit is het Binnenlands Nieuws. Een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is nog niet onder controle. De brandweer zet een drone in om hotspots op te sporen en wordt bijgestaan door een blusboot van het havenbedrijf. Naar schatting staat tussen de 50 en 100 ton afval in brand. De brand veroorzaakt rookoverlast tot in Heinenoord en geuroverlast in onder andere Spijkenisse, Hoogvliet en Portugal. Ook zijn er meldingen van stankoverlast uit Pernis. De Maastunnel is vanwege de rookoverlast in beide richtingen dicht. In Rotterdam-Zuid woedt een grote brand bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan. Tussen de 50 en 100 ton afval staat in brand. De rookwolken trekken tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. De Maastunnel is in beide richtingen dicht en er is een NL-alert verstuurd met het advies ramen en deuren te sluiten. Bij de brand zijn geen gewonden gevallen. Bij een recyclingbedrijf aan de Doklaan in Rotterdam-Zuid is vrijdagavond brand uitgebroken in bouwafval. Dikke zwarte rookwolken trekken richting het zuiden en geven overlast tot in Heinenoord in de Hoekse Waard. Omwonenden worden met een NL-alert gewaarschuwd om ramen en deuren te sluiten. De Maastunnel is in beide richtingen afgesloten voor al het verkeer. Een boot van de havendienst helpt vanaf het water van de Maashaven bij het blussen. Tientallen boeren met tractoren hebben vrijdagavond geprotesteerd in de buurt van Beneden Leeuwen in Gelderland. Ze blokkeerden de N323 tussen Beneden Leeuwen en de aansluiting met de A15 enige tijd met hun trekkers. De boeren vroegen aandacht voor beleid vanuit Den Haag. Loco-burgemeester Rob Reuvers noemt het een vredelievend protest, al konden sommige inwoners tijdelijk niet thuiskomen. Rond 21 uur was de demonstratie voorbij en is de weg weer vrij. Twee mensen zijn vrijdagavond rond 7 uur ernstig gewond geraakt bij een auto-ongeluk in Westkapelle. Twee andere inzittenden raakten licht gewond. In de auto zaten drie broers en een vriend, tussen de 14 en 20 jaar oud. Een 14-jarige jongen uit Kootwijkerbroek is met een traumahelikopter naar het ziekenhuis gebracht. De politie doet onderzoek naar de toedracht. De 19-jarige bestuurder uit Apeldoorn reed niet onder invloed. De rechtbank in Amsterdam heeft een 29-jarige man veroordeeld tot 6 maanden cel en TBS met voorwaarden voor een geweldsincident in zorginstelling Mentrum. In oktober vorig jaar nam de man een verpleegkundige in een nekklem toen zij en een collega nicotinevervangende middelen kwamen brengen. Het Openbaar Ministerie had 20 maanden cel en TBS met dwangverpleging geëist, maar de rechtbank achtte minder zware varianten van de aanklacht bewezen. De opgelegde celstraf heeft de verdachte al in voorarrest uitgezeten. Volgens gedragsdeskundigen is de man die verslaafd was aan drugs en daardoor dikwijls psychotisch